best song ever. One Direction, the best song ever. Ja, de maandag die zit er weer op. Regio Zuid en Midden hebben nog een lekker vakantie. Maar voor regio Noord zit het er helaas weer op. Nou, toevallig woon ik in regio Noord. En dat heb ik wel even gemerkt. Want ik ging deze maandagochtend rond. Nou, dat zijn 7:15 ging ik de deur uit naar de sportschool. En ik kwam de ene na de andere ouder tegen die zijn of haar kids naar school ging brengen. Ook een hoop kinderen die natuurlijk voor het eerst naar school gingen. En daar moest natuurlijk even een foto van gemaakt worden. Er moest even een momentje voor gemaakt worden. En dat snap ik. Dus ik was aan het lopen op straat. En ik loop dus net in het shot van de foto. Dat is niet handig. Waarop de moeder van de kinderen zegt: we wachten even tot het meisje voorbij is gelopen. Meisje. En ik voelde me eerst dat ik dacht: meisje, hallo, ik ben, zeg maar, ik weet dat ik ongeveer 1,50 ben. Maar meisje? En toen dacht ik, nou, kan ook nog eens een waanzinnig compliment zijn dit. Ik bedoel, ik ben 31. Kijk, soms heb je bij leeftijd, weet je, dat je zegt 23, 24. Dat je zegt, zeg je nou man of zeg je jongen of zeg je meisje of zeg je vrouw. Maar 31, dan denk je toch wel gewoon vrouw. Maar goed, want ik ga...

bijvoorbeeld zeg maar gewoon naar de sportschool, zodat ik niet stijf mijn bed uitkom. En ik zit ook al zeg maar aan de anti-rimpelcreme. Hè? Maar ja, weet je, heel eerlijk, ik zat er toch even over na te denken vandaag. Noem mij maar gewoon meisje hoor. Prima.

wel Bruno Mars en Risk It All. Nou, zo romantisch is het even niet meer op de dating apps. Nee, het is namelijk zo dat het gebruik van dating apps enorm terugloopt. En dat komt omdat Gen Z echt contact wil met de mensen. Ja, en Gen Z is, als je het even niet meer weet, want ik vergeet het ook altijd, is als je geboren bent tussen 1997 en 2012. Ja, ook al werd ik vandaag meisje voor meisje, aangezien ik val er toch echt niet meer tussen. Maar ik snap het wel, want ik heb ook geen dating apps meer. Ik ben een hartstikke single, maar ik heb daar allemaal geen zin in. Want dan denk ik, ja, het is allemaal een soort van, ja, dan moet je helemaal gaan praten met iemand. Nee, laat mij maar gewoon lekker iemand in het echt ontmoeten. Of op een single borrel, of ja, je hebt tegenwoordig best wel veel dating manieren. Weet je wel, je hebt van die blind dates waar je kan opgeven. Of dus zo'n single borrel, wat ik net zei, zo'n single event. Of gewoon iemand op straat aanspreken. Maar het kan ook gewoon zijn dat je diegene al kent. Je beste vriend of vriendin of misschien collega's. Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. En over collega's gesproken en over werk. Zometeen ga ik weer beroepen raden. Mag je zo meteen voor aanmelden. Eerst nog muziek van Avicii. Dit is Hey Brother bij Q Music.

Classic Breakfast at Tiffany's. Ja, normaal doe ik hier altijd een oproepje en dan vraag ik wie is aan het werk. Meld je in de Q-app. Dat mag je ondertussen gewoon lekker doen. Maar er is even iets. Ik zie iets voorbij komen in de Q-app. En grijp me toch een beetje aan. Ik krijg namelijk een appje van Mark. Die zegt op de helft van mijn nachtdienst. Ik heb het gevoel dat ik instort ben. En ik denk, ik ga toch even Mark bellen. Ja, ga ik toch even doen. Maar ik ga even zijn nummer even intoetsen. En dan bel ik hem zo meteen even op. Want ja, als je je niet goed voelt, dan sta ik voor je klaar. Dat zo meteen eerst Cat's Eye, extra armschijf. Dit is Animal by Q.

0: extra armschijf, Cat's Eye en Animal. Zometeen mag je weer aanmelden voor beroepraden. En dat ga ik zo meteen weer doen. In een tijdsbestek van een minuut ga ik allemaal vragen gaan stellen over je werk. En dan ga ik jouw beroep raden. Mag je of wil je meedoen? Mag je ook of zo? Wil je meedoen? Kan je meedoen? Stuur dan even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik dat zo meteen weer doen. Ik heb er nu helemaal zin in. Dus werk in de Q-Music app. Hey, ondertussen is er iemand ook aan het werk. Dat is Mark. En ik kreeg een appje van Mark. En ik dacht, dat gaat even helemaal niet goed daar. Nee, dat gaat even helemaal niet goed. Dus het is tijd om hem even te bellen. Ik hoop wel dat hij opneemt, maar...
1: Hallo Mark.
0: Hey Mark, met Judith van Q-Music.
1: Hey Judith, goedenavond.
0: Hey Mark. Hey, goedenacht. Hey, ik zie in één keer even jouw appje binnenkomen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zal hem even oplezen. Op de helft van mijn nachtdienst. Ik heb nu al het gevoel dat ik volledig aan het instorten ben. Verschrikkelijk geslapen overdag.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor ook aan je stem dat je even in zakkenas zit.
1: Nou ja, goed. We hebben elkaar nu een paar keer gesproken. Denk ik nu. En nou goed, je kent me zo langzamerhand wel een beetje. Als je me aan de telefoon ben ik erg actief.
0: Absoluut,
1: soms,
0: ja.
1: Soms ook gewoon een beetje hyper. Maar... Nee, maar het is een verhaal op zich. Hoe ik vanmiddag geslapen heb, was echt ongekend.
0: Maar hoe kan dat dan?
1: Ik kwam vanmorgen thuis en moest ik eerst de kleine man moest ik even naar de opvang brengen. Nu is dat niet zo erg. Ik kwam kwart voor acht uur kwam ik thuis, ben ik naar mijn bed toe gegaan. En toen om kwart voor tien stond het vrouwtje naast mijn bed. Ja, ik moet naar het ziekenhuis, ik heb een afspraak. Dan vervolgens gaan mijn telefoon, kwart over één. Nou ja, dan proberen we verder te slapen. Is het kwart over drie, er staan in één keer die schilders. Die staan te schuren en te douwen bij je slaapkamerraam. Nou, word je daar weer wakker van. En om vijf uur staat het vrouwtje naast je bed. Ja, de kleine man die wil niet eten totdat je beneden bent. Nou.
0: Toch weer naar beneden.
1: Nou, je moet weer naar beneden. Dus ja, ze zeggen wel eens een gebroken nacht is erger dan een korte nacht. Nou, dat blijkt maar weer eens.
0: Ja, oh god, ik heb het wel echt met je te doen, ja. Hé, hey, maar tot hoe laat heb je dan nachtdienst, Mark?
1: Ja, ik moet tot half zeven morgenochtend, ja.
0: Oké, half zeven. Hé, hey Mark, ja, ik zie jouw appje binnenkomen en ik denk toch, ja, dit grijpt mij toch een beetje aan. Ik vind het gewoon heel vervelend dat jij je zo voelt. Dus ja, kan ik iets voor jou doen?
1: Nou, als je een paar lekkere bangers blijft draaien doordat je straks naar huis gaat, dat zou wel erg fijn zijn.
0: Nou Mark, als jij dat wil, dan doe ik dat. Ik heb bijvoorbeeld, wat denk je van, waar ik altijd heel lekker ga en energie voor krijg, is bijvoorbeeld La Fuente, I Want You. Is dat iets waarvan je zegt lekker?
1: Ja, daar ga ik wel lekker op, ja.
0: Oké, top. Nou Mark, dan is deze helemaal speciaal voor jou.
1: Je bent fantastisch, dankjewel.
0: Nou, super. Hey Mark, sterkte, je kan het, hè?
1: Komt.

0: Kom jij bij Q. Zometeen, Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is 2:30 geweest. Dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. En dat doe ik deze nacht met Johan. Goeienacht.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, goedenacht. Hey Johan. Hey, jij bent aan het werk, als het goed is?
2: Klopt.
0: Kijk, zonder te veel te verklappen, van hoe laat tot laat ben je aan het werk?
2: Ik ben vandaag om 1:15 begonnen en tot 10:00 morgenochtend.
0: Zo, maar wat? Dat is wel echt heel lang, vind ik.
2: Ja, nou ja, voor mij is het normaal.
0: Oh, dit zijn normaal, een beetje jouw werktijden. Maar ben je dan zelfstandige of hoe
2: zie je? Nee, gewoon in dienst.
0: Oh, maar mag dat dan?
2: Ja hoor, ja zeker.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd wat voor werk jij natuurlijk doet. Hey, ik ga een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuuttijd dan ga ik jouw beroep, als het goed is, raden.
2: Dat hoop ik.
0: Dat hoop ik ook. Dus ik ga zeker mijn best doen. En ik schakel ook even de hulp in van iedereen die nu luistert. Dus luister hier nu. Heb je een vraag aan Johan? Of heb je enig idee wat Johan voor werk doet? Stuur het lekker met een berichtje deze kant op, zou ik zeggen. Oké, Johan. Ben je er klaar voor?
2: Altijd.
0: Komt-ie aan. Johan, werk je met collega's?
2: Soms wel, soms niet.
0: Oké, ben je onderweg voor je werk?
2: Ja.
0: Oké. Moet je naar verschillende locaties?
2: Ook.
0: Oké. Rij je naar mensen toe of echt naar gebouwen? Of zeg maar, rij je naar mensen toe? Dat is misschien beter.
2: Ja en nee.
0: Ja en nee, oké. Moet jij iets repareren?
2: Nee. Nou ja, het ligt eraan, soms.
0: Oké. Rij je veel, vraagt Jeroen?
2: Ja, redelijk.
0: Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
0: Oké, schiet jij te hulp?
2: Nee.
0: Rij je met sirene, vraagt Jeroen?
2: Nee.
0: Nee. Hè? Oké. Heb je iets bij je?
2: Ja, genoeg.
0: Moet je iets bezorgen?
2: Ja.
0: Oh, je moet iets bezorgen. Oké, ja. Johan, dit is dan het moment dat ik even alles ga over de even denken, hoor. Wat heb je allemaal gezegd? Repareren soms. Brengt iets. Dat bezorgen is inderdaad wel een goede werkkleding heb je aan. Soms ga je naar mensen toe. Wat kan dit dan zijn? Kijk, er komt een vrachtwagenchauffeur binnen. Ja, dat denk ik niet eigenlijk. Ja, het zou kunnen misschien. Oké, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon gokken. Ik denk het alleen niet, maar ik ga toch even af op wat er binnenkomt. Heel veel mensen denken dat jij vrachtwagenchauffeur bent.
2: Nou, dan hebben die heel veel mensen dat wel goed gedacht.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, ik had dit totaal niet gedacht. Nou, een shout-out naar iedereen die dit stuurde in de Q-app. Wel vrachtwagenchauffeur. Wat moet je dan af en toe repareren?
2: De vrachtauto.
0: Dat doe je helemaal zelf. Dat kan je gewoon.
2: Ja, nou ja, het ligt eraan wat voor reparatie. Maar we hebben een heel klein bedrijf natuurlijk. Lampenpitjes en dat soort kleinigheden. Dan moeten we dat even repareren. Hey, en als onderweg iets stuk gaat. Ja. We werken natuurlijk 's nachts, dus je bent alleen. Dus je moet zelf wel een beetje redzaam zijn.
0: Ja. En hoe lang doe je dit werk al?
2: Het chauffeur zijn er zelf 1 jaar of 5. Maar ik werk bij dit bedrijf nu een klein 1/2 jaar.
0: Oké. En heb je altijd dezelfde vracht bij je? Of is het elke keer wat anders?
2: Het is wel een soort van hetzelfde, maar het is wel anders.
0: En wat heb je dan?
2: Slagroomtaartjes, gebakjes, broodjes en dat soort spul.
0: Dat meen je niet. Maar waar moet je dan allemaal heen?
2: Wij rijden voor HEMA-filialen.
0: Dit?
2: Dus bij diverse HEMA-filialen brengen wij het verse gebak en zo.
0: Zal ik jou eens wat vertellen? Ik heb dus bij de HEMA gewerkt en wij moesten dan altijd in de ochtend. Ik stond bij het gebak en dan moesten we altijd in de ochtend moesten we altijd naar de vrachtwagen om al het gebak te regelen. Dus één keer in te laden. Dus één keer geweest dat al die karren met al. Want je hebt allemaal van die schuifdingen met al de gebak erop, toch?
2: Ja.
0: Al die karren waren omgevallen. Van de vrachtwagen af.
2: Ja, kan gebeuren. Ja, heb ik ook wel eens gehad.
0: Heb je het gehad? Ja?
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat dan voor elkaar?
2: Ja, soms zit de klep net een beetje scheef of zo. Het gaat net een beetje rollen. En dan, er zit een hoop gewicht in, hè. Dus dat hou je niet tegen. Dus je wil er ook niet onder belanden. Dus dan laat maar vallen.
0: Ja, ik moest dan al die mensen die dan zo'n fototaart hadden besteld, allemaal bellen. Ja, helaas. Het is fout gegaan vanochtend. Oh, wat erg dat je dat gehad hebt. Wat verschrikkelijk. Maar ja, kan gebeuren natuurlijk, hè.
2: Hoort erbij.
0: Zo hoort erbij. Oh, wat leuk. En hoeveel HEMA's ga je dan heen?
2: Gemiddeld 10 adressen per dag.
0: Zoveel wel, hoor.
2: Ja.
0: Zo.
2: Nou ja, het valt mee, vind ik zelf.
0: Ja. Hé, maar stel je dan ook af en toe zo'n tompoesje of zo? Dat werkt is natuurlijk niet echt.
2: Nee. Nou, je zou denken van dat het wel lekker. Maar als je op een gegeven moment zoveel gebak ziet. En we krijgen ook wel regelmatig wat mee naar huis. En dan op een gegeven moment komt je neus en je oren uit. Dus
0: op verjaardagen
2: sla ik het ook vaak wel over. Want,
0: ik kan het niet meer aanzien.
2: Nee,
0: dat snap ik wel. Ja, Sander die stuurt dan ook in de Q-app. Ik heb nu trek in een HEMA-worst. Ja, ik heb dat nu ook heel erg. Ik heb nu ook gewoon trek in zo'n hotdog, weet je wel. Dat is toch heerlijk. Hé, hey, maar jij moet nog even door. Tot laat moet jij zijn nou?
2: Ja, totdat ik klaar ben. En dat rond een uur of 10, zeg maar.
0: Ja, zo. Nou, ik zou zeggen heel veel succes daar. Vergeet dan niet het klepje, hè? Verder van de... Van de vrachtwagen met laden en zo weer.
2: Anders ben ik al heel vroeg vrij.
0: Ja.
2: Gaat goed komen.
0: Oké, goed zo. Hey Johan, fijne nacht.
2: Ja, dankjewel. Jij ook werk, zeg.
0: Thanks, doei.

met Ordinary. Dat zometeen in de Q&A.

Codenacht. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univee in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Because my dreams are bursting at the

0: Goedemorgen.
1: Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ja, goedemorgen Luc. We zijn er weer bij hoor, deze vroege dinsdagmorgen. Hartstikke idee, we gaan er weer voor. Succes vandaag, hoor.
1: Lekker storm, hartstikke idee. Goedemorgen, goed dat je erbij bent, jongen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Zeg ik ook tegen Quinty.
2: Goedemorgen, Lucky.
1: Morgen.
2: Fijne vakantie gehad.
1: Zeker.
2: Ja, ik was gisteren even een dagje ziek.
1: Oei.
2: Ging even niet goed.
1: Oh nee.
2: Dus, we hebben het weer opgepakt en we zijn weer aan het werk. Fijne uitzending.
1: Joejoe. Wel een beetje op jezelf blijven letten, Quinty. Rustig aan vandaag, rustig aan.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party voor deze hele vroege dinsdagochtend. Het is 5:30 geweest. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben ontzettend blij dat ik gewoon op tijd in de studio ben, want ik stond net in de file. Dat is een beetje merkwaardig, zo 's ochtends vroeg. Ik was extra vroeg vertrokken vanuit huis. Ik heb ook een nieuwe route naar werk natuurlijk, want ik ben deze zomer verhuisd. Ik heb nu een eigen appartementje in Utrecht. En ik heb dus ook een nieuwe route naar werk. En ik stond in de file net. Ik hoop niet dat dat elke week gaat gebeuren. Het gaat om de N230. Die loopt eigenlijk van Utrecht naar de snelweg toe. Naar de A2 is dat volgens mij, naar de ring. Nou, ik was daar aan het rijden. Je mag daar 80. Ik zat een beetje nog te slapen. Het regende op de voorruit. En ik denk, nou lekker, we karren rustig richting Amsterdam. Richting de studio van Q Music. En ineens op een afstandje van mij twee pijlwagens op de weg. Met twee grote rode kruisen. Gewoon midden op de weg. Stonden daar helemaal stil ook. Dus ik denk, nou, heb ik een bordje gemist? Rijd ik nu dwars door kersvers asfalt? Wat gaan we krijgen? Twee grote pijlwagens, twee rode kruisen. En daar sta ik dan helemaal vooraan. Met mijn eigen kleine witte Kia Picantootje. Stil. Dan voel je ook knap lullig. Maar ik dacht echt, nou, ik heb volgens mij echt geen bord gemist. Ik heb echt niet, ben echt geen weg ingereden waar ik niet in mocht, volgens mij. Maar goed, aan de andere kant, ik ben ook nieuw op deze route. Gelukkig kwamen er al vrij snel wat auto's achter mij ook in de file staan. En toen bleken er toch echt daadwerkelijk wel gewoon wegwerkzaamheden aan de gang te zijn. Maar niemand had het gezien, niemand had het door. Ik stond daar nog en dacht, moet ik nou omdraaien? Moet ik nou terug tegen de richting in spookrijden? Leek me ook een beetje gevaarlijk. Uiteindelijk werd alles gefixt en was het ongeveer een kleine 10 minuutjes. En toen reed een van de pijlwagens door en toen konden we gewoon door. En dit verhaal vertel ik eigenlijk nog met één andere reden, naast dat ik gewoon ontzettend onhandig en klungelig ben. Er begon op een gegeven moment iemand ongelooflijk hard te toeteren. Gewoon heel agressief. Gewoon zo tuut, tuut, tuut. Weet je wel? Ik wil even benadrukken, beste wegwerkers, dat was ik niet. Nee, heb ik toch even gezegd. Wat was ik niet? Nee, dat was ik niet. Ik ben niet zo asociaal. Ik dacht, ja, ik wacht wel. En als ik te laat kom, kom ik te laat. Dan gaat de aarde ook nog wel door met draaien. Die mensen zijn ook gewoon aan het werk hier. Maar morgen neem ik denk ik wel even een andere route. Dat is misschien wel wat handiger. Want ik vind het toch ook een beetje een a-relaxed gevoel om vooraan in een file te staan. Achter twee rode pijlwagens met twee grote rode kruisen erop. Dat je denkt, ja, zometeen krijg ik nog een helm op en een bouwrol onder mijn arm geschoven. Zeggen ze, nou, succes ermee. We gaan aan de weg werken. Goedemorgen, het is Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Het lijkt me lekker om deze dag even te beginnen met een klein spelletje. Dus ik leg je straks de vier woorden voor van vier op een rij. Die we gisteren speelden met Anja. En of zij 2.500 euro heeft gewonnen, dat hoor je na Thomas Gray. Dit is Rumours op Q Music.

0: Måneskin en The Loneliest op Q-Music, waar je zo meteen Lost Frequencies gaat horen. Ondanks het weer toch een klein beetje zomer op je radio, maar eerst is het even tijd voor een spelletje. Gisteren speelde Anja het spel 4 op een rij met Marieke. Het is eigenlijk heel simpel. Marieke verlaat de studio. Anja krijgt 4 woorden waarbij ze haar eerste associatie moet geven. Vervolgens komt Marieke terug in de studio en heeft zij dan de 4zelfde associaties als Anja. En voor de goede orde, ze heeft dus niet gehoord wat Anja heeft geantwoord. Hebben ze de 4zelfde associaties, dan wint Anja 2.500 euro. Dat is het spel wat we elke ochtend spelen in de ochtendshow met Mattie en Marieke. Mijn vraag aan jou is, wat zou jij geantwoord hebben bij de volgende 4 woorden? Antwoord, cirkel, smoothie en planeet. En misschien een belangrijkere vraag. Had jij 4 op een rij gehad met Marieke? Dit waren haar antwoorden.
1: Marieke, het eerste woord is antwoord.
2: Vraag.
1: Cirkel.
2: Vierkant.
3: Yes! Oh.
1: Ja, dat is goed.
3: Sorry.
1: Smoothie.
2: Drinken.
1: Nee. Oh. Nee, Anja, daar zei jij...
3: drankje, toch?
1: Ja, drankje, ja. En dat lijkt ook, maar dat is wel echt een ander woord natuurlijk. Ja, ja, helaas. Wat had je gezegd bij planeet?
2: Aarde.
3: Oh, jammer.
1: Ja, die was goed geweest.
2: Oh.
1: Dat is zo ongelooflijk jammer.
4: Elke ochtend bij Mattie en Marieke.
5: 4 op een rij. Je wint 2.500 euro.
4: Ben jij de volgende?
5: Mattie en Marieke's.
4: 4 op een rij.
5: Elke ochtend om 8:30.
4: Bij Q-Music.

0: morgen 1 over 6, het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Ze reden niet over snelwegen. Er werden hooibalen neergelegd bij bijvoorbeeld Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, kwamen honderden boeren samen ook om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is. Dat zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur breidt zich door de regen van afgelopen dagen niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die hun huis uit moesten mogen sinds gisteravond weer terug, maar lang niet iedereen wil dat, vertelt deze verslaggever van de VRT.
2: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen, maar ik heb ook huisdieren.
1: En ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang slapen. Vleesvervangers in de supermarkt worden steeds goedkoper of zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. Ook liggen er steeds vaker goedkope vegan huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar dus helemaal niets van dieren in zit, zijn nog wel erg duur. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld is gemiddeld 4 keer zo duur als mayo met eieren. En de FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is vertrokken, maar zegt niet waarom. Het weer dan. De dag begint met best wat regen, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg, wordt rond de 20 graden.
3: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Mattie die zat in een Spaanse grot. En hoe die het daar vond, dat hoort je na Martin Garrix en Jack Told You So.

0: Martin Garrix en Jack's Q Music. Told you so. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie waar je naar luistert. Mattie en Marieke, die hoor je om 6:30. Dan beginnen ze aan de ochtendshow. Lekker terug van vakantie. Mattie die heeft die vakantie doorgebracht in Spanje. Samen met zijn vriendin Kiki. En die had iets geregeld voor hem waar hij minder op zat te wachten. Dat vertelde hij gisteren in de ochtendshow. Mattie, ik zou zeggen, waar wil je dit verhaal mee beginnen?
1: Mag ik even beginnen met het volgende topic? Je wekker zetten op vakantie.
2: 3, 2, 1. Nee.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, dat heb je
1: die wekker die stond dus om 6:30.
2: Half zeven?
1: Ja, want het was ook.

0: ingaan. En dan moet je zeg maar in zee je wetsuit moet je dan aantrekken. Dan doe je je helm op. Dan krijg je op die helm krijg je weer een soort van mijnwerkerslamp.
1: Oh, wauw.
0: En dan word je de zee ingestuurd. En dat ging ik.
1: Zo.
0: Ja. Ongeveer een tocht van, ik denk, 20 minuten. En terwijl ik daar in zee lag, dacht ik, hoe zou het met die strandbedjes zijn aan het hotelzwembad?
1: Ja, moest hij 20 minuten zwemmen?
0: 20 minuten zwemmen. Je kon er namelijk ook voor kiezen om halverwege het water in te springen. Dat was dan van een metertje of 5, 6. Dat heb ik niet gedaan. Kiki wel.
1: Zo, maar stoer.
0: Ik, ja, dus hartstikke stoer. Zij was de enige vrouw tussen allerlei grote mannen. En
1: jij dacht, ik zwem wel.
0: Ik zwem wel. Dus trots op haar. Dus halverwege kwam zij het water ook in. En toen gingen wij naar die grot. En toen moest je, om die grot in te komen, moest je een duik maken onder een rotsblok door. Dus je moest echt je adem inhouden. En dan kwam je in de grot terecht.
1: Zo, zijn er ook mensen, hebben alle acht het overleefd?
0: Ik heb ze niet meer geteld.
1: Oei.
0: Dus uiteindelijk, ik maak die duik van ongeveer, ja, ik denk een halve meter onder water. En dat is dan toch onprettig of zo. Want je hebt ook nog zo'n helm op. Je hebt een wetsuit aan, een zwemvest. Ik dacht, ja, hier heb ik me allemaal niet voor opgegeven deze vakantie, weet je wel. Dus uiteindelijk kom ik in die grot. Nou, ik heb nog nooit iets moois gezien.
1: Oh, was het mooi.
0: Echt fantastisch. Ik heb nog nooit stalagmieten.
1: Stalagmieten en stalagtieten. Ja. Ja, altijd makkelijk te onthouden wat is.
0: Heleboel, hele grote. Het was ongelooflijk indrukwekkend.
1: En toen kwam het natuurlijk goed uit dat jij een lampje op je helm had. Want anders zie je niks in zo'n grot.
0: Klopt,
1: toch?
0: Inderdaad. En binnen in die grot, ja, het was echt heel indrukwekkend, jongens. Daar moest je dan bijvoorbeeld over andere rotsblokken heen klimmen. Dan kwam je weer, het leek wel een soort freggelgrot. Dan kwam je weer bij een heel stuk. En daar kon je dan ook weer het water in. Dat water was dan ijskoud, 18 graden. En dan kon je dan ook met je wetsuit, kon je daar weer in. Ik dacht, ik kan hier wel blijven. Even, joh.
1: En was er genoeg zuurstof?
0: Ja, er was genoeg zuurstof.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja. Dus wij zijn daar denk ik een half uurtje aan een uur zijn we binnen geweest. En dan begint die gids honderdduizend te vertellen over die
1: stalagmieten en
0: stalagtieten. En hoe lang dat allemaal is. En nou, allemaal heel erg indrukwekkend.
1: Geen één op je kop gevallen?
0: Nee. En toen zei hij op een gegeven moment, en daar werd het wel echt spannend. Toen zei hij, om bij de volgende area terecht te komen, moet jij nu je zwemvest uitdoen, want je gaat door een gat. En dat gat was denk ik 50 centimeter hoog en 30 centimeter breed. En dan moest ik op mijn zij, moest ik daar doorheen.
1: Alsof je door het geboortekanaal komt.
0: Als ik mijn zwemvest aanhield, dan kwam ik vast te zitten in het gat.
1: Nee!
0: Ja, en ik moest ook als eerste. Dus hij zegt, ja, ga maar door het gat. Ik denk, ja, waar kom ik terecht? Straks ben ik in Australië. Ik had het idee dat ik naar de andere kant van de aarde ging.
1: Een wormhol. Maar was jij, zeg maar, de proefpersoon? Zo van de grote Nederlander, als die er doorheen komt, dan komt de rest ook wel goed.
0: Ja, dat klopt. Dus ik ga door dat gat en ik ga naar dat zwarte hol, ga ik daartoe. En Kiki vraagt ondertussen aan me, zie je al wat? Zie je al wat? Ik zeg, ja, liever even niet praten, weet je wel. Want ik ben claustrofobisch.
1: En hoe meer lucht in je longen, hoe minder ruimte om door dat gat te komen.
0: Ja, precies. Dus ik ga door dat gat. En uiteindelijk staat die gids daar al. Ik denk, hoe kom jij hier nou terecht? Bleek dat je ook gewoon om kon lopen?
1: Nou ja!
0: Ja. Had hij niet gezegd. Ja. Hello, welcome on the other side. Hello.
1: Maar en heeft hij aan jouw armpjes moeten trekken met een vacuümpomp op je hoofd om jou er doorheen te krijgen?
0: Nou, ik had wel echt. Ik ben nog nooit zo dicht bij een wedergeboorte geweest.
1: Maar ik vind dit klinkt als een film.
0: Ik vond het wel ongelooflijk vet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ja, Kiki, je zit hier. Weet je, vroeg laatst, wat vond je het allerleukste van de vakantie? Ja, de Sea Cave Experience.
1: Ja, Kiki is zo echt, goed voor jou. Wat een verrijking van jouw leven. Ja.
2: Wat een claustrofobisch verhaal. Wat een claustrofobisch verhaal van Mattie. Ik wil graag even naar het begin van dit verhaal. Daarin zegt Mattie, we rijden met die huurauto naar de afgesproken plek. De huurauto. Ik heb verhalen gehoord over de huurauto. Volgens mij is die niet helemaal heel gebleven. En ik zag Mattie al lopen over de redactie. Ik ga zo eens even een verhaal halen hoe dat is gegaan met die huurauto. Na Teddy Swims op Q Music, dit is Mr. Know It All.

0: Whitney Houston op Q Music. How will I know? Een hele goede morgen. Je luistert naar Mattie en Marieke, de pre-party. Maar Mattie en Marieke zelf zijn gelukkig wel al aanwezig. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, goedemorgen.
0: Op de redactie die helemaal vol zit. Hallo allemaal.
1: Hallo allemaal.
0: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Luc, je had het net over die huurauto van mij.
0: Ja, klopt.
1: Het is 6:15. We zijn met een klein clubje. Ik kan het wel vertellen.
0: Ja.
1: Kijk, we hadden een huurauto op Mallorca. En we waren naar een strand gegaan. En daar was het zo ongelooflijk loeidruk dat ik tegen Kiki zei... joh, ik zet jou er alvast uit bij het strand. Dan zet ik de auto hier ergens in een woonwijk. Nou, dat was ongeveer 20 minuten lopen voor mij naar dat strand. Lekker met 35 graden in je rug. En we hebben een heerlijke dag op het strand. En aan het einde van de dag ga ik weer terug om die auto op te halen. Ik zei, dan haal ik jou gewoon weer op bij het strand. En die auto, die stond op een helling geparkeerd.
2: Uh-oh.
1: Echt wel een flinke helling. Ik denk 80% helling, zeg maar.
0: Zo, 80% helling.
2: Dat is bijna 90 graden. Ja.
1: En ik stap die auto in en ik had flipflops aan. En wat gebeurt er? Ook een beetje omdat die auto de hele dag in de zon had gestaan. Dus je stapt eigenlijk gewoon een oven in. Ja, ik verlies denk ik een beetje mijn concentratie. Maar tegelijkertijd verlies ik ook zeg maar de grip op de rem. Dus die auto die begint naar achter te rijden. En die gaat denk ik nou een meter of twee wel achteruit. Op een helling nogmaals van 80%. En ik denk, ja, je bent zo in paniek. Ik dacht in één keer ook namelijk van, oh ja, dit gebeurt dus als je in paniek bent in een auto. Want ik dacht, ja, wat moet ik doen? Moet ik remmen? Moet ik handremmen? En toen hoorde ik al, baf!
0: Oh.
1: En toen stond ik tegen de auto achter ons.
0: Ja.
1: En toen was ik wel, de auto was wel tot stilstand gekomen.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik, ja, wat nu? Dus ik ben meteen die auto uitgestapt. En toen ben ik gaan kijken, zo van, ja, zit er schade aan die auto? En ik kon niks zien.
0: Huh?
1: Gek, hè?
0: Oh, geluk.
1: Echt heel gek. Dus uiteindelijk hebben we de auto teruggebracht. En ik dacht van ja, misschien zien zij er dan wat aan. Zeg maar het verhuurbedrijf. Ja, die zeiden ook niks. Ik dacht ja, all good.
2: En die auto waar je tegenaan zat, had ook niks?
1: Had ook niks. Dus je kan elkaar kennelijk op de perfecte manier... kan je elkaar raken. Gewoon nummerplaat tegen nummerplaat.
0: Heb je wel geluk mee gehad, want er zijn wel opnames.
1: Het scheelde echt niks. Het scheelde niks.
0: Het scheelde helemaal niks. Nou, gelukkig ben je mooi weggekomen.
1: Ja.
0: God. Roel, even een korte update. Heb jij natte sokken? Je komt altijd op de fiets naar werk. Ja. Het heeft ontzettend geregend vanochtend.
3: Ik heb zeker natte sokken. Ik heb een ongelooflijk goed regenpak gekocht. Maar die schoentjes zijn wel bloot. Dus ik heb natte sokken, ja.
0: Ach.
1: Natte sokken. Ja.
2: Mag ik nog wat vragen?
0: Tuurlijk, mag je wat vragen?
2: We hebben het hier in de redactievergadering over latrelaties. Omdat het in het nieuws deze ochtend over latrelaties gaat. Dus dat het is living apart together. Daar staat het natuurlijk voor.
1: Saai term ook.
2: Ja, heel saai. Dat je samen bent, maar niet samen woont. Ben jij een latter, dan laat je even horen in de Q-app. Ja, wat is zo lekker aan latten?
1: Wij zijn benieuwd, waarom heb je ooit de keuze gemaakt om te gaan latten?
0: Ja.
1: Misschien zijn er wel mensen die stiekem liever willen latten.
2: Ja, het gaat dus niet over een koffielatte. Het gaat over latten. Als in een latte
0: gaan we dit dan ook later in de privé teruglezen? Ben je vooronderzoek aan het doen?
2: Wie weet. Nee. Nou ja, het lijkt me best wel lekker hoor.
1: Kijk hier. Ja, maar daar gaan we al.
2: Ja.
1: Het lijkt me best wel lekker.
2: Het is praktisch onmogelijk met natuurlijk een gezin, twee kleine kinderen. Maar ik denk dat Sander en ik allebei wel verknocht zijn aan onze eigen ruimte om ons heen. Het lijkt me bij vlagen best lekker om te latten.
1: Ik zou ook zeggen 51% in mij wil latten.
2: Wat zit jij lekker in de procenten deze ochtend? 80% helling, 51% wil latten.
0: Ja, en
2: meer dan de helft. Hè?
1: Mag ik heel even, Kiki, kom maar even. Want Kiki werkt hier natuurlijk, is mijn vriendin. Kiki, je hebt ook wel eens over mij gezegd van nou, latten zou jij wel kunnen. Toch?
4: Nou, maar 51%, hoezo? Die wil dus liever latten.
1: Nee, ik wil niet liever latten.
4: Ik wil helemaal niet latten.
1: Nee, ik wil niet liever latten. We hebben het toch heel fijn. Nee,
2: meer dan de helft. Je zegt 51%.
4: Ja, je zegt meer dan de helft.
1: Nee, oké.
4: Dus je wil liever latten. Dan gaan we
1: latten.
2: Oké, nou, toch nog in de privé. Hey, jongens, als we zoveel radio maken tussen 6:30 en 7:30... waarom begint ons programma dan niet gewoon om 6?
4: Oei,

0: be with you. De ochtendshow met Mattie en Marieke gaat beginnen. En Marieke denkt dat zij een mening heeft waar helemaal niemand het mee eens is.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jou. Volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu bij Dirk, Silaan Wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
22: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Kim Meerzik, goedemorgen. Je luistert Mattie en Marieke. Op de weg zijn twee vertragingen waar je 5 minuten over doet. Dat is op de A7 naar Den Oever. Tussen Zurich en de brug over de Lorenzsluis over 1 kilometer. En ook 5 minuutjes op de A15. Er is namelijk een ongeluk gebeurd richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5600 en 5500, 5700. In 1 minuutje of 5.
1: De dag begint vandaag regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen dan weg en het wordt rond de 20 graden. Annemarie, even het laatste.
2: Ja, goedemorgen. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina, Staatsbosbeheer en Rabobank. Ook wapperden er omgekeerde vlaggen op de trekkers en werd er hard getoeterd. Ook bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, kwamen honderden boeren samen. En ze lieten daar opnieuw van zich horen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. Niet iedereen wil dat, ze vinden het toch nog niet veilig genoeg. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantchem in een spoorboom klom, schrijft het AD. In een video op social media is te zien dat de jongen omhoog klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Volgens ProRail is het levensgevaarlijk en kan het voor veel vertraging zorgen. Dan een opvallend onderzoek over de link tussen verkeersdoden en nieuwe muziek. Want zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar streamingcijfers van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op dagen dat zij een album uitbrachten en dus veel streams hadden, waren er meer dodelijke ongelukken. Waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek zochten op hun telefoon.
1: Nou, blijf luisteren. Er komt zometeen een nieuwe muziek aan. Hoef je niet op te zoeken.

0: 3,99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Dinsdag de 18e van augustus. Je luistert naar show 1681, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
5: Ik ga hem delen, de mening waarvan ik denk dat 80% van Nederland het niet met mij eens is.
1: The unpopular opinion.
5: Ik zit best wel lekker in het weer.
1: Nou, dat deel ik niet inderdaad.
5: Nee.
1: Dat deel ik echt totaal niet.
5: Kijk, tuurlijk heb ik ook nog zin in zomer. Het is namelijk 18 augustus, dus we kunnen het ook echt nog niet hebben over de Indian summer. Daarvoor, het is nu echt nog zomer. Maar nu het even zo heel erg regent, ben ik alweer aan het mijmeren over de herfst. En ik zag mezelf gisteren toch al wel weer de kerstboom opzetten. En ik vond het knus, ik vond het gezellig. Ik had zin om de kleedjes neer te leggen. Ik hing er heel erg lekker in.
1: Goh, ja, bij mij gaat het echt veel te snel. Ik vind het echt zo'n verschil van dag en nacht. Vorige week zat ik voor mijn gevoel nog in 30 graden. En nu rijd ik elke dag in de regen naar werk.
0: Getve.
1: Ja, ik moet me echt te veel aanpassen. Het vraagt te veel van mijn aanpassingsvermogen.
5: Nou, het verschil is ook groot. Noord-Nederland is ook weer begonnen met naar school gaan en naar werk gaan en zo. En Midden- en Zuid hebben dan nog vakantie. Nou, daar heb ik het ook wel echt mee te doen. Maar voor mij is het ook, ik ben zo gek op seizoenen. Ik ben echt toch een seizoensmens.
0: Maar het is eigenlijk nog ook hartstikke zomer. Het is 18 augustus.
5: Ja,
1: want als dit nou geweest.
0: Dan zitten we tot mei, zitten we hierin.
5: Nee,
0: daarom, gaat dat.
5: Dat moeten we ook helemaal niet hebben. Daar wil ik ook nog helemaal niet aan denken. En ik wil dus ook nog niet denken, er komt nog wel een nazomer. Want ik vind dat we echt nog in de zomer zitten. Maar ik stond mijzelf gisteren toe om het even te omarmen. En dat plekje voelde heel lekker.
1: Ah ja, ja, ik zie heel veel mensen die toch met je eens zijn inderdaad. Ja, ja, geef mij nog maar even een graad of 25, toch?
5: Ja.
1: Ja, ik snap je misschien je initiële gevoel, maar ik denk ook dat je het over 3 weken echt zat bent, hoor.
5: Is ook zo. Ik wil nog terug naar de zomer. Ja. Maar dat ik even bij mezelf dat luikje zeg maar omhoog kon doen, dat de herfst er ook mag zijn. En dan te ontdekken dat oké is, vond ik heel fijn.
1: Vind je het goed als ik wel even een zomertje draai?
5: Doe maar.
1: Of wil je echt zo'n typisch herfst John Mayer-achtig dingetje?
5: Nee, doe nog maar even. Nou, John Mayer. Nee, doe toch maar dit.
1: Jugal en Solto bij Q Music. Dit is Jamaican.

0: Jij zei net, nou ik heb het wel gehad eigenlijk met dat warme weer. En ik geniet even van de regen die valt, van het herfstige gevoel.
1: Ja, vind ik heel gezellig, heel knus. Zie mezelf alweer met een dekentje op de bank.
0: Nou, het is echt en masse, staan mensen klaar om dit te bevestigen. Hoeveel mensen wil je hebben? Laten we even beginnen met Joeri. Hallo Joeri.
2: Goedemorgen.
0: Het is ook niet snel goed, hè?
2: Nee. Jezus Christus, wat ben ik blij met die regen.
1: Ja, toch?
2: Ja, heerlijk. De eerste regenbuik ben ik meteen in gaan staan.
1: Hey, wat vind je zo lekker aan de herfst?
2: Nou ja, daar lekker met een dekentje en een warme chocomel, maar lekker Harry Potter kijken op de bank.
0: Nee, maar even een andere vraag, Harry Potter kijken op de bank. Waarom was je het warme weer al zat?
2: Nou ja, ik zit in een vrachtwagen. Ik heb wel airco, maar met die hoge temperaturen, ja, ook de airco houd ik hier op.
0: Ja.
1: Ja. Heb je wel stand airco?
2: Ja, dat gelukkig wel.
1: Anders is niet te doen, hè? Nee, maar dan heb je de herfst allemaal lekker geen last van. Lekker verwarmingje aan straks, heerlijk. Misschien lekker even de pantoffeltjes mee voor als je in de cabine blijft slapen.
2: Ja, heerlijk.
1: Oh.
0: Marvin.
1: Oh, er zijn er meer?
3: Ja.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Nou, zeg het maar, ook helemaal klaar met die 25 graden plus.
3: Met 25 graden plus, ja.
0: Ja.
3: Maar als het later nog even een graadje of 20 wordt, vind ik het prima.
1: Ja.
3: Maar dit weer is inderdaad wel... Dit is ook mijn seizoen.
0: Dit is jouw seizoen, die herfst. Die donkere herfst waar de regen valt en de straten er heel treurig uitzien. Dus dan kom jij tot leven, zeg je.
3: Ja.
1: En wat doet dat met jou?
3: Nou, ik vind het heerlijk. Ik weet niet. Het is gewoon lekker binnen, lekker gezellig.
1: Juist. Ja, ja. Het wordt gezellig overheerst.
3: Het seizoen komt eraan.
1: Ja, ja, ja. Juist.
0: Heb je al een lekkere regenjas gekocht voor dit jaar, Marvin?
3: Ik heb een regenjas al jaren en die heb ik nu ook aan.
0: Oh.
3: Want ja... Ik ben gewoon een Nederlander, hè, dus voorbereid.
0: Op elk
3: weer.
0: Ja,
3: okay. Ik loop nu ook door de regen en ik vind het niet heel erg.
1: Nee, Marvin, zou jij jezelf ook omschrijven als een echt seizoenenmens?
3: Klopt.
1: Ja, heerlijk. Op een gegeven moment.
0: Seizoenenmens.
1: Echt seizoenenmens. Dan komt die winter weer, daar ben je dan weer klein mee. En dan weer die lente.
3: Ja,
1: omarm die seizoenen. Heerlijk, Marvin.
3: Echt absoluut.
0: Overvallen door de eensgezindheid van deze rare stelling. Iedereen zegt, ja, ik ben ook wel klaar met die zomer. Het is nogmaals 18 augustus.
1: Nee, er komt nog wel een keer zomer terug. En ik ben het ook
0: maar dat verdienen jullie niet.
1: Nee, maar ik vind 25 graden is lekker. Maar alles boven de 30 word ik ook chagrijnig van. Hmm. Ik ben een andere vrouw als het warm is.
0: Ja, okay.
1: Dus ik pop weer terug tot mezelf. Marvin, geniet van de herfst.
3: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Hey, voor iedereen die denkt dat ik helemaal tegen de zomer ben, dat is zeker niet waar. Ik heb een zomerspelletje meegenomen. Dat spelen Sander en ik nu elke avond aan de tuintafel. Het is vrij gemakkelijk ook thuis te implementeren voor iedereen die luistert.
0: Dobbelstenen nodig? Of
1: nee, niet dobbelstenen voor nodig. Wel iets anders. Een soort. Kom ik later nog op terug. Ik kan het hier spelen met jou en demonstreren met jou.
0: Oké.
1: Jij bent leidend voorwerp. En daarna kan jij het ook nog bij mij doen.
0: Verder gaan we het deze ochtend hebben over latrelaties. Het is namelijk in het nieuws dat steeds meer mensen latten. We hebben net al even gevraagd. Zijn er mensen die nu luisteren die latten? Of die de beslissing hebben genomen van nou, ik blijf voor altijd latten.
1: Ja, en latten is dus dat je wel een relatie hebt, maar niet samenwoont.
0: Roel, ook dat wat dat betreft is het druk voor qua luisteraars.
4: Ja, zeker. We spreken onder andere straks Alicia. Die besloot samen met haar partner na de geboorte van het tweede kind uit elkaar te gaan. Om dus te gaan latten. Totdat het kind naar school ging, toen zijn ze weer bij elkaar gekomen.
1: Oh. Maar ik vind dat fascinerend.
0: Dan neem je eigenlijk een break.
1: Nee, want ze hielden wel een relatie.
4: Ja,
0: bedoel ik, maar ze latten tot het moment...
4: Dat het tweede kind naar school ging. Dus een jaar of vier.
0: Ja.
1: Dus, maar ik vind het vooral fascinerend dat je besluit te gaan latten. Dus living apart together.
0: Living apart together.
1: Terwijl er net een baby is. Dat lijkt mij het moment dat je juist besluit met elkaar in één huis te wonen.
0: Dat bedoel ik, dan neem je toch een break eigenlijk. Voor, zeg maar, en dan kom je daarna weer bij elkaar.
1: Ja, maar de relatie blijft aan.
0: Oké. Nou, dat hoor je straks om 7:55.
1: Hoor je later.
0: Ja. Lattie en Marieke. On a train.

0: Oh, je moet er niet aan denken. Sun is shining. Oh, vreselijk. Sun is shining. Oh, moet er niet aan denken.
1: Geniet maar lekker even van de herfst, mensen. Ja. Heerlijk, lekker dekentje op de bank.
0: Ik vertelde hier al eerder over het, nou, ik kan wel zeggen, absolute hoogtepunt van mijn vakantie. Dat was de Sea Cave Experience.
1: Ja, jij bent door een grot gaan zwemmen. En je hebt daar allemaal stalagmieten en stalactieten gezien. En bent door een heel klein gat gekropen. Terwijl je er van tevoren geen zin in had.
0: Dat klopt inderdaad. Dat was geboekt door mijn vriendin, door Kiki. En nou, ik had inderdaad, ik stond niet te springen. Uiteindelijk vond ik het echt het hoogtepunt van mijn vakantie.
1: Dat, ja?
0: Echt worden gezegd, ja. Nu waren er ook tegenvallers. En dat ging om een plek, die was mijn vriendin tegengekomen op TikTok.
1: Uh-oh.
0: Ik vind sowieso, mag ik even zeggen, ik vind het erg jammer dat bijzondere plekken of leuke restaurants. Kijk, dat hoorde je vroeger na 3 dagen, als je dan in een hotel was, een keer van de receptionist of van de poolboy bij het zwembad. Zo, ja. Van, hé. Hey, even tegen iemand doorvertellen, maar je moet daarheen. Dat moest je helemaal vrij spelen. En nu heb je zeg maar TikTok. Dus eigenlijk niks meer blijft onontdekt. Ik vind dat echt heel erg jammer.
1: Er is geen hidden gem meer, zoals het dan altijd werd genoemd. Want alles wordt altijd wel openbaar gemaakt. Dus je moet juist om die TikTok-rijen heen. Heel Amsterdam staat er toch ook vol mee?
0: Ja, precies. Dus, nou goed, dan was ik op Mallorca. En dan dacht je van, nou, ik ga naar een hidden gem. Maar tegenwoordig is het dus dit.
2: Ga jij naar Mallorca? Mis deze plek dan niet. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat deze plek gewoon minder bekend is onder de Nederlanders.
0: Ja.
1: Ja, nu niet meer natuurlijk.
0: Nee, nu niet meer natuurlijk, ja. Nou, dan kon je zeg maar in dat filmpje kon je iemand taggen met wie je naar die plek wilde. Nou, stond mijn naam getagd natuurlijk.
1: Oh, door wel door Kiki?
0: Wel door Kiki.
3: Dat weet heel Nederland dan.
0: Inderdaad. Ik ga je zo meteen vertellen waarom deze plek het dieptepunt was van mijn vakantie.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm. Bij
9: Prijzenstorm. Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Esso.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it.
8: Voor die 2...

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
7: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: 2 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak ook met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze ook strooibalen neer, onder meer bij kantoren van Friesland Campina en Rabobank. De boeren reden niet over snelwegen. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur breidt zich door de regen van afgelopen dagen niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die hun huis uit moesten mogen sinds gisteravond weer terug, maar lang niet iedereen wil dat, vertelt deze verslaggever van de VRT.
2: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen, maar ik heb ook huisdieren.
1: En ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang slapen. In Politiek Den Haag schiet het nog niet erg op. Dat is de conclusie na de eerste dag onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Het minderheidskabinet van premier Jette sprak gisteren onder meer met pro-leider Jesse Klaver om steun te krijgen voor de plannen. Maar daar is nog niks uitgekomen, zegt Klaver bij de NOS.
3: Het was een gesprek waarin we onze wensen kenbaar hebben gemaakt. We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Maar ook gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
1: De tijd dringt voor het kabinet. De begroting moet over een kleine 2 weken klaar zijn. Er is een bondgenoot nodig om de plannen door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen. En het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren. En dat komt doordat er te weinig geschikte onderdelen voor zijn, zegt een verzekeraar in de Telegraaf. En een kleine schade kan er dan al voor zorgen dat een auto maar totaal los wordt verklaard. Daardoor worden de premies ook weer hoger. Als voorbeeld worden vooral Chinese elektrische auto's genoemd. Het weer dan nog. De dag begint regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen wel weg. Het wordt een graadje of 20.
4: Vertragingen vanaf 10 minuten die zijn op de A7. In de richting van Zaanstad kom je tussen Weidewormer en Zaandam in 5 kilometer met 11 minuten. Op de A9 Alkmaar naar Amstelveen, 4 kilometer tussen de Wijkertunnel en de brug over het Zijkanaal C, reken op een kwartiertje. De A10 Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer tussen Amsterdam, Tuindorp, Oost-Zaan en de Koentunnel, 2 kilometer, 11 minuten. En op de A50 van Os naar Arnhem kom je in 6 kilometer. Dat is tussen Renkum en Grijshoord en kost je zo'n 17 minuten.
0: 1

0: Music and My Blood. Goedemorgen, 5 over 7, dinsdag de 18e van augustus. Je luistert naar show 1681, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, langzaam keert Nederland terug van vakantie. We hopen allemaal dat je mooie herinneringen hebt gemaakt.
1: Heerlijk.
0: Zo noem je dat tegenwoordig, hè?
1: En kijk maar even of dat fotoboek er nog van komt. Nu heb je misschien nog de illusie dat je hem ooit gaat maken.
0: Precies. Ik heb ook een herinnering. Namelijk aan een plek op Mallorca. Die was mijn wederhelft tegengekomen op TikTok.
1: Kan een plek zijn waar je hele mooie dingen kunt ontdekken.
0: Zeker. Kijk, vroeger moest je echt Floortje Dessing persoonlijk kennen om tot de Hidden Gems te komen. Of baantjes of restaurantjes waar dan niemand was.
1: Ja, dan had je misschien nog een vage bekende die daar dan woonde. Dat je een lijstje kreeg met tips.
0: Precies. Nou, tegenwoordig heb je hele lijzige meisjes op TikTok. Die zeggen dan dit.
3: Ga jij naar Mallorca? Mis deze plek dan niet. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat deze plek gewoon minder bekend is onder de Nederlanders.
0: Ja. Dan zie je prachtige beelden voorbij komen. Nou, daar gingen we, hè? Want mijn vriendin is natuurlijk veel op TikTok. En ja. Ik moet zeggen, het zag er inderdaad heel mooi uit op TikTok.
1: Wat moet ik voor me zien dan?
0: Prachtige baai, omgeven door bergen, kristalhelder water. Op TikTok was er ook helemaal niemand.
1: Oh, het heerlijk, al opgenomen in corona.
0: Ik zag ja, een mooi strandje. En ik dacht, nou, hier wil ik wel naartoe. Dus ja, dan ga je de TikTok volgen natuurlijk.
3: Je komt hier ook niet zomaar, want je moet eerst over deze weg rijden met heel veel bochten. En daarna loop je door naar Sacalobra. En onderweg zie je leuke loslopende geitjes.
0: Ja, precies. Nou, het was inderdaad een heel eind rijden door allerlei bochtige wegen.
1: En waren er loslopende geitjes?
0: Eén knotsgekke geit. Die keek met zijn linkeroog in zijn rechterbroekzak. Die was zo gek als een deur. Ik heb één geitje gezien.
1: De rest is natuurlijk vol op de motorkap gekomen van alle toeristen.
0: Precies. Dus wij parkeren de auto. En wij moeten vanaf dat moment nog een half uur lopen. Want ja, het is natuurlijk een hidden gem. En wij komen bij een kiezelstrand. En ja, dat kiezelstrand was eigenlijk gewoon één grote bakplaat.
1: Oei.
0: Want ja, er waren geen parasols te huur. Er waren geen bedjes. Er waren geen beachbarretjes. Het enige wat er was, ongelooflijk veel mensen. Het leek wel de laatste stranddag op aarde en iedereen was er. nou hadden wij slim wel één parasol bij ons.
1: Oh, wat goed.
0: Ja,

0: Doe nodig.
1: Dus ik gooi die parasols in mijn achterzak. Ik ben na een uur lopen, ben ik natuurlijk terug. En ik plant die parasols, probeer ik in kiezelstand te prakken.
0: Gaat niet.
1: Nou, probeer dat maar eens. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Ondertussen in de gloedhete zon, verschrikkelijk. Dus ik plant die parasol zo goed en wel als het gaat in dat kiezelstrand. En er komt een windvlaag.
0: Oh.
1: Er komt zo'n enorme windvlaag. En ik was al chagrijnig. Wat er vervolgens gebeurt, jongens, is één parasol van mij die gaat naar noord. Één parasol die gaat naar oost. En één parasol die gaat richting zuid.
0: Oh nee.
1: Er waren drie parasols die gingen allemaal een andere kant op.
0: En ook nog heel veel mensen, best wel link.
1: En dat worden propellers.
0: Oh.
1: Dus ja, ga er maar eens achteraan op je kiezelstrand.
0: Oei.
1: Nou ja. Op een gegeven moment, ik heb dus alles wel een beetje bij elkaar gered. Echt, ik heb mensen van de dood weten te redden. Want het worden gewoon namelijk, het worden speren. En ik sta daar, ik zeg, lieverd, ik heb het volgens mij wel gehad. En op dat moment hoor ik achter me. Ben jij niet Mattie Valk?
0: Oh, daar heb je geen zin in. Je wil het niet.
1: Dus wat dit meisje zei...
2: Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat deze plek gewoon minder bekend is onder de Nederlanders.
1: Ja. Is niet waar.
0: Nee, ze had beter kunnen zeggen, dit is de plek voor bekende Nederlanders.
1: Juist, inderdaad. Dus dat meisje heeft ook nog een foto met me gemaakt.
0: Oh, dit meisje?
1: Nee, dat meisje wat mij tegenkwam als Nederlander heeft nog een foto met me gemaakt. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe die foto geworden is. Dus mocht je nu luisteren, stuur even die foto. Want je ziet daar een Mattie die net een uur lang in 40 graden heeft gelopen en echt woest is. Maar ik nodig je wel uit. Heb je die foto op je telefoon staan? App dan even.
0: Lieve schat,
1: ja.
0: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Nou,
0: jij hebt nodig het zomerspelletje dat Sander en ik afgelopen zomer hebben ontdekt. Ik heb het mee en ik ga het zo meteen bij jou uittesten.

0: alarmschijf. Deze week Shanna Spyro bij Q-Music en Great Expectation. Nou, dat hebben we. Dat hebben we. Great Expectation hebben wij.
1: Ben jij klaar voor het zomerspelletje dat Sander en ik afgelopen zomer hebben ontdekt?
0: Absoluut. We hebben geen attributen nodig?
1: Absoluut wel. Die heb ik mee.
0: Oh!
1: Ja, die liggen al voor mij. Die liggen voor jou buiten het zicht, maar die heb ik hier voor mij liggen.
0: Oh, want ik vroeg net, heb je dobbelstenen nodig of kaarten? Of,
1: Nee, we hebben wel iets nodig, maar precies niet wat jij noemde.
0: Oké. Okay. Nee. Maar iedereen kan wel thuis meedoen.
1: Ja, als je het in huis hebt. Kijk, even een stukje duiding. Voor de zomervakantie heb ik al verteld dat het niveau binnen ons huishouden, dat is best wel gedaald sinds wij kinderen hebben. Dus een goed gesprek, je zult het waarschijnlijk herkennen als je een jong gezin hebt. Dat komt er maar weinig van. Met als dieptepunt natuurlijk wel, dat herinner jij je vast nog, de LL-discussie.
0: Ja, zeg je uil of zeg je uil?
1: Ja, hebben wij echt minutenlang over gepraat, Sander en ik. Uil of L, uil. Nou, goed. Er is een nieuw dieptepunt bereikt.
0: Oh jee.
1: Sander en ik zaten deze zomer aan onze tuintafel. Kinderen waren op bed. We hadden een drankje erbij. En toen zag ik op de tuintafel deze plastic ringen liggen.
0: Oh.
1: En het zijn van die plastic ringen. Best groot, die kunnen kinderen om paaltjes heen gooien.
0: Precies, ja.
1: Dus ik heb hier een roze, ik heb een groene, ik heb een oranje, een blauwe.
0: Ja. Om dit te hebben moet je of kinderen hebben of je werkt in het circus.
1: Ja, juist. Dat zijn deze ringen. Dus dan kan je meedoen. En toen is het spel geboren. Toen ben ik deze ringen één voor één om Sander zijn hoofd gaan werpen.
2: Oh.
1: En dat ga ik nu ook doen bij jou.
0: Doe even normaal.
1: Even kijken of dat lukt. Oké.
0: Okay. Normaal.
1: Heel belangrijk bij dit spel is dat degene. Oh, jij zit wel een stuk verder weg dan Sander. Wij zitten echt verder bij elkaar vandaan.
0: Mag ik even. Gooi eerst maar.
1: Jij moet stil blijven zitten, dat is belangrijk. Oké. Okay. Och, je zit wat ver weg. Oh.
0: Hoe gaat het thuis bij jullie?
1: Ja. Ik ben heel even aan het focussen.
0: Okay.
1: Het is nu niet tijd voor een goed gesprek.
0: Hey, okay.
1: Dat is precies wat dit is.
0: Kom maar.
1: Oh, deze gaat allemaal de verkeerde kant op.
0: Maar hebben jullie niet iets anders nodig thuis?
1: Ja. Hou nou even je kop. Oh ja! Probeer eens een klein beetje mee te bewegen als je hem ziet aankomen.
0: Ja, kom maar, ja.
1: Het is een beetje zoals wanneer je een pepernootje bij iemand in de mond gooit. Oké, daar komt hij. Ja, 1, 2, 3. Hup. Ja! Hey! Okay. Nou, dit is wat het is. De gele zit om je nek. Oh, wij zijn er echt goed in.
0: Ja, sorry. Ik heb vooral veel vraagtekens over hoe het jullie thuis afgaat.
1: Nee, natuurlijk niet altijd goed. Maar we
3: maar
1: komen
3: kun je
1: er wel.
3: In deze tijd gewoon lekker een potje stomende kaasfondue opzetten of zo? In plaats van met die ringen gaan lopen gooien.
1: Oh, lieve schat, het was 30 graden. De kinderen lagen eindelijk op bed. Ik moet er niet

0: Music, Crazy in Love. Ja, ik denk dat Tom en Joe samen met Rolf Sanchez, Martjar, die hadden natuurlijk de zomerhit van 2026. Dan gebeurt er een tijdje niks en dan heb je Shakira. Ja. Samen met Burna Boy.
1: Dat is voor Shakira ook pittig.
0: Precies, die moest het opnemen tegen Tom en Joe.
1: Ja.
0: Die Die hoor je zo meteen. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
1: Blanke vla.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: Q-Music, goedemorgen. Je luistert Mattie en Marieke. Het is 7:30. De vertraging op de weg vanaf 10 minuten. Die zijn op de A10 in de richting van de Nieuwe Meer. Kom je daar in 2 kilometer tussen Landsmeer en de Koentunnel met 11 minuten. En op de A50 van Os naar Arnhem een file van 7 kilometer tussen Renkum en Grijshoord met 20 minuten.
14: In het midden van het land regent het flink.
15: Nog even voor de mensen die zo blij zijn met die regen. Ik heb net 5 adressen bezorgd. Nou, ik voel me net een zeeholter. Kijk dat, wat een ellende.
14: Nou, goed nieuws, storm. Vanmiddag trekt de regen dan wel weg en het wordt rond de 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
16: Goedemorgen. Honderden mensen die zaterdag zijn geëvacueerd voor de grote brand in België, die mochten gisteravond weer naar huis. Door regen heeft het vuur zich niet uitgebreid, maar een blussen gaat waarschijnlijk nog wel weken duren. Niet iedereen wilde trouwens naar huis. Sommige mensen die voelen zich nog niet veilig genoeg thuis en blijven bij familie of in de noodopvang. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum van de stad. Ze legden ook strooibalen neer, onder meer bij kantoren van Friesland Campina en Rabobank. De boeren reden niet over snelwegen. En komend weekend wordt er weer geraced op Zandvoort. En dat is natuurlijk voorlopig de laatste keer dat het Formule 1-circus in Zandvoort komt. Betekent ook dat de Max Express voor de laatste keer rijdt. Dat is de trein waarmee tienduizenden Formule 1-fans naar Zandvoort worden gebracht. En deze conducteur rijdt ieder jaar mee en omschrijft dus weer eventjes bij Hart van Nederland.
17: Het is één mensenmassa, maar het is gewoon heel erg leuk om te mogen werken. En het mooiste is, je hoort ook waar de mensen ook vandaan komen in het land. Alleen maar positieve geluiden. Van ik ben in Groningen opgestapt en daar stonden ze al met F1-vlaggen. Of ik ben in Maastricht opgestapt en daar gingen ze mij de weg al wijzen. Geweldig.
16: Ja, op station Zandvoort komen ook extra perrons dit weekend. NS verwacht ruim 50.000 treinreizigers extra.
14: Hier verdienen ze zo'n enorme pluim voor, hoe ze dit ieder jaar regelen. Want er komen iedere dag volgens mij 100.000 mensen richting Zandvoort. 100.000.
13: Dat was ook het grote gespreksonderwerp voordat het in Zandvoort natuurlijk kwam, de Formule 1. Gaat Zandvoort het wel aankunnen?
14: Ja, het is echt fantastisch. Want ik reis meestal vanaf Rotterdam naar Amsterdam Centraal. En vanaf daar vindt er echt een perfecte manier van crowd management plaats eigenlijk. Dus ze laten in grote groepen mensen richting de trein gaan. Die trein die rijdt af en aan. En je hebt zo'n fijne reis richting Zandvoort. Het is zo ongelooflijk relaxed reizen. Je hebt zeg maar op een normale dag, op een gemiddelde dinsdagochtend zoals nu, heb je meer stress dan wanneer je met 100.000 man naar Zandvoort gaat. Echt fantastisch.
13: Ben je er weer bij dit weekend?
14: Absoluut. Ik ben er zeker bij. Dus ik hoop je daar te zien als je er bent.
13: En zit je dan in de Tarzanbocht? Dat is echt het enige wat ik weet.
8: Ik vraag
14: meer. Ja. Ik zit in de Arena.
13: Wat? In de Arena. Dat is gewoon in Amsterdam.
14: Ga maar verder, Annemarie.
8: Dan een bekende toetjes, klassieker kan ik toch wel zeggen. Verdwijnt van onze eettafel. De blanke vla. Ja, is steeds minder populair als toetje. Het AD schrijft erover. Breaking news toch wel. Want zeggen ze, supermarkten halen de blanke vla massaal uit de supermarkt. Althans, hij verdwijnt op steeds meer plekken. Zuivelmerk Melkunie bijvoorbeeld stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. Omdat we het gewoon minder eten. Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen. Zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen.
13: Hey, blanke vla was vroeger bij ons wel populair. Wij waren zo'n gezin waarbij dan na het avondeten kwamen nog een pak vla, een pak yoghurt en de muesli kwam op tafel.
14: Hoeveel mensen hoor.
13: Ja, nog steeds wordt het veel gedaan. Ga je eigenlijk, vind ik altijd, een beetje nog een keer eten na het avondeten. En blanke vla creëer je toch ook een beetje door gewoon vla en yoghurt te combineren? Of ga ik dan te kort door de bocht?
14: Ik heb geen idee. Dat weet ik niet.
8: Nou, blanke vla is zoals op zelfstaand instituut volgens mij. Dat staat er ook, komt in zo'n pak, toch? Blanke
13: ja.
8: vla. Je hebt dan nog de gele vla. Dat is weer een tikkie geler. Blanke vla is een beetje dat gebroken wit. Een beetje tegen het gele aan.
13: Maar qua smaak is hij. Ik vind het namelijk lekker qua smaak. Maar ik vind qua smaak ook een beetje gewoon alsof je vla en yoghurt met elkaar mengt.
14: Maar ik wist helemaal niet dat er verschil zat in blanke vla en vanille vla.
13: Ja, dat is heel wat anders. Dat is echt iets heel anders. Ja, hij is dus inderdaad, wat Annemarie zegt, veel lichter. En hij is veel minder zoet dan de gewone vanillevla.
14: Oh,
8: ja,
14: okay.
8: Dat is het. We willen nu smaakjes.
14: En het heeft niks met de naam te maken.
13: Ja, hij is natuurlijk blanker. Hij is natuurlijk lichter ook.
8: Nee, ja, jij bedoelt nee. dat het wat
14: zoals ooit de negerzoen ooit verdwenen is.
13: Oh ja, en de blanke vla is nog even onder vuur gelegen natuurlijk.
8: Ja, maar daar zeggen ze, heeft het niets mee te maken.
14: Oh, oké, gelukkig.
13: Ja, dat zeggen ze.
14: Nederland zegt in ieder geval nee tegen blanke vla. Waar zeggen we nog meer nee tegen? Of ja, zometeen een nieuwe ronde van... Ja,

0: als je met 3 seconden bedenkt uit. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een vlieger.
2: 3, 2, 1. Ja.
0: Hey, ik zat te weinig met een vlieger in mijn handen om hier ja op te zeggen. Maar ik vond het wel leuk uitzien.
2: Ja, ik vind het echt strand. Wij hebben met veel plezier naar de vliegers gekeken op het strand van Sardinië. En ja, het is altijd leuk. En als je hem, ik bedoel, zo 100 jaar geleden dat ik er een in mijn hand heb gehad. Maar als kind, dat je echt een beetje zo kon leunen in die vlieger, toch? Als het echt hard waaide.
0: Ja.
2: Tof, man.
0: Ik vind vliegers ook altijd een beetje eng. Als je er onderloopt, omdat je het ook wel eens ziet gebeuren dat door 1 windvlaag komen ze met 300 km per uur naar beneden. En dan denk ik, ja, dan ben je gewoon dood.
2: Nou, wij hebben hier toch een paar weken geleden, voordat we met zomervakantie gingen, hebben wij een luisteraar van ons gesproken. Toen hadden we het erover, wanneer ben jij bijna dood gegaan? En toen vertelde zij dat er een vlieger echt, nou, wat was het, 30 centimeter naast haar hoofd, in een koelbox was geboord.
0: Moet je je voorstellen, dat boort zich door een koelbox heen.
3: Ja,
0: hè?
3: Ik vind het levensgevaarlijk.
0: Het is echt levensgevaarlijk.
3: Ik vind het ook met die lijnen, die ook zo scherp zijn, weet je wel. In één keer zoeft die zo naar beneden, of je loopt tegen zo'n lijn aan. Hup, Kildor.
0: Ja.
2: Oh, Kildor.
0: Kildor, zo.
2: Nee, maar het romantische is er helemaal af.
0: Final Destination achter ja. Dat. Volgende, Luc.
1: Rafael van der Vaart. 3, 2, 1.
2: Ja?
0: Lijkt me nou een gezellige gozer. Daar kun je echt goed de kroeg mee in, denk ik. Ik heb hem ook volgens mij, ik luister wel eens die podcast die hij samen heeft met
1: Wes.
0: En daar vertellen ze dan ook, zij mogen nooit samen op stap van beide vriendinnen. Omdat dat wordt altijd hommeles. Dus zij mogen nooit samen weg. Ja, dat vind ik een heel goed teken. Dan zit de vriendschap zit echt heel goed.
2: Ik vind het heel leuk dat hij met Estefana Polman is. En ze worden weer ouders, hè?
0: Ja,
2: want
0: leuk.
2: Estefana is zwanger.
0: Ja.
2: Ja, echt heel leuk nieuws. Dat Estefana nog nooit ontmoet. Maar lijkt mij dus een hele leuke vrouw.
0: Daar zou jij mij de kroeg mee in willen.
2: Nou, dat als dat zou mogen van jou, dan zou ik dat doen.
0: Ja, dat mag voor mij. Ja, okay. Ja, leuk. Laatste, Luc.
1: Een dakkoffer. 3, 2, 1.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee.
2: Wat maar ook niet heel sterk tegen, hoor.
0: Oké. Okay. Dat is voor skiën.
3: Ja.
1: Ja, of voor je schoonmoeder. Weet ik. Ja, nee, ja. Gewoon een extra ruimte in de auto, ja.
2: Nou, ik denk dat het heel handig is. Maar ik heb er nooit echt over nagedacht eigenlijk. Een dakkoffer. Nee,
0: het is niet voor meer weerstand. Als je een elektrische auto hebt, dat je dan nog sneller met een lege batterij zit.
3: Wij overwogen er een. Ze zei, Laura, dat gaan wij niet doen. Want dan komen we 20 kilometer ver en dan kan ik weer laden.
0: Oh,
3: en
0: wat zou je erin stoppen dan, Annemarie? Wat zou je in die dakkoffer stoppen dan?
3: Nou ja, toen we naar Frank. Wat zeg je? Jules. Past wel.
2: Ja, er passen wel 10 Jules in een dakkoffer. Een kind is natuurlijk nog klein.
3: Nou ja, als we vorig jaar Frankrijk en nou neem je ongelooflijk veel zooi mee voor een kind. Ze dachten, nou, waarom geen dakkoffer eigenlijk? Maar toch is uitgerekend. En nou goed, ze zag het absoluut niet zitten.
2: Nou, maar als je met een gezin van 3 gaat,
3: kampieren,
2: dan is een dakkoffer natuurlijk ideaal. Wij gingen vroeger met de vouwwagen erachter. Ja, dan die propten we ook helemaal vol met spullen natuurlijk.
0: Mm.
2: Maar als je met alleen een auto op vakantie gaat, niet met een caravan of wat dan ook, dan is een dakkoffer wel handig, hoor.
0: Ja, wel goed bevestigen. Ik denk ook altijd, iedere keer als ik die dakkoffer zie, als het maar goed vast zit, weet je wel. Ik vind zoveel mensen onhandig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jij rijdt liever niet achter een dakkoffer. Dat is pas Final Destination.
0: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. Zometeen, Lat hier, Marieke. We gaan het hebben over latten. Het aantal mensen dat stijgt namelijk. Living apart together.
2: Ja, dus dat je wel een relatie hebt, maar niet in hetzelfde huis woont.
0: Een hele saaie term.
2: Ja.
0: Echt een hele
2: saaie term. Heel erg 70s term.
0: Ja.
2: Maar er wordt er steeds meer gelat.

0: Lost Frequencies, Back in Music and Back to You. Hallo Simone.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Let op, een dakkoffer. 3, 2,
1: 1. Nee.
2: Nou, dat is een hele duidelijke nee. Wat is er gebeurd dat jij nooit meer een dakkoffer wilt, Simone?
1: Ik had een nieuwe auto gekocht. En we gingen ook meteen op vakantie met de nieuwe auto.
0: Tuurlijk.
1: Dus we hadden de garage gevraagd een dakkoffer erop te laten monteren. En dat was op zich lelijk, maar prima.
2: Ja, het is handig, praktisch.
1: Ja, heel handig. 3 kinderen, dus dat is hartstikke handig. Alleen, je bent wel wat hoger dan normaal gesproken.
0: Oh jee.
1: En de auto was al hoger dan ik gewend had, want het was een grotere auto. Dus ik rijd naar huis en ik geniet helemaal van de nieuwe auto, want het was een fantastisch ding.
0: Ja.
1: En ik kom thuis aan en ik denk, oh, even voorzichtig in de carport rijden, want het is een grotere auto, ik moet even aan wennen. En het gaat allemaal goed. En een seconde later hoor ik...
2: Oh.
1: En ik denk, wat gebeurt hier? Ik dacht, ik rijd heel die auto in de prak. Dus, en toen zei mijn zoon op de achterbank... Mama, je hebt een dakkoffer op je auto.
0: Oh nee.
2: Dat je het van je kind moet horen.
1: Ik was de carport ingeramd. En dan kon ik niet meer uit. Die zat klem.
2: Oh nee.
0: Onder je carport.
2: En toen?
1: Ja, toen heb ik eerst al spugen van de stress. Want ik, oh god, ik heb heel mijn auto kapot gereden.
0: Zo spugen van de stress?
1: Ja, die auto was net nieuw. Dat was 1 seconde oud.
0: Oh, wat erg.
1: En die dakkoffer was ingeklapt, omdat ik door was geramd. En die was ook weer uitgeklapt, dus die kon niet meer terug.
2: Oh, wat erg.
1: Oh, nee. Ja.
0: En nu zit je nog steeds in je belt vanuit die auto.
1: Ja, juist, ja. Dus ik rijd standaard met een dakkoffer. Nee, dat is niet waar.
0: En hoe is dat goed gekomen dan?
1: Ja, we hebben hem een soort van tweede demonteren. Een beetje lucht uit de banden gedemonteerd. En toen hebben we hem van de auto af kunnen glijden.
0: Hey, en Simone, dan moet je richting je man, neem ik even aan.
1: Ja, dat durfde ik niet zo goed.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, ik heb gewoon maar gezegd, probleempje. De dakkoffer zat erop en die was ik vergeten en ik zit nu vast.
0: Aha.
2: Ja.
1: En toen zeiden ja, dat had mij ook kunnen gebeuren. Maar het was wel echt heel, heel stom.
0: Ja, ja, snap ik.
2: Probleempje, mooi ook hoe je het prachtig, hoe je het kleiner hebt gemaakt. Hebben jullie na dit euvel besloten om een latrelatie te beginnen? Om heel eventjes apart te wonen?
1: Ja, ik word in de dakkoffer tegenwoordig. Ja.
0: Hé, hey, Simone, stel hè, jouw man komt bij je. Nog even los van alle praktische overwegingen met de kinderen en zo. En die zegt, lieve schat, ik heb een idee. Ik lat liever met jou. Is dan de relatie voorbij? Of zeg je, nou, zou ik wel willen proberen ergens diep van binnen? Even eerlijk.
1: Nee, dat zou ik niet willen proberen.
0: Niet willen proberen?
1: Nee.
0: En waarom niet?
1: Nou, dat lijkt me heel raar.
0: Ja, oké. Nee, dat kan. Kijk, steeds meer mensen doen het namelijk. Ze zeggen, ja, wij willen wel een relatie, maar wij zijn beter als we alleen wonen.
1: Nou ja, een nieuwe relatie zou ik het misschien nog kunnen voorstellen. Maar wij zijn nu al zo lang samen. Dat
0: ja,
1: kan heel
0: je kan het gewoon niet meer voorstellen.
1: Nee.
0: Nee, exact.
2: Nou, in het nieuws is dat steeds meer Nederlanders gaan latten. En wij spreken zo meteen een paar latters.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Goedemorgen, het is 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl.
21: Goedemorgen. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben last van psychische klachten. Zeker een derde van de moeders heeft zoveel klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek. En baby's die te vroeg worden geboren hebben veel medische hulp nodig, regelmatig ook operaties. En dat is voor ouders stressvol, vertelt deze moeder die het meemaakte bij de NOS.
22: Als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
21: De onderzoekers denken dat het beter is bij vroeggeboortes ouders standaard psychologische hulp aan te bieden. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden stroobalen gedumpt, onder meer bij kantoren van Rabobank en Friesland Campina. Ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Zij verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is inmiddels al in vlammen opgegaan. En op campings in de buurt is de brand nog altijd goed te merken, zegt deze vakantieganger bij Hart van Nederland.
23: Het is wel alsof je naast een barbecue staat. En dat de hele dag door. En je ziet ook overal dingetjes naar beneden vallen. Zie je wel echt dat er toch ook wel heel veel troep uit de lucht komt vallen. Allemaal vuurrestjes.
21: De brand breidt zich vanwege de regen of door de regen niet verder uit. Maar het gaat waarschijnlijk nog weken duren voordat de brand helemaal uit is. En vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. En ook liggen er steeds vaker goedkope vega-huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar dus helemaal niets van dieren in zit, zijn nog wel erg duur. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld is gemiddeld 4 keer zo duur als mayo met eieren. Het weer dan. Ja, nu op veel plekken regen. Zeker ook in het midden van het land kan het behoorlijk regenen. Vanmiddag trekt die regen weg. Het wordt rond de 20 graden.
20: En nog even over die regen.
24: Goedemorgen, Motti en Marieke. Sorry, jij hier. Ja. Nou, ik weiger gewoon om nu al een jas mee te nemen.
20: Okay.
24: Regenjas, mohula.
25: Zo is het. Kijk, je hebt er jezelf mee, maar je hebt wel een punt gemaakt. Zo, ja. Op de weg zijn er 3 vertragingen langer dan een kwartier. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht. Je komt in 7 kilometer tussen Rosmalen en Kerkdriel met 23 minuten. Ook op de A50 naar Arnhem 23 minuten vertraging tussen Renkum en Grijshoort over 7 kilometer. En de A67 Venlo naar Eindhoven 6 kilometer tussen Zomeren en Geldrop 16 minuten.

0: Respect Your Music. En As It Was. Goedemorgen, 5:05 op dinsdag de 18e van augustus. Je luistert naar show 1681, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Deze ochtend in het nieuws is dat steeds meer mensen gaan latten. Tenminste, het aantal procentueel gezien stijgt niet heel hard, Annemarie, maar het worden er wel steeds meer.
1: Ja, en dat zijn jonge mensen en oudere mensen, maar ook mensen tussen de 25 en de 70 jaar. Dus overal zie je wel een stijging.
3: Ja. Er wordt meer gelat. Latten is natuurlijk living apart together.
0: Kunnen we niet een keer een nieuwe term voor bedenken, trouwens?
3: Wij vinden dat zo'n belegen term. Ja. Wat een belegen term. Ik heb bij latten toch nog altijd de associatie. De latter is een beetje de 60-plusser die opnieuw een relatie krijgt.
0: Ja.
3: En die dan besluit, joh, ik heb dat hele circus al een keer gedaan met dat samenwonen. En misschien zijn er ook nog wel kinderen in het spel die eventueel nog bij elkaar in huis zouden moeten. Dus ik heb toch het gevoel dat de latter 60-plus is.
0: Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat je in die leeftijdscategorie wat ruimer in je jasje zit. Dat je het ook beter zelf kan bekostigen.
3: Het is natuurlijk ook duur als je allebei je eigen huis houdt.
0: Ja, daarom.
3: En je bent op die wat oudere leeftijd ook al heel erg ingesleten met je eigen patronen. Gaat dat allemaal nog maar eens samensmelten? Maar als ik dit dan zo hoor, Annemarie, dan zijn er dus ook steeds meer jongeren die gaan latten. En toen dacht ik, zou ik het zelf zien zitten?
0: Het antwoord is...
3: ja, op zich best.
0: Ja.
3: Sander en ik zijn allebei heel erg gesteld op onze privé-tijd en op onze eigen ruimte. En dat je thuis komt en dat het huis gegarandeerd leeg is, dat lijkt me ook best wel eens lekker. Je hebt meer tijd voor jezelf. Maar ik zou het ook heel gek vinden en ook toch ook wel heel ongezellig dat je niet gewoon bij elkaar bent. En daarbij is het praktisch lijkt het mij heel erg onhandig met kleine kinderen.
0: Ja. Ja, in mij is echt ook wel iets dat ik zou willen latten. Maar dan loopt mijn vriendin gewoon weg.
3: Nou, jij hebt vanmorgen in alle vroegte tijdens onze redactievergadering gezegd... 51% ja. Van mij zou wel willen latten. En toen kreeg Kiki hele grote ogen.
4: Ja, daar word ik echt verdrietig van.
0: Nee,
4: jij wil dus eigenlijk liever apart wonen.
0: Nee, kijk, daarom zeg ik die 51%. Ik ben liever met jou. Ik ben nu zo blij met ons dat ik wil ons bij elkaar houden. Laat ik het omdraaien. Als jij morgen naar mij toe komt met ik wil latten... dan ga ik eerder akkoord dan andersom.
4: Ja,
0: toch?
4: Dat klopt. Absoluut. Ja,
0: ik denk dat dat een beetje de verhouding is. En ik vind het heel fijn om nu samen met jou te zijn. Maar ik kan bijvoorbeeld heel goed alleen zijn. En jij kan weer wat minder goed alleen zijn, toch?
4: Maar wil je nou latten of niet? Want dan ga ik gewoon. Nee. Dan ga ik wel lekker terug naar Hengelo.
0: Nee, lieverd. Nee. Ik wil natuurlijk met jou zijn.
3: Maar dan moet je even gaan werken aan je percentages. Want bij 51%, zeg maar, dat is als je twee partijen hebt, is 51% is de winst. En degene die 49% heeft, is de verliezer. Dus als jij liever niet wil latten dan wel. Maar dan moet je 49% zeggen.
1: Ja.
0: Nee, maar dat snap ik. Alleen, kijk, het is wat anders dan dat ik zou zeggen... jongens, 95% in mij wil latten. Want dan sta ik natuurlijk met één deur bij.
4: Maar toch wil je liever wel latten dan niet.
0: Ja. Nee.
4: Want 51%, jij wil
1: toch
4: latten.
1: Toch een meerderheid.
0: Ja, maar dat is... Oké, maar dan druk ik mezelf misschien verkeerd uit. Ja. Het is nu net alsof ik zeg maar al met de deurklink in mijn hand sta... à la Marco Borsato. Dat heb ik helemaal niet. Ik vind het heel fijn om met jou samen te wonen. Maar als je op de man afvraagt, zou je het kunnen... dan zou ik absoluut ja zeggen.
3: Ja, dat herken ik heel erg. Daarin denk ik dat jij en ik gaan daadwerkelijk latten. Want jij blijft in de ochtend en ik ga op vrijdagmiddag in mijn eentje radio maken.
0: Ja.
3: Maar voor jullie is het natuurlijk ook wel weer anders. Want jullie hebben nog geen kinderen.
0: Maar stel even, dat is heel moeilijk voor te stellen, zeggen ouders altijd. Als jouw kinderen er niet zouden zijn.
3: Oh, dat zou ik, dat,

0: alleen?
1: Heerlijk. Ik kan het iedereen lekker aanraden in je eentje gaan wonen.
0: En wat zijn de voordelen? Wat voel je nu, zeg maar?
2: Nou, jij hebt geen relatie, hè? Even voor de duidelijkheid.
1: Nee, dat is wel waar. Dat ontbreekt bij mij in dit verhaal. Maar je kan, zeg maar, als je het huis verlaat, zet je gewoon je huis op pauze. Dus alles wat je hebt laten liggen op die plekken, ligt daar nog steeds. Als je terugkomt, je vraagt je niet af, is de bank wel vrij voor mij? Kan ik wel lekker voetbal kijken? Of staat er een of andere serie aan? Weet je, het is allemaal van jou. Jij kan constant bepalen wat je doet. Het is heerlijk.
2: En je hoeft je niet te verhouden tot een ander. En de ander hoeft zich niet te verhouden tot jou. Je bent even gewoon, je bent in je eigen energie.
0: Ja. Jij zei net, het gaat nu gewoon ook praktisch niet meer. Want ja, jij hebt kids, Marie.
2: Nou, natuurlijk echt kleine kinderen, ja. Van 2 en 3.
0: Roel, wij spreken zo meteen Alicia. En die is het juist gaan doen door de kinderkamer. Begrijp je dat dan goed?
3: Ja, dat klopt. Ja, dus zij en haar partner zijn juist gaan latten op het moment dat er kinderen in het spel kwamen.
0: Hoor je zo meteen. Na Just Day.

0: Just stay back your music and turn the lights off. We hebben net gezegd dat wij Alicia aan de telefoon hebben. Alicia, ja. Hang nog heel even in de wacht.
1: Ja.
0: Want ik krijg net een appje van mijn lieve moeder. Die zit te luisteren naar ons gesprek over latten. En die begrijpt er helemaal niks van wat ik zeg. Sterker nog, ik krijg een beetje een standje. Oh. Kiki, kunnen we heel even mijn moeder bellen?
2: Ja.
1: Ach, mevrouw Valk, de telefoon gaat nu over.
0: Jouw schoonmoeder is dat dan? Ze vraagt toch om wat opheldering. Even kijken.
1: Misschien is ze uit boosheid weggelopen.
0: Zoek de telefoon.
1: Is dit vaste lijn?
0: Ja. Wat raar.
1: Mevrouw Valk, we bellen.
0: Mam.
3: Mevrouw Valk.
0: Hoi ma, met mij en met Marieke.
3: Hoi.
0: Hoi.
1: Hey, hallo. Hoi. Goedemorgen.
0: Je bent op de radio, mam.
3: Ja, ik kom er ook opeens achter, ja.
0: Ja. Hoi.
3: Ja.
0: Staat de televisie nog aan? Of de radio?
3: Ja. Televisie staat
0: aan. Oh, zet die maar even uit. Anders gaat alles door elkaar.
1: Anders worden we onszelf dubbel.
0: Lukt dat?
3: Ja, hij is uit.
0: Oké, hartstikke goed. Mam, jij appte naar mij.
3: Ja.
0: Dat ik een beetje van twee walletjes eet en dat Kiki dit echt niet leuk vindt om te horen.
3: Ja, zo is het toch?
0: Ja, maar vertel even dan, waarom eet ik dan van twee walletjes?
3: Ja, je wil dan... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen?

0: Je wil het eigenlijk allebei, vind je het eigenlijk wel begrijpelijk.
1: Ja.
0: Maar je moet voor één ding kiezen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik bedoel, je kan niet zo... Nou, ik vind dat niks.
2: Nee. En waar zit het hem dan in dat u dat niks vindt? Want dat zou toch ook kunnen, apart wonen en wel gewoon verkering hebben... en dat dat allemaal helemaal oké is?
0: Ja, maar dat is allemaal zo makkelijk, maar alles moet maar gewoon kunnen. Je moet ook wat voor elkaar over hebben. Als je samen voor elkaar kiest, dan moet je ook wat voor elkaar over hebben. En dan is het een of het ander. En niet zo aanzoemelen, maar ja, dat zou niks voor mij zijn.
1: Nee, want ik zei net, mam, 51% in mij zou willen latten, dus 49% niet. Dan is het niet zo natuurlijk dat ik heel graag wil latten. Ik zei alleen, als Kiki het voorstelt aan mij, zou ik eerder ja zeggen dan andersom. Want Kiki, jij wil dat echt niet?
3: Nee, absoluut niet.
1: Nee.
3: Ik vind het heel lief wat je moeder zegt.
1: En andersom zou ik daar eerder mee akkoord gaan. Maar mam, jij bent nou 79.
0: Stel ja, als ik ga latten, dan is het niet meer zo. Kijk, net wat jullie net zeiden. Als je 60 geweest bent en je gaat dan latten, dat begrijp ik. Maar niet als je dan begin je ergens aan. Je houdt van elkaar, je bent verliefd op elkaar. En dan toch maar een beetje loslaten en een beetje... Volgens mij kan dat nooit niet goed gaan.
2: Maar, mevrouw Valk, u kent uw zoon natuurlijk het allerbeste al 41 jaar. Het is natuurlijk iemand, hij is ook echt heel erg gesteld op zijn eigen ding. Dus wat dat betreft, dat hij het al zo goed doet met dat samenwonen... dat is ook iets om trots op te zijn, toch? Hij zet er ook een beetje zo zijn eigen ding een beetje opzij... voor het collectief met Kiki.
0: Ja, maar net wat ik zeg, en ik geloof ook wel dat hij heel... Nou, ik weet er wel zeker dat hij heel trouw is.
1: Ja.
0: En heel eerlijk. Maar ja. Het is mijn kind, maar ik denk dat Matt heel trouw is.
1: Ja, dat ben ik ook. En ik wil toch nog even onderstrepen... voordat we straks het verhaal krijgen, Matt die wil gaan latten. Zeker niet. Ik wil heel graag de situatie houden zoals die nu is. Het is bij mij gewoon iets more likely. Hey, maar toch nog even... nogmaals, stel nou dat jij een leuke man tegenkomt... en jij zegt altijd, ik moet er niet meer aan denken. Jij zou ook echt onder geen beding meer samen gaan wonen?
0: Nee.
1: En waarom niet?
0: Mooi luisteren, moet ik allemaal weer onderbroeken wassen en zo. En daar schiet ik allemaal nog niks mee op. Nee joh, dat doe je toch. Joh. Nee,
1: dat gaan we niet meer doen.
0: Maar goed, ik zou net wat ik zeg nooit, maar dat denk ik niet. Maar dan zou ik nooit meer samen gaan wonen.
2: Nee. Het is ook gedoe om toch nog te heen en weren met een weekendtasje en een dingetje. Blijf je dan wel bij elkaar logeren?
0: Dat denk ik wel natuurlijk.
1: Ja,
2: en zou u het nog leuk vinden? Zou u er nog voor openstaan?
0: Nee, denk niet.
1: Nee.
2: Zou jij het voor je zien, Matty, als je moeder?
0: Ik ben 10 jaar alleen. Nee.
1: Nou, ik zie het inderdaad niet meer gebeuren. Ik denk wel dat er heel veel mannen zijn die mijn moeder stiekem heel leuk vinden.
2: Ja, maar jij hebt zo'n leuke moeder.
1: Ja, ik heb echt een waanzinnig leuke moeder.
2: Wel, dus... echt wel gezien. Ja. U bent hartstikke fit. U bent lekker bij de hand. Vind ik ook heerlijk. Dus
1: ja.
2: U bent in voor heel veel activiteiten. Dus wat dat betreft, u kunt echt nog jaren mee.
0: Kijk, een man met de activiteiten. Kijk, als je nou een hele pittige kerel zou hebben... lekker leuke dingen doen, weet ik veel wat.
1: Ja.
0: En dan dat maar niet meer samenwonen.
1: Dat gaan we niet meer doen. Oké, dus mam, dat Marieke en ik apart van elkaar gaan... dat is even genoeg, zeg je.
0: Dat is meer dan genoeg. Ja. En jij blijft lekker bij Kiki.
1: Ja. Dat ga ik ook echt...
0: Ik krijg het er al helemaal heet van.
2: We barricaderen de deur. We barricaderen de deur. Hij gaat er echt niet uit. Hij gaat verblijven. Ze blijven samen. Echt maar. Want u bent toch ook met mij eens dat als het met Kiki niet lukt... dan is het toch met niemand?
0: Dat bedoel ik.
1: Nou. Nee, ja, dan is de laatste altijd zo'n hond. Maar dat vind ik... Nee, ik blijf met mijn hele hart bij Kiki. Absoluut, absoluut.
0: Oh, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, goed. Dag mams.
0: Doei.
1: Doeg de televisie maar weer aan. Dan gaat de show weer verder. Doeg.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Ik heb dit liedje de hele zomer in mijn hoofd gehad.
1: Tom en Joe samen met Rolf Sanchez. Dit is hun zomerhit, Martjar.
0: Ja, en als je weet dat ze meezingen, dan hoor je ze ook echt de hele tijd in het refrein. En vooral dat stukje dat Tom een beetje vals zingt.
1: Maar als je niet weet, dan hoor je ze ook niet. En dat is ook goed.
0: En dat is ook goed.
1: Dat is echt heel goed eraan. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Ja, wat doe je als je brak terugkomt van je festival? Ga je dan meteen weer aan het werk of neem je een dagje vrij?
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
23: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
25: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
24: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: 8:30, goedemorgen. Q-verkeer. Twee vertragingen, eigenlijk maar langer dan een kwartier. En dat is op de A50 naar Arnhem tussen Beekbergen en Hoenderlo. 7 kilometer, half uurtje. En op de A50 naar Arnhem, 9 kilometer. Daar tussen Rijnbrug en Grijshoord met 26 minuten.
12: Het is bewolkt en regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen weg. Het wordt rond de 20 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
26: Ja, en de regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm... en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Nou, om dat wat concreter te maken, dat zijn ruim 30 emmers van 10 liter water die dan elke vierkante meter in Nederland tekort komt. Dus dat is behoorlijk wat nog. We hebben vooral de komende tijd veel druildagen nodig, zegt Weer Online. Dat zijn enkele millimeters tot 10 millimeter per dag. Niet in één keer een stortvloed aan buien, want dat kan de grond niet aan.
4: Nou, ik heb vanmorgen in alle vroegte gezegd, ja, dat ik eigenlijk best wel een beetje uitkijk naar de herfst. Dat ik het gezellig vind en knus. Dat nu het regent, dat ik de kleedjes en zo op de bank wel weer gezellig vind. Maar als ik jou dan hoor zeggen, Druildagen.
12: Ja, ja, daar vraag je om.
4: Ja, dat klopt. Maar als ik het dan weer zo opgesoupeerd krijg, denk ik nee.
12: Het is 18 augustus met je druildagen. Ja. Hou even op. Ja.
26: Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren is vannacht voor een deel ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En nieuwe automerken uit China, ja, die zie je steeds vaker hier rondrijden, zijn populairder. Maar ja, is je auto stuk, dan heb je misschien wel een groot probleem, zegt verzekeraar Unive. Onderdelen moeten namelijk van ver komen, of er zijn maar weinig garages die die reparatie kunnen uitvoeren. Volgens Unive kan een kleine schade dan al betekenen dat je auto meteen totaal los wordt verklaard. Dat zorgt uiteindelijk weer voor dat de premies omhoog gaan.
12: Ja, helaas, u bent uw benzinedop kwijt. Dat kunnen wij niet meer leveren.
4: Ja, totaal los.
12: Maar ik zie ook zoveel auto's rijden, zoveel merken waarvan ik denk, is die nieuw? En heb ik dit gemist?
26: Ja, het zijn een beetje die Chinese merken, zoals ik al zei. Zoals BYD, Xpeng, als ik het goed zeg. NIO of Leap Motor.
12: Ja.
26: Dat zijn allemaal vaak elektrische auto's uit China. Festivals, die zijn druk aan de gang. Of misschien heb je er wel eentje op zitten afgelopen zomer. Lowlands komt er dit weekend aan. Ja, en na dagen feesten moet je op een gegeven moment wel weer aan het werk ook natuurlijk. Jonge mensen die zetten graag hun vakantiedagen in om ook echt goed te kunnen herstellen van een festival.
12: Slap op!
4: Nee, goed!
26: Bijna driekwart van de werkende mensen onder de 30 neemt de dag nadat ze bij een groot evenement zijn geweest vrij. Ze houden er rekening mee dat ze door vermoeidheid of een dikke kater veel minder scherp zijn op hun werk. En dus hebben ze het er graag voor over om even een dagje vrij te nemen. Er zijn ook best wel wat mensen, 1/3 van de jongvolwassenen, die vinden dat de werkgevers wel iets meer begrip mogen tonen. Bijvoorbeeld door flexibele begintijden of de mogelijkheid om uren later in te houden.
12: Dat is helemaal de wereld op zijn kop. Schijn uit eruit, man.
4: Ja, dat vind ik slaphap. Maar waarom vind je het slaphap als iemand zelf zegt, joh, ik neem die dag, die maandag nog wel even vrij?
12: Nou ja, kijk, als je een dagje vrij neemt, dan is je van harte gegund. Maar ik vind ook, als je dan keihard gefeest hebt en helemaal naar de haaien bent gegaan, ja, raap jezelf bij elkaar. Ik vind daar namelijk ook een soort charme in zitten. Een beetje strijden. Ik vind, zeg maar, als iemand vraagt, waar is Flip? En dat ze zeggen, ja, Flip had gisteren Lowlands. Dan zegt me dat toch iets over Flip. Dan denk ik, nou, slappe hap, Flip. Je kan toch gewoon komen werken? Dan vind ik dan is Flip is niet mijn bloedgroep.
4: Ik vind dat wel echt de zelfkennis van Flip. Dat hij dan besluit maandag nog even vrij te zijn. Ik denk dat het veel mensen ook goed zou zijn om even de dinsdag nog vrij te nemen. Maar als je gaat werken en je bent er echt slecht aan toe, en veel mensen besluiten bij een festival ook nog de zondagavondprogrammering lekker mee te pakken.
12: Ja.
4: Ja, heb dan een beetje zelfkennis en denk dan, ik pak die maandag nog wel even vrij. Want anders
12: zelfkennis
4: dan ben je,
12: in welke zin?
4: Nou, ja, je kan namelijk ook besluiten, Oké, ik ga er toch zitten. Het ligt er een beetje aan wat voor werk je hebt. Hè, maar ik zie even de kantoorbaan voor me. Ja, dan zit Flip tegenover je. Flip is er qua geest helemaal niet bij.
26: Hij meurt een uur in de wind nog.
4: Nou, hartstikke moe. Die is nog helemaal niet bij machten om zeg maar zijn baan uit te voeren. Maar je zit er wel mee.
12: We hebben toch niet enorm last van die mensen die dan een dag eerder op Lowlands zijn geweest. Alsof er een stinkend wrak in de hoek zit. Ophouden, man.
26: Dan kijk ik een keer naar Luc.
12: Ja, Luc,
5: vind je mij stinken?
26: Nou, jij bent wel eens teruggekomen dat we nog dachten, is dat nog dezelfde blouse van vrijdagavond?
12: Ik vind wel. Luc, je bent er ook meer van het type s'avonds event, ochtends event, toch?
5: Ja, klopt. Dat is meer mijn stilo. Ik was op Down the Rabbit Hole afgelopen jaar dit jaar. En op maandag was ik dan nog wel vrij, omdat ik dan nog ochtends wakker werd met camping en alle spullen moest pakken. Op dinsdag zat ik hier weer gewoon. Maar een paar vrienden met wie ik was, die zeiden, nee, we hebben ook de dinsdag nog helemaal vrijgenomen. Inderdaad, als hersteldag.
4: Ja, waarom niet, man? Het is toch aan jou om die vakantiedagen in te zetten. En als je daarmee denkt, nou, dan ben ik woensdag gewoon weer fris op mijn werk. Perfect, man.
12: Nee, het mag ook voor mij. Maar het is gewoon niet zo. Het zijn niet zo mijn types.
4: Maar die mensen die hier 52% van de jonge volwassenen zegt dat de baas er een beetje meer rekening mee moet houden. Of hoeveel procent was het allemaal?
26: Ja, een derde.
4: Oh, een derde. Ja, die zijn natuurlijk helemaal koekoek.
12: Oh ja, nee.
4: Nee, je baas moet er geen rekening mee houden.
12: Begrijp het heel goed, Flip, dat je helemaal naar de haaien bent. Nee,
4: je hebt iets te veel gentle parenting.
12: Kom lekker bij van je GHB. Ja, natuurlijk. Zo meteen nieuwe ronde, 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. De vraag is, met wie spelen we vandaag? We gaan luisteren.
6: Annemarie.
12: Wil je met Annemarie spelen? 4 op een rij, kun je nu bellen. 09099596.

0: Niels.
1: Ja?
0: Wat is ook alweer fysiek gezien een hernia? Wat gebeurt er dan ook alweer in het ruggetje?
1: Nou ja, ik heb. Dat gebeurt eigenlijk. Je lichaam. Iets in je rug. Of nek. Ja, goed. In dit geval is het mijn onderrug. Er zit gewoon een beklemming, zenuw. En ja, dat is van kwaad tot erg gegaan. En zelfs ben ik met een weekendopname in het ziekenhuis geweest.
0: Oh.
1: Dus ja, helaas. Wat een
2: rotzomer voor jou.
1: Dat is een serieuze rotzomer, ja.
0: En schiet dat er dan zo in, Niels?
1: Nou ja, dat is iets inderdaad wat er inschiet. En ja, want in principe zou het er van zichzelf een beetje uit moeten komen. Ja. Maar ik zit nu aan een behoorlijk wat medicijnen om de dag door te komen.
2: Hey, en is het...
1: tussendoor doe ik nog een beetje voor het werk. Doe ik nog wat bestellingen maken. Doe ik gewoon lekker thuis. Ik wil toch een beetje bezig zijn wat ik allemaal kan. Ja.
2: Maar als ik jou hoor zeggen, het schiet er in één keer in, zo'n hernia. Was er helemaal niks daarvoor dat je dacht, ik heb al een beetje zeurende onderrug of zo?
1: Ja, ik had al in 2019 had ik er al last van gehad. En toen ben ik mijn medicatie weer een beetje bovenop gekomen. En ik had er al 4 weken last van. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik zelfs met de fiets naar mijn werk moest.
0: Dan is het heel erg.
1: Ja. Dus,
2: maar in plaats van met een vliegtuig?
1: Dat is meer dan 25 kilometer. Dus,
0: duidelijk. Ja.
1: Dus dat was iedere dag op en neer fietsen, maar dat was op advies van de dokter. Dus,
0: hey, en als ik bij de dokter kom met pijnklachten, dan zegt de dokter altijd tegen mij, op de schaal van 0 tot 10, hoeveel pijn heb jij? Leg eens uit, Niels, wat doet een hernia?
1: Nu door de medicatie is het gewoon een 3, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: He, dus er moet gewoon tussentijds, met lopen, voel je natuurlijk dat je de pijn al zit. En als ik geen medicatie gebruik, ik zit in mijn onderrug, dus de grote beenzenuw. Die zit gewoon helemaal klem. En dat is de ergste zenuwpijn die er
0: echt? Dan is dan een 10? Is dan een 10?
1: Ja, dat is echt een 10. Want ja, je loopt heel de dag op je benen natuurlijk. Hè. Dus het is een verschrikkelijk... Ik raad mijn grootste vrijheid niet aan.
2: We zijn helemaal terechtgekomen in Medisch Centrum West.
0: Ja, inderdaad.
2: Wij hebben jou aan de telefoon voor 4 op een rij. Maar Roel op de redactie die had aan jou gevraagd van... joh, heb jij nog een festival gepakt? Omdat we het daar net over hadden. Heb jij nog een festivalletje gepakt, Niels, deze zomer? En toen zei jij, nee, ik heb een hernia. Dus de zwarte cross heb ik moeten laten gaan.
0: Ja, precies.
2: Wat een vreselijk medisch traject. Zittend, vanuit een zittende positie met pijnstilling... kun jij wat ons betreft 4 op een rij. Is dat voor jou ook akkoord?
1: Ik kan 4 op rij. Ik lig zelfs in mijn bedje naar televisie te kijken.
0: Dus. Oh, heerlijk. Nou, je kan niet keihard juichen. Je kan niet op bed gaan springen op het moment dat je 2.500 euro wint. Maar goed,
1: nee.
0: We gaan dan in ieder geval spelen. 4 op een rij. Annemarie Verlaat, de studio. En Niels, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geeft Annemarie 4 dezelfde associaties, krijg je 2.500 euro. Daar ga je. Je eerste woord is... groente.
1: Fruit.
0: Veter.
1: Schoen.
0: Koning.
1: Koningin.
0: En je laatste woord is station.
1: Trein.
2: Ja, dit had hij met jou 4 op rij gehad?
0: Ja, absoluut.
2: Ja, met mij ook absoluut. Nou, je kan niet staan, maar ik zou maar vast gaan staan. Niels, dit kan wel eens heel erg goed komen.
0: Is dit 4 op rij? Dat hoor je naar Calvin Harris. Bye.

0: Calvin Harris, Back in Music. This is what you came for. Hoe goed is die nieuwe van Teddy Swims?
1: Niet normaal. Ik vind dat Teddy Swims maakt zulke goede muziek.
0: Maar die Break Up and Revert gaan we zo meteen draaien. Die tekst daarvan is zo allemachtig prachtig.
1: Ja, en ik vind het begin ook goed. Het begin is ook een beetje alsof je naar een liedje... Het is een beetje nostalgisch word ik ervan. Een beetje Zero's of zo.
0: Hoor je zo meteen. Eerst vier op een rij met Niels uit Rijen. Dit waren zijn vier woorden. Groente.
2: Fruit.
0: Veter.
2: Schoen.
0: Koning.
2: Koningin.
0: En je laatste woord is station.
2: Trein.
1: Ja, ik kijk in de appbox, Niels. Het is wat de mensen betreft de makkelijkste vier op een rij in de geschiedenis van vier op een rij. Ik moet zelf ook zeggen, ik denk dat als ik hem aan Jip van 3 jaar voorleg, dat hij dezelfde associaties heeft als jij. Toch zijn er mensen die bij sommige woorden iets anders hebben. Marcia zegt bijvoorbeeld bij veter strik. En bij koning zegt Abel dan weer prins. Daar zei jij koningin. Ja. Maar Jonathan die zegt het heel treffend. Kan het iemand met een hernia 2 keer in de rug schieten? Want dit wordt gewoon juichen.
0: Oh, Niels, mensen zijn bang voor een dubbele hernia.
2: Ah ja, goed, ja, daar pakken we die maar mee. Ja.
0: Pakken we die maar mee, tuurlijk. Zo simpel.
2: Of hij schiet eruit, hè? Dat gaat wel het beste uit.
1: Dat schiet hij eruit.
0: We vragen Annemarie terug de studio in en geven 4 dezelfde woorden. En hopelijk krijgen we ook 4 dezelfde associaties en kunnen we jou feliciteren. Annemarie, daar gaan we. Het eerste woord is groente.
3: Fruit.
0: Veter.
3: Schoen.
0: Koning.
3: Koningin.
1: €2.500, Niels. Wat zou je ermee doen?
2: Ja, ik spaar voor een motor, dus, dus ja, dat zou wel heel tof zijn. Ja. Dan ben ik er snel aan in ieder geval.
0: Het zou een mooi doel zijn ook, Niels, dat jij weer lekker kan motorrijden.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
0: Nog 1 woord hebben we nodig en dat is het woord... Station.
3: Trein.
2: Ja!
0: Ja! Je krijgt €2.500 en een straat staatsloten.
2: Oh, wat een charme dit, zeg. Oh, yes!
0: Wie horen we op de achtergrond klappen?
2: Dat is mijn vrouw en mijn hond, Sjoef.
0: En de hond? Sjoef, die weet ook niet wat hem overkomt, natuurlijk.
2: Nee, die krijgt een nieuw rinkje.
1: Oh, dit is jou ook zo gegund. Dat zie ik hier ook in de app. Bob zegt onder andere Melanie. Ja, het is jou zo gegund. Je ligt met een hernia deze zomer thuis, Niels. Je ligt nu ook 4 op een rij te spelen. Jij krijgt €2.500.
2: Ja. Mag ik nog de groeten doen aan al mijn collega's die luisteren naar Q-Music nu?
0: Bij deze gedaan. Wie zijn dat dan?
2: Dat zijn alle collega's van de Jesse Kettering, heel Warenbeek.
0: Bij deze gedaan. Niels, geniet van je dag.
2: Dankjewel, hadoe.
0: Dit is de nieuwe van Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims bij Q-Music en Break Up in Reverse. Zometeen in het nieuws van 9 uur gaat het over latrelaties. Steeds meer mensen doen aan latten. Ja, toen ik het vanmorgen opgooide, hadden we meteen mijn moeder aan de telefoon. Die zei...
1: Jij blijft lekker bij Kiki.
0: Ja.
2: Ja, nog één keer.
0: Heel duidelijk.
1: Jij blijft lekker bij Kiki.
0: Jij blijft lekker bij Kiki.
2: Ja, nou ja, je had een klein beetje de ruimte gegeven dat een latrelatie wel iets zou kunnen zijn waar jij open voor zou staan. Hè? Dus dat je wel samen bent, maar niet samen woont.
0: Ja.
2: Maar dat ging er bij jouw moeder niet in.
1: Jij blijft lekker bij Kiki.
0: Zo, ik ga geen kant op. Zometeen na 9 uur spreken wij Alicia. Die heeft het wel gedaan op een bijzonder moment in haar leven.
2: Nou, haar tweede dochtertje werd geboren. En toen besloten zij en haar vriend, we willen wel samen blijven, maar niet meer in hetzelfde huis wonen.
0: Hoor je zo meteen. En ook Sarah Larsen komt eraan.
3: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Het slimste bedrijf.
14: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
15: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland.
16: En gebeurt er dit?
17: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
18: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
19: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: trekpleister.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Goedemorgen, het is 1 voor 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
6: Goedemorgen. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben last van psychische klachten. Zeker 1/3 van de moeders heeft zoveel klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek. En baby's die te vroeg geboren worden hebben veel medische hulp nodig, regelmatig ook operaties. En dat is voor ouders stressvol, vertelt deze moeder die het meemaakt bij de NOS.
7: Als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
6: Volgens onderzoekers moeten ouders standaard psychologische hulp krijgen als een baby te vroeg wordt geboren. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden in Amsterdam. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten en dus ook niet vertellen wie hij is. De man had geen identiteitspapieren bij zich. De onbekende man zit in een verzorgingstehuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. En de regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het is te weinig. Bovendien wordt alleen de bovenste laag van de grond nat, zegt een expert bij de NOS. Het tekort is op dit moment zo'n 30 volle emmers per vierkante meter. Ja, de regen die de komende dagen valt is waarschijnlijk maar genoeg om 4 emmers te vullen. En steeds meer mensen in ons land zijn single of hebben een latrelatie, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Inmiddels heeft meer dan 1/4 van de volwassenen geen vaste relatie en kiest 1 op de 10 bewust voor een latrelatie. Dat is een relatie waarin partners bewust niet samenwonen in 1 huis. Een single vrouw is trouwens gemiddeld een stuk gelukkiger dan een single man. Het weer, het is bewolkt en regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen wel weg, het wordt 1 graad of 20.
8: Op de weg niet al te druk, 2 vertragingen langer dan 1 kwartier. En dat is allebei op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem kom je in 5 kilometer... tussen Beekbergen en Loenen, klein half uurtje. En van Os naar Arnhem tussen Renkum en Grijshoort 7 kilometer en 16 minuten.

0: Mackie Music Midnight Sun. Goedemorgen, 4 over 9, dinsdag de 18e van augustus. Je luistert show 1681, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Je hoort het net, steeds meer mensen in ons land zijn single of hebben een latrelatie. Lat, dat staat voor Living Apart Together. Waar ook wat luisteraars die zeiden, ik dacht dat het stond voor lange afstandsrelatie.
1: Oh, ja, dat is misschien een beetje de Nederlandse vertaling. En daar zitten natuurlijk de letters L-A-T ook in.
0: Ja,
1: officieel is het dus Living Apart Together.
0: We hebben het er eigenlijk deze hele ochtend al over. Er zijn toch verschillende luisteraars die doen eraan. En een heel bijzonder verhaal kwam van Alicia. Alicia, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Jij hebt lang gelat terwijl jij kinderen hebt.
3: Dat klopt.
1: Vertel, ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: En hoe hebben we het aangepakt? Nou, wij hebben na de geboorte van de tweede hebben wij besloten dat wij niet meer konden samenwonen. De conclusie was dat wij dat wel apart van elkaar wilden doen, de opvoeding van de kinderen. We hadden al een kind samen. Mm. Toen zijn we uit elkaar gegaan. Toen zijn we toch weer bij elkaar gekomen. En toen wilden we heel graag een tweede kindje. En toen merkte we al vrij snel de geboorte dat dat eigenlijk weer dezelfde kant op ging. Toen hebben wij dus besloten om apart van elkaar te wonen. In eerste instantie dachten we nou, we gaan vast uit elkaar. Maar dat bleek al vrij snel dat dat helemaal niet zo was. We wilden gewoon allebei onze eigen ruimte.
1: Dus, jullie wilden niet dat de relatie weer uitging? Want dat was na het eerste kind gebeurd. Maar jullie wilden gewoon niet meer bij elkaar wonen. Want waarom werkte dat niet dan?
3: We hadden allebei wel een heel andere manier van opvoeden. En beide was goed. Er was geen goed of fout. Alleen wij samen in één woning merkten we dat we alleen maar in strijd raakten. En we vonden het wel belangrijk dat de kinderen nou opgevoed werden zonder spanning en ruzie. Dus toen hebben we besloten dat we dat beter los van elkaar konden gaan doen.
1: Hey, en wat hebben jullie gedaan? De kinderen week op week af? Of wat was jullie methode?
3: Ja, we hebben toen wel natuurlijk iets moeten vastleggen voor een mediator. Want je moet echt met een officieel ouderschapsplan komen. Dus dat hebben wij ook gedaan. En op papier hadden wij week op week af. Wij werkten allebei onregelmatig. Dus in de praktijk was dat natuurlijk wel anders. Maar dat was in principe hoe we het hadden weggezet.
0: En hoe ging dat?
3: Dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik vond het heerlijk als hij 3 dagen even geen tijd had voor mij, of dat ik de kinderen alleen had, of dat de kinderen een paar dagen bij hem waren.
0: Ja.
3: Dan had je toch wat meer eigen tijd. Ik hoefde me dan ook niet te bemoeien met hoe het daar ging. En ik vond het heel relaxed.
1: En waren er dan ook avonden dat jullie wel lekker bij elkaar aanschoven voor het eten, of dat jullie nog even lekker samen naar de bioscoop gingen?
3: Ja, zeker deden we dat. Hij at vooral bij mij. Ik bij hem eten, dat vond ik niet zo lekker.
0: Hij kon niet koken.
3: Nou ja, zoiets.
0: Nee, dat kan je gewoon zeggen. Sommige mannen kunnen niet koken. Kan het ook niet.
3: Nou ja, dat. Ja. En, dus hij at meestal bij mij.
0: En Alicia, hoe reageerden mensen in jullie omgeving hierop? Want dit is... ik hoor je lachen.
3: Ja, dat was, we woonden in een niet zo heel groot dorp destijds. Dus het was redelijk spraakmakend natuurlijk.
0: Ja.
3: Ook op het moment dat de ander bezoek kreeg van een ander, van hij van een vrouw of ik van een man, dan was het natuurlijk allemaal speculatie.
0: Ja.
3: Terwijl wij met elkaar gewoon, wij hebben ook vrienden en vriendinnen. Hè? Maar dan was dat natuurlijk wel weer aanleiding om eventjes te horen wat over... te rollen, zeg maar.
0: Hey Alicia, je praat in verleden tijd. Hoe is het nu?
3: Zeker. Ja, toen zij 4 werd, de jongste, dus en naar school ging, toen hebben wij beide onze huizen verkocht en zijn we weer gaan samenwonen.
1: En gaat dat goed?
3: Ja, de kinderen zijn inmiddels 14 en bijna 10, dus so far so good.
0: Maar ik moet wel zeggen, Alicia, jullie hebben er echt alles aan gedaan om bij elkaar te blijven. Je kan niet zeggen, zoals veel mensen tegenwoordig, het lukt even niet meer. Ieder gaat zijn eigen weg. Jullie hebben echt alles eraan gedaan.
3: Dat klopt, ja. En ik denk ook dat houden van betekent.
0: Ja.
1: Mattie en ik gaan ook latten. Mattie blijft in de ochtend radio maken. En ik ga op vrijdag tussen 12 en 2 radio maken.
0: Ja.
3: Heel mooi. Kijk, alles om de samenwerking te bevorderen.
0: Precies, en dat gaat gewoon. Wij zijn gek op elkaar, maar dan is het gewoon beter zo.
1: Ja, precies.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Alicia, dankjewel voor je verhaal.
3: Ja, geen dank. Bye.

0: jongens.
1: Joel Corey bij Q-Music en Head and Heart. Vanochtend won Niels 52 uit rijen, 4 op een rij. Hij won daarmee 2.500 euro. Roel, nog even leuk, kijk je achter de schermen. Want je had natuurlijk alle gegevens nodig van Niels. Ja. En Niels was ontroerd.
2: Ja, ik sprak Niels meteen nadat hij had gewonnen. En nog even buiten de uitzending. En hij was helemaal in traan. Die stroomde over zijn wangen. Hij was zo ongelooflijk blij. Want ja, hij lag, hè. Hij speelde liggend, speelde hij mee. Omdat hij natuurlijk last had van die hernia. Dus hij was gewoon zo in tranen. Zoveel geluk dat hij had gewonnen.
1: Ja, precies.
2: Echt fantastisch.
1: Ja.
0: Och, ja, we merken het ook wel echt aan de reacties in de Q-app. Dat mensen het hem echt heel erg gunden. Geldt natuurlijk voor ons ook.
1: Ja, een hernia is zo balen.
0: Ja.
1: Dan is dit echt een opsteker.
0: Ja.
1: Morgenochtend 8:30 nieuwe ronde van 4 op rij. Misschien win jij wel net als Niels.
0: Mocht je ons volgen op Instagram, dan vinden wij heel gezellig. Dat is @mathumarieke. Daar heb je dan misschien een story gezien waarin Kiki, die hier op de redactie werkt, en natuurlijk jouw relatie is.
1: Ja.
0: Die had iets verteld over een huurauto. Dat het bij jullie op vakantie mis was gegaan met de huurauto. En wij hebben jou, Mattie, vanmorgen in alle vroegte gevraagd. Wat was dat nou?
1: We hadden een huurauto op Mallorca. En we waren naar een strand gegaan. En daar was het zo ongelooflijk loeidruk dat ik tegen Kiki zei, joh, ik zet jou er alvast uit bij het strand. Dan zet ik de auto hier ergens in een woonwijk. Nou, dat was ongeveer 20 minuten lopen voor mij naar dat strand. Lekker met 35 graden in je rug. En we hebben een heerlijke dag op het strand. En aan het einde van de dag ga ik weer terug om die auto op te halen. Ik zei, dan haal ik jou gewoon weer op bij het strand. En die auto, die stond op een helling geparkeerd. Echt wel een flinke helling. Ik denk 80% helling. Zo. Zeg maar.
3: 80% helling.
0: Dat is bijna 90 graden. Ja.
1: En ik stap die auto in en ik had flipflops aan. En wat gebeurt er? Ook een beetje omdat die auto de hele dag in de zon had gestaan. Dus je stapt eigenlijk gewoon een oven in. Ja, ik verlies denk ik een beetje mijn concentratie. Maar tegelijkertijd verlies ik ook zeg maar de grip op de rem. Dus die auto die begint naar achter te rijden. En die gaat denk ik nou een meter of 2 wel achteruit. Op een helling nogmaals van 80%. En ik denk, je bent zo in paniek. Ik dacht in één keer ook namelijk van, oh ja, dit gebeurt dus als je in paniek bent in een auto. Want ik dacht, wat moet ik doen? Moet ik remmen? Moet ik handremmen? En toen hoorde ik al, baf! En toen stond ik tegen de auto achter ons.
3: Ja.
1: En toen was ik wel, de auto was wel tot stilstand gekomen.
3: Ja.
1: Maar toen dacht ik, wat nu? Dus ik ben meteen die auto uitgestapt. En toen ben ik gaan kijken, zit er schade aan die auto? En ik kon niks zien.
0: Huh?
1: Gek, hè?
3: Oh, geluk.
1: Echt heel gek. Dus uiteindelijk werd de auto teruggebracht. En ik dacht van, misschien zien zij er dan wat aan. Zeg maar het verhuurbedrijf. Ja, die zeiden ook niks. Ik dacht, all good.
0: En die auto waar je tegenaan zat, had ook niks?
1: Had ook niks. Nee, je kan dus kennelijk op een perfecte manier kenteken tegen kenteken bossen.
0: Nou, dan heb je zoveel geluk gehad.
1: Absoluut.
0: Met een huurauto moet je al door allerlei brandende hoepels springen op zo'n zomervakantie.
1: Ja.
0: Om geen boete te betalen.
1: Heel veel geluk gehad, ja.
0: Hey, wij zijn benieuwd, waar herken jij Nederlanders aan op vakantie? Nu we het toch over vakantie hebben. Morgenochtend neemt Annemarie een voorwerp mee waar jij, Annemarie, deze vakantie Nederlanders aan hebt herkend.
4: Ja, dan weet je het meteen.
1: Ik ben zo benieuwd. Dit is Samber bij Q-Music.

0: Jij kent de Nederlanders op vakantie aan hun voetbalshirt.
1: Oh, wat een goeie.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Zo, dat is inderdaad echt zo, ja. Ja, we gaan morgenochtend hebben over waar je Nederlanders aan herkent op vakantie.
0: Annemarie heeft namelijk een voorwerp wat ze mee gaat nemen.
1: Ja, Menno Barreveld die herken je vaak als hij in het buitenland op vakantie is in Disneyland.
2: Ja, dat wel. Op zich herken je me niet aan mijn kleding, maar wel dat ik daar ben.
1: Ja, dat klopt. Ja, we lopen natuurlijk wel meer Nederlanders. Ja. Hey Menno, je bent er al, want het foute uur begint sinds gisteren om 21:30.
0: Lekker
1: is dat. Er is één iemand die dat minder leuk vindt, dat is Stefan.
0: Ja.
1: Stefan Laan, die laat zich horen in de Q-app en die zegt... Het is wel jammer dat Vis TV nu een 20:30 eerder start.
2: Ja, vind ik dus ook jammer.
0: Dat is op RTL 7. Wij zijn te zien op RTL 7. En dan krijg je om 21:30 word je al getrakteerd op Vis TV.
1: Ja, ja, want ja, daar is dan het foute uur niet te zien. Je kunt alleen Mattie en Marieke live zien op RTL 7. Dus ja, de vissen die hebben nu ook hun wekkertje een 20:30 eerder gezet.
2: Ja, ik wil ook een soort van protest eraan tekenen. Ik heb dit vorige week ook gevraagd. Van, hey, ben ik dan ook een 20:30 op Vis TV te zien? Maar ik kreeg terug nee.
1: Oh.
2: Dat Vis TV gaat een 20:30 eerder. Maar als je het fout uur hebt met videoclips, met foute hits en zo... dat zou ook heel leuk zijn voor RTL 7.
0: Er is natuurlijk wel gewoon kijk live, hè? Laten we dat niet vergeten. Menno, waar kunnen we het kiezen om het foute uur mee te beginnen?
2: Sven Verstegen, Likkepijp.
0: Likkepijp.
2: Ja.

0: Nou. Welke clip hier zo meteen zien op Kijk Live? Jij bepaalt het nu in de app van Q-Music. Veel plezier met Het Foute Uur.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
11: e-boekhouden.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
11: Mediamarkt.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
14: Oei!
22: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
14: Lekker hoor!
22: En alle Ariel, ook tweede gratis.
14: Zoé!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes! Hamster!
23: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
24: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Ja, op dit moment staan er 11 files. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A50 allebei van Os naar Arnhem. Tussen Renkum en Grijzoord 6 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Waterberg en Schaarsbergen 2 kilometer, vertraging 14 minuten. Vandaag is het regenachtig begonnen. Vanmiddag trekt de regen weg en het wordt maximaal 20 graden. Het is dinsdagochtend, het is 9:30 precies. De start van het foutuur. Vanaf deze week beginnen we een half uurtje eerder dan je gewend bent met het foutuur. Ja, verder verandert helemaal niks. Dus we gaan gewoon inklokken. Dus ben je erbij vandaag? Laat het weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Hoe staat je hoedje op je hoofd? Hoe voel je? Heb je het druk? Laat het weten. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien

0: to Move It, Move It. Real to Real tegenover MC Sar en The Real McCoy met It's On You. Welke wil je? Stem nu!
1: Q Music is proud to be fout.
0: Eerst Sven Verstappen.

0: Danny van Hessenweg. Die klokt zich in. Die is na 3 weken vakantie helaas weer aan het werk, zegt hij. Het is weer even wennen. Ook Annemarie Naalden, die is ingeklokt. Ze is onderweg naar Essen om auto-onderdelen te brengen. Een inklok van Roel, die zit in de Showvol. Ik zie dat Rommert Hoijsma zich inklokt vanuit de vrachtwagen. Sven Cornezelen, die staat in de regen. Die is druk bezig met tuinonderhoud. Kimberly Wondergem, die klokt zich in tijdens het inpakken van de allerlekkerste cakes van Vlissingen. Zit een foto bij, ziet er goed uit. Meteen trek. En Bram Rozenstraat, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Menno.
0: Jij stuurt dat je een muurtje aan het repareren bent.
1: Ja, klopt.
0: Maar je doet dit amateuristisch.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt nog nooit met cement gespeeld, zeg maar.
0: Oké. Je hebt er ook een foto bij gedaan. En wat zien we? We zien een muur met van die grote stenen. En we zien een beetje cement ergens gestopt en nog wat stenen.
1: Ja, klopt. Dus het muurtje stond al. En er zaten grote natuurstenen aan de buitenkant, zeg maar, qua decoratie aan vastgecement. En met water en alles over de jaren is dat gewoon helemaal eraf gevallen.
0: Ah.
1: Dus vorige week begonnen met opnieuw opbouwen en een beetje uitproberen. Een beetje YouTuben. En Gemini maar vragen van, joh, hoe mix je dat cement dus eigenlijk?
0: Ja, maar tot nu toe is alles blijven zitten wat je gedaan hebt.
1: Ja, ik moet zeggen, ben er best tevreden mee eigenlijk.
0: Ja, dan ben je op de goede weg.
1: Ja, zeker waar.
0: Ja, misschien moet je dat cement nog hier en daar nog een klein beetje egaliseren of zo. Want je ziet nu wel precies heel goed welk deel je gerepareerd hebt.
1: Gemini zegt dat ik een staalborstel moet gebruiken ervoor.
0: Doe dat. Succes ermee. Dank voor je inklok. Hey, ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Ja, dat is super. Dankjewel.
0: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Succes met je muur, Bram.
1: Dankjewel, man. Doei.
0: Het is dinsdagochtend. Het fout weer. Wil je zo June of Charlie Lono's en Mental Tio? Stem.

0: Metal Theo, Wonderful Days in het Foutuur. Het is vandaag dinsdag. En die ga ik straks omdopen in het Foutuur tot duetten dinsdag. Daar zet ik zo twee duetten tegenover elkaar in het Foutuur. Het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, en daarin straks nieuws over voetballer Memphis Depay.
0: Oké, en ik wil nu van je weten, wil je straks Fuse, ODG en Tiffany met

0: direct in de Q-app of op Q-music.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. Break Your Heart ligt voor.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Voel me zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Chris?
15: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: nu!
19: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
19: Aldi.
21: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
19: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
22: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
0: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuiderkom.
2: Goedemorgen. Na weken van droogte regent het weer sinds een paar dagen. Maar dat lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het is te weinig en bovendien wordt alleen de bovenste laag van de grond nat, zegt deze expert bij de NOS.
14: Je moet de bodem eigenlijk zien als een droge spons. Die spons is nu dus in de afgelopen tijd helemaal uitgedroogd. Daar valt nu een beetje regen op. Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorcijpelen naar de diepere laag.
2: Het tekort is op dit moment zo'n 30 volle emmers per vierkante meter. De regen die de komende dagen valt is waarschijnlijk maar genoeg om 4 emmers te vullen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en sindsdien kan hij niet meer praten en dus ook niet vertellen wie hij is. De onbekende man zit in een verzorgingstehuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen. Dan naar Colombia. De schade van de zware aardbeving daar is zo'n 8 miljard euro. Dat heeft de president van Colombia gezegd. Bij de beving vorige week kwamen 280 mensen om en werden bijna 27.000 huizen verwoest. Gisteren bracht zangeres Shakira een bezoek aan het rampgebied. Zij komt uit Colombia. Zij wil met geld gaan helpen om bijvoorbeeld scholen weer op te bouwen. En dan sport. Voetballer Memphis Depay blijft toch in Brazilië. Ja, het is een hele soap inmiddels. Vorige week kreeg de topscorer van Oranje te horen dat zijn contract niet werd verlengd. Nou, daar was Depay woest over en ook sponsors van de Braziliaanse club Corinthians waren niet blij. Maar na nieuwe onderhandelingen is er nu alsnog een akkoord bereikt. Depay zou akkoord zijn gegaan met flink minder salaris en tekent binnenkort bij tot in ieder geval 2028. En nog het weer van Weerplaza, bewolkt en regenachtig, zeker in het midden van het land. Middag trekt de regen weg en wordt het rond de 20 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files. Ik heb 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Waterberg en Schaarsbergen 3 kilometer. Vertraging is daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. De A12 Utrecht richting Gouda bij 36,8. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. Van Hoogeveen naar Assen ook de A28 bij 153,4. En de A73 Echt richting Venlo, daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 39.
23: Menno Barreveld.
1: Ja, cartoons met Witch Doctor tegenover Aqua met Barbie Girl. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.
25: Q-Music is proud.

0: Witch Doctor van cartoons. Ik hoor in de Q-app dat Eden helemaal blij is nu.
1: Hey Menno, de Witch Doctor is mijn lievelingsnummer.
0: Kijk, dat is mooi.
2: Het Foute Uur.
0: Het is dinsdagochtend, het Foute Uur. Ja, vanaf nu tussen 10:30 en 11:30 op Q-Music. Fijn dat je er bent. Het is vandaag dinsdag, het is niet zomaar dinsdag. Nee, ik heb deze dinsdag omgedoopt tot Duetten Dinsdag. Ik heb hier twee duetten voor je. Aan jou de vraag, welke wil je zo helemaal horen? Wil je John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want? Of ga je voor Jermaine Jackson en Pia Zadora? Het is wel toepasselijk als ik nu naar buiten kijk. When the rain begins to fall. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Een duet met de meeste stemmen hoor je zo na DJ Galaga en The Game.

0: Come on, and I want your sex. Ja, vanaf deze week hoor je het foutuur van 9:30 tot 10:30. Ja, dus het zit er eigenlijk wel een beetje op. Maar dat vind ik jammer, dus heb ik iets op verzonnen. Nog eentje dan. We doen er zo nog eentje, alleen welke moet het worden? Dan wordt het altijd ABBA. Ga je voor Dancing Queen? Of kies je Boney M? Daddy Cool? Nou, stem op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Get ready for the OG.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
16: Aldi.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
19: Aldi, deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel...
0: Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ja, het is regenachtig, zeker in het midden van het land. Maar vanmiddag trekt de regen weg en het wordt vandaag maximaal 20 graden. Zometeen in die laatste track van het Foute Uur. Altijd ABBA! Maar eerst de verkeersinformatie. Op dit moment 8 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stoer en Hoevelaken 5 kilometer. Vertraging 11 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 14 minuten.
25: Menno Barreveld.
1: Ja, Dancing Queen komt.

Shanna Spyro en Great Expectation. De alarm schrijft deze week. In de Top 40 Classic gaan we terug naar de zomer van 2013. En toen raakten we helemaal in de ban van gele wezentjes met blauwe broekjes en een brilletje. Ja, Despicable Me 2 kwam uit. Ja, met de Minions natuurlijk, de handlangers van Gru. En Gru was in het eerste deel van Despicable Me in 2010 een schurk. En in deel 2 heeft hij zijn leven gebeterd. En gaat hij aan de slag bij een anti-schurkenorganisatie. Maar goed, je keek eigenlijk vooral voor de Minions, toch? Ja, bij die film zat een soundtrack, Happy van Pharrell Williams. En die kwam deze week in 2013 nieuw binnen in de top 40. En daarom is dat keuzemogelijkheid 1 in de top 40 classic vandaag. Maar ja, uiteraard heb ik ook twee andere liedjes waar je uit kan kiezen. Dus ja, laat weten wat je favoriet is. Spreek het in de Q-app, typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 in de top 40 doen Stromae met Papa Oté is keuze 2.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It op Q Music. Ja, we zitten midden in de top 40 classic. Ik liet je net 3 liedjes horen uit de top 40 van vandaag. Maar dan 2013. Pharrell Williams met Happy. Stromae met Papa OT. En Capital Cities met Safe and Sound. Op dit moment...
1: Marie Stromae.
0: Ligt Stromae voor, maar dat kan nog veranderen natuurlijk. Straks rond 10:50 hoor je welk nummer de meeste stemmen gekregen heeft. En het nieuws met Nathalie komt eraan.
2: Ja, steeds meer mensen doen het op afstand. Waar dit over gaat, hoor je zo.
0: Oelala. Nou, hoor zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gaat. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
13: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
17: Ik ren tegen kanker. Voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
23: Welkom bij de
22: nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
21: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
23: Welkom bij...
22: meer dan 20 verfzaken.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
25: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
26: Goedemorgen. Het waterschap in Brabant doet aangifte van ernstige bedreigingen. Medewerkers voeren nu extra controles of boeren zich aan het sproeiverbod houden. Die is er vanwege de droogte. Maar doordat de namen van controleurs in media verschenen, werden zij bedreigd. En volgens het waterschap gaan die dreigementen veel te ver.
27: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
26: Was bij de NOS. Veel ouders van te vroeg geboren baby's kampen met mentale klachten. Bij zeker een derde van de moeders zijn die zo ernstig dat er mogelijk sprake is van PTSS. Bij vaders gaat dat om 1 op de 6. De medische zorg die een te vroeg geboren baby vaak nodig heeft, kan voor ouders erg stressvol zijn. Onderzoekers vinden daarom dat ouders standaard psychologische hulp moeten krijgen. Een moeilijke nacht voor de brandweer in België. Nog altijd is de grote natuurbrand daar niet onder controle. En ook vanochtend slecht nieuws uit het gebied. Want door het slechte weer kunnen nu ook blushelies niet opstijgen. Terwijl die juist op sommige plekken hard nodig zijn, omdat de brandweer daar niet bij kan. En een latrelatie wordt steeds populairder. Uit cijfers van het CBS blijkt dat stellen er vaker voor kiezen om allebei in hun eigen huis te blijven wonen. Deze relatie-expert weet waardoor dat komt.
28: Mensen die willen wel de liefde, maar die willen steeds minder zeg maar die traditionele manier daarvan. Dus niet dat huishouden en standaard avondjes op de bank en samenwonen. Dus ja, ik vind het op zich wel ook weer een mooie tendens.
26: Ja, ook zijn er steeds meer mensen die geen partner hebben. Opvallend detail, een single vrouw is trouwens gemiddeld een stuk gelukkiger dan een single man. Nog het weer van Weerplaza, bewolkt, regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen weer weg en dan wordt het zo rond de 20 graden.
25: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 13 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A4 van Dinteloord naar Antwerpen, daar staat de langste file tussen Tolen en Hoge Heide, 6 kilometer, vertraging 34 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Bergen op Zoom Centrum en Hoge Heide, 3 kilometer, vertraging is daar 19 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. De A12 van Utrecht naar Gouda bij 36,8. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 38,7.
29: Music. Menno Barreveld.
25: Ja, wordt het Pharrell, wordt het Stromae of Kim?

0: Liefde. Zoe Levi en Snelle met Ik Zing. We gaan terug naar 18 augustus 2013 in de Top 40 Classic. Toen was Despicable Me 2 in de bioscoop te zien. En de soundtrack van die film stond in de Top 40 en was een van de drie keuzemogelijkheden. Top 40 Classic. Soundtrack is natuurlijk Pharrell Williams met Happy. Ik had ook Stromae met Papo T voor je in de aanbieding. En Capital Cities met Safe & Sound. Ja, Papo T voor mij, zegt Priscilla Kuipers. Tim Schipper zegt, ik ga voor Safe & Sound. Ja, de Minions, kan niet anders dan voor Happy gaan, zegt Cas. Safe & Sound natuurlijk, zegt Debbie.
1: Goedemorgen, Menno. Dat moet natuurlijk Papa Hoete worden.
2: Minions, dus we gaan automatisch voor Pharrell.
3: Hoete, Papa Hoete.
4: Stromae met Papa Hoete.
5: Doe voor mij maar Papa Hoete van Stromae.
6: Ja, Menno, dan ga ik toch voor Papa Hoete. Er is iets aan dat nummer. Dat maakt het gewoon zo'n fantastisch liedje. Wat het is, weet ik niet. Maar lekker nummer, doe die maar voor mij.
0: Ja, en de meeste mensen wilden die. 58% van de stemmen dus is vandaag de Top 40 Classic.

0: Kid en Niall Horan en Drive Safe op Q-Music. Ik ga zo meteen Coldplay en BTS draaien met My Universe. En ik ben benieuwd of jij die Koreaanse stukjes meezingt en hoe je dat dan doet. En ook Alex Warren komt eraan met Fever Dream.
1: Let op, het foute uur is verhuisd.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Het slimste bedrijf.
3: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
4: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
5: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
4: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
6: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zo hé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. 1,29. Meenemen toch?
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
24: Het is bewolkt, op sommige plekken nog regen. En het is vandaag maximaal 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files staan er op dit moment. 3 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 13 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel 3 kilometer, vertraging 27 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en de Lekbrug 4 kilometer, vertraging is daar 33 minuten.
25: Menno Barreveld.

Coldplay en BTS met My Universe. Heb je de Koreaanse stukjes heb je die meegezongen? En hoe heb je dat dan gedaan? Gewoon fonetisch. Gewoon zeg maar. Gewoon een beetje de klanken gedaan. Nou, wat dus geinig is. Dit is even een klein stukje muziekgeschiedenis. Zo heeft Chris Martin van Coldplay het ook geschreven. Ja, hij was dit liedje aan het schrijven. En ja, hij spreekt natuurlijk geen Koreaans. Dus hij hoorde gewoon wat Koreaanse klanken in zijn hoofd. Die hij kende uit de muziek van Psy. Weet je wel, die gast van Gangnam Style. Hop van Gangnam Style. Die. En hij heeft gewoon dus wat klanken die op Koreaans leken. Op dezelfde plekken in het liedje ingevuld. En later is er door BTS wel een kloppend verhaal van gemaakt. Ja, niet dat het gebrabbel van Chris zo in het liedje terechtgekomen is natuurlijk. Maar geinig toch. Even een klein stukje muziekgeschiedenis. Dit is Q Music met Marshmello en Kelsey Ballerini. Another Drink.

0: Dirty Diana van Michael Jackson.
1: Cue Music.
2: Maximum Summer.
0: Heet het nog het Michael Jacksonplein eigenlijk? Ik reed vorige week op de fiets langs het Michael Jacksonplein in Almere. Maar ik moet zeggen, ik heb geen straatnaambordjes gezien. Maar zo zal het wel heten, toch? Bij Station Muziekwijk. Ja, vast wel. Ik heb hier iemand anders die een eigen straat heeft. Die kreeg hij 4 maanden geleden, denk ik. Was in april in ieder geval in Las Vegas, Bruno Mars. En hij las toen een appje voor dat zijn vader hem stuurde. Op de dag dat hij die straat officieel kreeg. Met wat advies van zijn vader en een klein verzoekje.
3: If you were gonna say anything on the mic to the crowd, both God and people love humility. So be humble. Don't get mad at me for reminding you of something you know already. Tell the people you love them, I love you. All my love, son, and thank you for answering my text yesterday. And then he said, P.S., please send money. So,
0: please, send money. Even een paar eurotjes in de zak van Bruno Mars door hem te draaien.

0: Limburg en Bromance. Zometeen Alright Stop Lunchtime. Mijn lunchmix. Daar zit onder andere Edge of Desire van Jonas Blue en Malief. Rond, nou, 11:45 doen we de piepshow en het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, het is definitief. Joey Veerman heeft zijn droomtransfer te pakken. Je hoort zo waar hij naartoe gaat.

0: doedadoe.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
6: 4 op een rij.
5: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
7: Het laatste woord is zakdoek.
8: Snuiten.
9: Oh! Oh, niet!
10: Nee, dat is niet goed.
5: Lukt het jou wel?

0: op Q Music. Speel bewust 18+.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
3: Q-Music The Party.
4: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café De Sloes in Born met Lars Boelen en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemer Pleinfeest.
3: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
5: Q-Music. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Reis.

0: het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedemiddag. Justitie eist een werkstraf van 80 uur tegen acteur Marwan Mefta. De 22-jarige acteur is bekend van de serie Mokro Mafia. Hij raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. Zo sloeg hij een speler een gebroken neus en later sloeg hij een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De algemeen directeur van het Drents Museum is op non-actief gezet. Dat komt door een onderzoek naar de werkcultuur daar. Het is al langere tijd onrustig binnen het Drents Museum. De algemeen en de zakelijk directeur zouden een conflict met elkaar hebben. En daardoor zou het museum volgens RTV Drenthe al een tijdje onbestuurbaar zijn. Het was een moeilijke nacht voor de Belgische brandweer. Die is nog altijd druk met het blussen van een grote natuurbrand. Net als bij ons heeft het ook daar inmiddels geregend. Maar er moet nog veel meer gaan vallen, zegt de brandweer bij de VRT.
2: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
1: Ja, toch is er ook slecht nieuws, want door het slechte weer kunnen blusvliegtuigen en helikopters voorlopig niet opstijgen. En hij heeft zijn droomtransfer te pakken. Joey Veerman gaat van PSV definitief naar het Duitse Borussia Dortmund. Hij heeft voor 5 jaar getekend. Een flinke boost voor zijn carrière, denkt sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Het vooroordeel over Joey Veerman is dat hij fantastisch kan voetballen, maar wel tegen clubjes als Excelsior en PEC. Bij Dortmund gaat hij wekelijks spelen in een topcompetitie en kan hij afrekenen met het vooroordeel. Hij kan nu laten zien dat hij tot de beste voetballers van Nederland behoort. En terug moet in oranje.
1: PSV krijgt voor Veerman 22 miljoen euro. Vannacht het weer van Weerplaza, bewolkt en regenachtig. Zeker in het midden van het land. Vanmiddag af en toe een zonnetje, maar ook dan kans op buien. En het wordt rond de 20 graden.
0: 12 files op dit moment, 4 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 4 kilometer, vertraging 26 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunette en de Lekbrug 4 kilometer, vertraging is een half uur. En de A28 Hogeveen richting Zwolle tussen Zuidwolde en de Wijk 4 kilometer, vertraging 20 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. De A12 Utrecht richting Gouda bij 36,5. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,7. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 80,3. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 38,7.
4: Menno Barreveld.
5: 3, 2, 1, go!
4: Stop. Lunchtime.
0: Ja, het is 12 uur geweest. Wel echt net 12 uur geweest. Hè. Het is 11:30. Het is tijd voor een moment voor jezelf.

0: Hugo en Salto met Jamaican. Bam, bam. Wat
1: zit er op de piep? De Piep Show.
0: Ja, het is tijd voor de Piep Show. Doen we altijd op dinsdag. Nou, rond 11:50. Ik heb hier een fragmentje uit B&B voor Liefde. Paul en Marlies die zijn samen op date. En daar heb ik dus een woord uit weggepiept. Alleen, welk woord is dat? Als je weet welk woord er op de piep moet, stuur dat dan in de Q-Music app.
2: Toch is dit ook mooi, hoor. Ik ga nog een toe maken. Ik vind dit toch ook wel heel mooi. Ik
3: moet ze bijna vooruit trekken, want ze is alleen maar aan het maken. Dan kom, we hebben nog meer te doen. Ik wil eten. Ja. Zoals toch, kijk nou.
2: Ja. Ja, dit weet ik. Ik ga hier weer even toe van maken, Paul.
0: Ja, nou, wat moet er op de piep? Stuur het in de Q-app. Zometeen Somjeu met Feels Part 2. En nu Dua Lipa. En be the one.

0: Misschien dacht je wel, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Dat kan, dit is nieuwe muziek van Somjeu. Feels Part 2 hoor je op Q-Music. Zo meteen Huntrix met Golden. Maar eerst...
1: Wat zit er op de... De Piepshow.
0: Ja, het woord dat er op de piep moet in De Piepshow. Aniek Beumer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik wil eerst even van je weten wat jij denkt dat er op de piep moet. En dan gaan we even naar het fragment luisteren.
2: Yes, dat is foto.
0: Jij denkt foto.
3: Toch is dit ook mooi, hoor. Ik ga nog een maken. Ik vind dit toch ook wel heel mooi. Ik
4: moet ze bijna vooruit trekken, want ze is alleen maar aan het maken. En kom, we hebben nog meer te doen. Ik wil eten. Ja. Zoals toch, kijk nou.
3: Ja, dit weet ik. Ik ga hier weer even van maken, Paul.
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat je gelijk hebt. Het antwoord krijgen we nu.
3: Ik ga nog een foto maken.
0: Ja hoor, ik ga nog een foto maken.
4: Want ze is alleen maar foto's aan het maken.
0: Ja, alleen maar foto's aan het maken.
3: Ik ga hier weer even een foto van maken.
0: Ja, weet je wat het is? Paul die wil natuurlijk liever eten.
5: Ja, duidelijk.
0: Aniek, gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Ik stuur je het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op. Wat is de laatste foto die jij gemaakt hebt?
2: De laatste foto die ik gemaakt heb is van onze kat.
0: Is van jullie kat. Hoe heet de kat?
2: Ja, Job.
0: Job. Ja. En hoe oud is Job?
2: Job is 6.
0: 6.
2: En kijk graag met ons mee naar B&B. Ja.
0: Ja, ja, en wat vond je van deze date tussen Paul en Marlies?
2: Ja, fantastisch. Echt, ik vind het zo'n geweldig programma. Ja, ik kan het liefst ook alles achter elkaar kijken.
0: Oh ja, ja. Ja, het voelde niet echt als een match, hè, deze date.
2: Nee,
0: deze
2: twee niet mensen. Echt. Niet echt. Nee.
0: Goed, mijn laatste foto. Ik zit ondertussen even te kijken op mijn telefoon. Oh, was van een fles wodka.
2: Ja, ook leuk. Ook goed,
0: ja, die heb ik gisteren gekregen. Vandaar. Hey. Maar het prijspakket stuur ik naar je op.
2: Ja, super.
0: Dank voor meedoen. Dank je, jij ook. Alicia Keys komt er zo aan. Klassiekertje, Girl on Fire. En ik zei het net al, ook Huntrix. Hoor je nu? Dit is Golden op Q-Music.

0: proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
1: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Het is bewolkt, op een paar plekken nog wat regen en vandaag maximaal 20 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files op dit moment. 4 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 5 kilometer vertraging, 33 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. 4 kilometer vertraging, 40 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging, 17 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Lunetten en Nieuwegein 4 kilometer, vertraging 19 minuten.
17: Menno Barreveld.
18: Hallo.
17: Q Music.
16: Ruben Hillezo, 20 seconds. Eerst

wanna be with you. Ruben Hille op Q-Music en 20 Seconds. We moeten even de ass van Edje redden, zie ik. Edje die stuurt namelijk, ben ik nog op tijd voor de brievenbus? Sterker nog, dit stuurde hij echt al anderhalf uur geleden. Hij stuurde, ben ik nog op tijd voor de brievenbus? Dit moet echt even op de radio. Lieverd, het spijt me zo. Ik dacht echt dat je vandaag jarig was en niet gisteren. Edje, oeh. Nou, bij deze Lieverd van Edje. Gefeliciteerd nog met je verjaardag gisteren. Ja, Edje is het vergeten, maar heeft bij deze goed gemaakt, toch? Meer berichten zijn welkom. De brievenbus komt eraan, dus typ je bericht in de Q-app. En stuur het zo deze kant op nu. De Fornam Blans op Q-Music. En what's up?

0: Magnetic.
1: Ik las net dat bericht voor van Edje, die de verjaardag van zijn vriendin vergeten is. Storm die reageert daarop in de Q-app.
2: Oh jee, Edje. Jij slaapt weer lekker op de bank van nacht. Jij slaapt lekker op de bank van nacht. Ja, jammer.
1: Ja, goed. Er is meer post en Wim van Helden is er ook. 3, 2, 1.
3: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
1: Mama, ik hou van jou. Bedankt voor alles, muts. Kusje van mij, dat is Joyce. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Joshua, als je dit hoort, het staat 4-1, zegt Jesse. Terug van de Limburgse Peel. Vakantie was heel gezellig met de schoonfamilie, zegt Rick van Toren. Nou, welkom terug.
4: Twanny, een hele fijne vakantie in Portugal samen met Dennis en de kinderen. Groetjes van de dames van NFC.
1: Dit is voor Wesley Ebbers. Nu ben je eindelijk een keer in de brievenbus, stuurt Graaf een kensmail.
4: Wie heeft mijn Q-Music zonnebril gevonden, zegt Roland.
1: Groet uit Italië aan de dorpers, zegt Chantal.
4: Roland, stuur anders even je adres te geven, stuur gewoon een nieuwe bril naar je op. Tony, nog maar even een paar uurtjes te gaan en dan zijn we weer vrij, zegt Denise.
1: De week aan het aftellen voor de vakantie, nog 5 te gaan. De groeten van Anna. Ik heb ook nog 5 weken. Lekker, ja, ik ben ook aan het aftellen. Heerlijk.
4: Dylan, nog 18 plus gedaan in Thailand, zegt Jeffrey.
1: Joehoe, we gaan van 3 naar 4. Onze kleine Annabel krijgt een broertje of een zusje. Wat kijken we eruit om je te ontmoeten, zegt Monique. Gefeliciteerd.
4: Bassie en Jeromeke, wat fijn om weer terug te zijn. Laten we zo gaan lunchen. Dat zegt Gregory.
1: Hey Ashley, beetje doorwerken, zegt Laura.
4: Ik ben ook mijn zonnebril kwijt, zegt Jelle.
5: Ja hoor, nou, daar gaan we.
1: Carlijn, jij en ik alweer hard aan het werk, terwijl de rest van de familie nog vakantie heeft. Werk ze, groeten van papa, zegt Martien.
4: Het is de meest regenachtige week en wij gaan zonnebrillen weggeven.
1: Nou, jij gaat zonnebrillen weggeven.
4: Ja, nou ja, goed als iemand hem kwijt is. Zo lullig doen we dat toch ook niet?
1: Nee, dat is waar. Ik heb hier ook nog Florian.
6: Hoe noem je een Nederlands feestje zonder een borrelplank?
4: Een Nederlands feestje zonder een borrelplank. Ik zit gelijk te denken aan kaasworst. Worst case. Ik weet, worst kaas. Nee, ik weet het niet. Worst case scenario.
6: Worst kaas scenario.
1: Nee! Ja. Ik ga AD bellen in de krant.

0: is verhuisd.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Fouten hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zo
3: hé. De meeste en de beste aanbieden.
2: Yes! Hamster!
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Aldi.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Goedemiddag, 1 uur, het Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
12: Goedemiddag. De man die plannen zou hebben om prinses Amalia te ontvoeren... komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechter bepaald. Justitie eiste gisteren tegen hem tbs met dwangverpleging. Er zou namelijk bewijs zijn dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. De rechter doet eind deze maand uitspraak... maar tot die tijd hoeft de man niet meer vast te zitten. De Belgische brandweer is nog altijd druk met het blussen van een grote natuurbrand. Net als bij ons heeft het ook daar inmiddels geregend... maar er moet nog veel meer gaan vallen, zegt de brandweer bij de VRT.
13: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet langdurig blijven aanhouden... om ook maar iets van effect te hebben.
12: Toch is er ook slecht nieuws, want door het slechte weer... kunnen blusvliegtuigen en helikopters voorlopig niet opstijgen. Let op voor meeliftende Japanse kevers. Die oproep doet de Voedsel- en Warenautoriteit... aan terugkerende vakantiegangers. De beestjes kunnen via auto's of vrachtwagens stiekem meeliften. Maar Japanse kevers zijn zeer schadelijk... voor de plantensector, natuur en voor tuinen en parken. Komt omdat ze bladeren en bloemen opeten. En de prijzen van eten en drinken bij KLM vliegen omhoog. Eerder was al bekend dat op Europese vluchten... het gratis broodje kaas verdwijnt. Nu meldt de Telegraaf dat je daar vanaf oktober €6 voor moet betalen. En voor het eerdere gratis wijntje betaal je straks €7. Volgens KLM zie je deze prijzen ook bij andere vliegmaatschappijen.
11: Even een applausje voor degene die... Heb jij dit bericht zelf getikt? Of
12: nee. Zeer gewaardeerde collega Alain.
11: De prijzen van eten en drinken bij KLM vliegen omhoog.
12: Meester in de woordgap.
11: Laat het even op je inwerken.
12: Ja. Het weer van Weerplaza bewolkt, regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag af en toe een zonnetje, maar ook dan kans op buien. En het wordt rond de 20 graden.
11: Situatie op de weg, er zijn 11 files. Het slechtst ben je af op de A2. Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen. Ongeluk gebeurd. 7 kilometer, je staat daar 50 minuten in de file. En verder zijn er controles gezien op de A4. Delft richting Schiedam bij 57,9. A15, Gorkum-Rotterdam bij 91. En ook een flitser op de A35. Enschede-Hengelo, 64,3.
14: Music. Wim van Helden.
15: Hey Wimpie, goedemiddag. Hopelijk zijn je liedjes beter dan het weer. Later.

0: Dit is Q-Music, even na 1 uur. Eet smakelijk als je aan de lunch zit. Misschien nog met een groot glas koude melk voor je. Lekker man. Ja, of je bent het tweede deel van je werkdag alweer begonnen met een flinke sloot koffie. Ja, ik begin de dag altijd met koffie. Daar is geen discussie over. Altijd beginnen met koffie. Maar tegenwoordig doe ik 's middags thee, zodat ik iets minder strak sta. Er gaan iets minder liters koffie doorheen. Nou, heb ik gisteren hier mijn beklag gedaan over de toch wel chemische thee die hier in het bedrijf voorhanden is. Waardoor ik zelf theezakjes meeneem van huis tegenwoordig. En dat klinkt ongelooflijk kneuterig inderdaad. Maar ik kreeg toch veel bijval in de Q-Music app. Wil ik toch nog even gezegd hebben. Michel neemt bijvoorbeeld zijn eigen cola mee. Want de Pepsi op zijn werk, dat is geen cola, aldus Michel. En Renate zit bij mij in het team.
1: Niks mis mee hoor, je eigen thee meenemen. Ik heb ook altijd een aantal zakjes in mijn tas zitten. Overal waar ik thee aangeboden krijg is het Earl Grey. Ik wil graag mijn eigen groene theetje. Fijne uitzending nog.
0: Ik heb altijd een aantal zakjes in mijn tas zitten, zegt ze. Ik heb altijd een aantal zakjes in mijn tas zitten. Kijk, zo klinkt het toch nog een beetje rock'n'roll.

Heaven. Ja, en die laatste Janu, die wordt vaak vergeten. Als ik hier in het systeem bijvoorbeeld, waar onze muziek uitkomt, staat ook gewoon alleen maar in mijn scherm DJ Sammy featuring Doe. En Janu wordt gewoon even klakkeloos overgeslagen. Terwijl hij eigenlijk de grootste van deze drie namen is. Janu zat namelijk met twee anderen in de dance act Cascada. Nou, die ken je van hele grote dance hits.

Janiel was ook nog lid van Rio. Rio die heeft een aantal jaren op rij meerdere zomerhits gehad, waaronder deze. Ja, en het begon dus met Heaven met DJ Sammy en Do. Maar ik zou zeggen, vergeet die twee maar even. Janu is de GOAT in dit geval. Heaven.

0: Q-Music, de belangrijkste track van de week. De Q-Music alarmschijf hoor je zo meteen. En ook uit de 90s, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Het slimste bedrijf.
0: En we maken ons op voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Lukt het jou om zoveel mogelijk tijd van een minuut over te houden? Zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Wie of wie wordt het slimste bedrijf van de maand augustus? Nou, kom erop als je durft. Alvast een opwarmertje. Het werd de afgelopen jaren al vaker gelinkt aan een grote transfer naar een buitenlandse club. Maar nu is het dan eindelijk zover. De eerste keer dat hij naar het buitenland gaat. Door welke voetbalclub is Joey Veerman aangekocht?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het service.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Chris?
9: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu!
14: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
13: Nu haal, hè. Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
13: Nu halen, hè. Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Het is bewolkt, het is regenachtig. Vooral in het midden van het land valt er nog veel regen. Graad of 20 vanmiddag. Situatie op de weg, 11 files. Eén plek waar je echt niet wil zijn, op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorg nu voor 7 kilometer en 5 kwartier extra reistijd. Sterkte daar.
23: Wim van Helden.
22: Q-Music. Two Brothers on the Fort Four. Ja, je begreep wat ik wilde zeggen. Nu Cameron Whitcomb, dit is Kingdom of Fear.

0: vond het zo grappig. Ik kwam tijdens het uitlaten van mijn hond, Pluk, kwam ik twee jongens tegen. Ik denk dat ze een jaar of 13, hooguit 14 waren. En eentje had muziek op zijn telefoon aanstaan. En de ander zei, hey, doe even wat van die New Kids muziek. Dat is tof, New Kids muziek moet je even opzetten. En toen zette die andere jongen dit nummer op wat je net hoorde. Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. Dat hebben zij dus leren kennen door de New Kids films waar het volop in werd gebruikt. Al die Eurodance, ook Paul Elstak zat er natuurlijk in. En dat geeft wel aan hoe groot dit nog steeds is na al die jaren. Dreams van Two Brothers. En binnenkort gaan we een hele andere kant horen. Ben ik wel benieuwd naar. Er komt namelijk een nieuw seizoen Beste Zangers aan. Vanaf volgende week zaterdag is het op tv. Met onder andere Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. En haar kennen we natuurlijk als de zangeres van. Ah, zij is een van de beste zangeressen van Nederland. Dus ik ben heel benieuwd wat we van haar in Beste Zangers gaan zien. Er zijn natuurlijk ook vele hits uit het programma voortgekomen. Verwachtingen zijn weer hoog gespannen. En wij hebben deze week alvast hoge verwachtingen van dit nummer.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Sander, ik vind het toch wel grappig. Jij bent een Feyenoorder in hart en nieren.
1: Oh, ja,
0: en dan zeker. Het goede antwoord sturen op deze vraag.
1: Ja, het is toch altijd ook je concurrentie in de gaten houden met wat er weggaat.
0: Ja, precies, bij PSV inderdaad. Ja, het hing al een tijdje in de lucht, maar zijn eerste transfer naar het buitenland is dus nu een feit. Naar welke voetbalclub gaat Joey Veerman?
1: Die is vertrokken naar Borussia Dortmund. Het slimste bedrijf.
0: Het slimste bedrijf. En dat vind jij helemaal niet erg.
1: Nee, zeker niet. Nee hoor.
0: Sander, jij speelt mee namens Stichting Eemhart uit Baren. Wat voor bedrijf is dat? Nou ja, stichting dus eigenlijk.
1: Het is een stichting waar ze allemaal woningen en dagbestedingen hebben voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Oké, dus daar ben je begeleider.
1: Ja, correct.
0: En met wie ga je spelen?
1: Ik speel hier met mijn collega's Rick en Mimoen. Hallo.
2: Hoi.
0: En zitten jullie altijd bij elkaar? Of is het echt een moment op de dag dat jullie even elkaar meeten, zeg maar, tijdens de lunch?
1: Nee, dit wel veel bij elkaar. Wij zijn vanuit een woning. Dus we hebben veel cliënten ook nog op de woning thuis. Een aantal op dagbesteding.
0: Ja.
1: Vooral veel met de collega's ook op de woning hier.
0: Dus gewoon ook in groepsverband en zo dat je elkaar ziet.
1: Ja,
0: precies. Oké, Stichting Eemhart uit Baarn. Mooi werk. 1 minuut. Zo snel mogelijk 5 vragen goed. Dat is jullie taak. Lukt dat, dan wordt het nog heel gezellig. Denk ook met de bewoners. Want jullie krijgen dan een karaoke party speaker van Tempo Team.
1: Kijk, dat is mooi. Dat is leuk.
0: Zo snel mogelijk dus die 5 vragen goed beantwoorden. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dat dacht ik. Onder welke provincie valt Texel?
1: Noord-Holland.
0: Wie componeerde het stuk Für Elise?
1: Vivaldi.
0: Hoe heet de hond van Mickey Mouse?
1: Jawel.
0: Op welk streamingsdienst zie je B&B Vol Liefde?
1: Videoland.
0: Hoe heet de luchthaven van Maastricht?
1: As.
0: Welk automerk heeft in het logo 4 ringen?
1: Audi.
0: Wat voor dier is een Vlaamse reus?
1: Konijn.
0: Kijk, en dat was in koor Konijn. Ik zocht bij Für Elise Beethoven, Ludwig van Beethoven.
1: Oh ja.
0: Beethoven was gewoon al goed geweest. Wat hadden we dan nog? Op welke streamingdienst zie je B&B voor Liefde? Dat is Videoland. Die hadden jullie goed op tv natuurlijk te zien bij RTL. Dus dat was een beetje een instinker, maar jullie trapten daar niet in. En zeiden gewoon netjes Videoland, helemaal goed. Wat ging dan niet goed nog? Oh, de luchthaven van Maastricht. Maastricht Aken Airport is het juiste antwoord.
1: Ja.
0: Dus 2 vragen die niet goed waren. Heb je wel wat tijd mee vermorst. 33 seconden over voor nu. Een 5e plek in het klassement.
1: Ah, dat is prima. Daar zijn we blij mee.
0: Ja, dus geen karaoke party speaker. Maar wel leuk ook voor misschien wel eens een keer iets in groepsverband te doen. Er komt nog een slimste bedrijf kaartspel jullie kant op. Dus dat is gewoon een reden om te blijven oefenen. En het later nog eens een keer te proberen.
1: Helemaal leuk. Daar zijn we blij mee.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: twee uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Ja, Wim, je had het er net over in het slimste bedrijf. Joey Veerman gaat spelen in Duitsland bij Borussia Dortmund. Maar je hoort zo hoe goed zijn Duits is.
0: Dat hoor je zo. En jij komt net op Rotterdam.
1: Kan je niet horen dan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
20: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it!
22: Voor die 2...

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedemiddag. Verschillende partijen gaan vandaag op de koffie bij financiënminister Heijnen. Er wordt weer gepraat over de begroting. Het kabinet heeft geen meerderheid en dus is steun hard nodig. En dat heeft ook een prijs, zegt dit SGP-Kamerlid bij RTL Nieuws.
4: Als je kijkt naar de belastingen, dan zie je dat de cijfers laten zien dat met name gezinnen het moeilijk hebben. In de middeninkomens, dat zijn eigenlijk groepen die het al langer moeilijk hebben. En nu zeker met de hoge energieprijzen, ja, daar echt last van hebben. Daar willen we echt iets aan doen.
3: Vanochtend kwam ook Ja 21 langs en later vandaag is Pro aan de beurt. De man die dreigt de prinses Amalia te ontvoeren zit niet meer vast. Justitie eiste gisteren tegen hem tbs met dwangverpleging. Er zou namelijk bewijs zijn dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. De rechter doet eind deze maand uitspraak, maar vindt het tot die tijd niet nodig dat de man vast blijft zitten. Het komt weinig voor dat een rechtbank een dag na zo'n eis tot zo'n beslissing komt. Schoonmakers gaan morgen staken. Ze zijn niet blij met de nieuwe cao. Daarin wordt het ziektegeld verlaagd en volgens de vakbonden kan dat grote financiële gevolgen hebben. Het protest van de schoonmakers is morgen op Schiphol. Zo'n 350 mensen doen eraan mee. En hij heeft zijn droomtransfer te pakken. Joey Veerman gaat van PSV definitief naar Borussia Dortmund. En de Duitse club heeft hem al gepresenteerd.
5: In Wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Meer moet eigenlijk niet wissen.
6: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.

0: zusammen. Mehr muss Heini nicht wissen.
1: Ich habe helemaal nichts von verstanden. Maar ik heb er heel veel zin in.
2: Echt, wat top. Word je voor, wat is je, 22 miljoen euro weggekocht? Ja. En is dit is de persconferentie.
3: Ja. Ach. Hij tekent trouwens voor 5 jaar, Veerman. En het dan nog het weer van Weerplaza bewolkt. Met op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen zijn er ook buien. Maar de temperatuur blijft dan hetzelfde.
2: Situatie op de weg. Er zijn 10 files. Het slechtst ben je af op de A2. Dat is echt een bizarre file daar. Van Maarsen naar Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen. In verband met een ongeluk. 8 kilometer. 5 kwartier extra reistijd. Verder zijn er controles gezien op de A6. Lelystad bij de Berg. Bij 62,3. Op de A50 moet je opletten. Dat is Zwolle richting Apeldoorn. Daar is er eentje gezien bij 213,0. En op de A59. Dinteloord Breda. Opletten. 88,8.
4: Music.

Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. Ja, zoals mijn schoonmoeder altijd zegt, al het goede komt van boven. Halleluja. Ja, Holy Water, jongens. Het zorgde zelfs voor een pushmelding dit weekend. Het regent. Het is gewoon een pushmelding. Heb je hem ook gehad? Die pushmelding met het regent. Dat is gewoon groot nieuws. Nou, het KNMI verwacht dat het de komende 2 weken nog blijft regenen. 2 weken regen, jongens, dat lijkt dan heel veel, hè? Maar om de extreme droogte terug te brengen naar normale proporties, hoorde ik vanochtend bij Annemarie, bij Mattie en Marieke in het nieuws, zouden er nu 30 emmers water per vierkante meter moeten vallen. 30 emmers. Alleen met de regen die nu valt, zijn dat maar 4 emmers per vierkante meter. Dus eigenlijk is er nog niks aan de hand, joh. Mogen niet klagen.

vorige week Bruno Mars en Karol G. En stil. Maar stil was Karol G echt nooit. Van kind af aan was ze al bezig met zingen. Gouden strotje. En trouwens niet alleen zingen. Dit vind ik leuk. Toen ze jong was, is ze door haar zangcoach eigenlijk ontdekt dat ze ook heel goed stemmetjes na kon doen. En ze heeft toen jarenlang in eerste instantie heeft ze voice-overweg gedaan. Dus sprak ze allerlei commercials in. Of Disney films. Een film van Timon en Pumba, weet je wel. Uit The Lion King. En dan de Spaanse versie. En hoor je Karol G als stemacteur. Ja, en ze was ook jarenlang de Spaanse stem van Barbie, Karol G. Ze heeft ook nog een liedje gemaakt voor de Barbie-film. Ja, ik moet zeggen, inmiddels lijkt ze ook steeds meer op Barbie. Maar dat is dan weer te danken aan de Bergman-kliniek. Maar daar hoor je ook verder niks van, hè? Karol G zojuist op Q Music. Still haar nieuwste met Bruno Mars.

0: Zometeen zeg je zonder twijfel...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: En zing je hem weer van voor tot achter mee. Een nieuw vergeven liedje komt eraan, dus ik zou nog even blijven. Kan je niet nog even blijven?
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we er al!
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland... er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Goed, het is gelukt.
18: Wat is er gelukt?
19: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
18: Fluitje van een cent dus?
19: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vkz.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel.
15: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Bewolkt en op veel plekken valt er nog regen. Het is 21 graden. Morgen zijn er buien. Temperatuur blijft een beetje hetzelfde. Situatie op de weg. 14 files. Het slechtst ben je nog steeds af op de A2. Maarsen richting Den Bosch. Tussen Ouderijn en Everdingen. In verband met een ongeluk daar. Inmiddels opgelopen tot 10 kilometer. En een vertraging van 1 uur en 20 minuten. Sterker.
19: Wim van Helden.
18: Sarah Larsson hoor je zometeen. En dit zijn...

0: Eigenlijk was dit ook een vergeten liedje. Maar dankzij Topic en Becky G weer een hit geworden. Sorry Papi. Origineel klonk zo. Of je kent hem natuurlijk in de versie van Jody Bernal. Zometeen weer zo'n vergeten liedje waarvan je meteen zegt...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Nieuw vergeten liedje is ingestuurd door Miranda. Die hoor je met een minuut of zes. Eerst nog even mijn auto achteruit inparkeren.

0: Larsen en Midnight Sun. Nee, dit kunnen we van Sarah Larsen niet zeggen. Maar deze. Deze hoor je nooit meer.
1: Vince, vergeet me liedje.
0: Oh ja, momentje.
1: En vergeet me liedje.
0: Ja, Miranda, dit liedje was eigenlijk echt een statement, hè?
2: Ja, zeker weten. Ja, voor een hele grote groep mensen is het gewoon heel belangrijk.
0: Voor jou ook? Of vind je het gewoon een goed liedje?
2: Goed liedje, maar ik heb ook een zoon en dochter die zinloos zijn. Dus.
0: Je zoon en je dochter?
2: Klopt helemaal.
0: Oké, okay, dus...
2: Van alles wat.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar kun je dat een beetje uitleggen?
2: Mijn zoon is getrouwd met een man en mijn dochter is getrouwd met een vrouw.
0: En
2: heb ik nog,
0: ja?
2: Nog een dochter die dan hetero is.
0: Dus je hebt echt het hele palet heb je bijna?
2: Ja, ik heb van alles wat.
0: Ja, en hoe is dat gegaan?
2: Ja, veel wikken en wegen, niet durven zeggen. Maar altijd, ik heb het altijd al geweten vanaf mijn zoon nog heel klein was. Wist ik al wel dat hij homoseksueel zou zijn.
0: Ja, en jij had daar zelf verder nooit problemen mee?
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, zijn de afgelopen tijd...
2: Iedereen moet zijn wie ze willen zijn, hè?
0: Nou, dat is heel mooi gezegd. Maar afgelopen tijd is het natuurlijk best wel weer in het nieuws geweest. Waarin nare dingen zijn gebeurd rondom Gay Pride en dat soort dingen.
2: Ja.
0: En dus wat dat betreft is het liedje eigenlijk altijd weer actueel gebleven. Want het is wel even geleden dat Macklemore en Ryan Lewis hier een hit mee hadden.
2: Ja, klopt, zeker.
0: Maar jij brengt hem in als vergeetmeliedje. En het is een goeie. Want je hoort hem nooit meer. Maar ik denk dat iedereen hem nog wel kent. Alleen het is een liedje dat wel een beetje onderbelicht is gebleven. En misschien des te beter om dat nu weer eens een keer te doen dan.
2: Ja, het is zeker de moeite om te luisteren. Want het is gewoon een goed nummer.
3: When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A pre-K

nooit op deze manier geluisterd naar de tekst van dit nummer. Dankzij Miranda nu wel. Bedankt, prachtig, zegt Alisa. En Justin die stuurt een appje, toch weer kippenvel met een regenboog erbij. Ja, het liedje dat je eigenlijk nooit meer hoort. Macklemore en Ryan Lewis, vandaag even vol de spotlight erop. Het vergeet me liedje Same Love.

0: Dutch Music, bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Ja, je hoort zo waarom het vooral voor premier Jette een spannende avond wordt op het WK Hockey.
0: En van onze vrienden uit de ochtend, Tom en Joe, Rolf Sanchez. Ja, mocht je dat gemist hebben deze zomer, is echt een geweldig liedje. Ga ik je zo even laten horen.

Slomlokkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Sam.

0: NS-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging.

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
7: Nu?
10: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu?
10: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu houden, hè? Dus niet straks.
11: Aldi.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl.
7: Nu?
10: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu?
10: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: e-boekhouden.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Goedemiddag, 3 uur, Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedemiddag, beginnen in Politiek Den Haag. Het kabinet zoekt volop steun bij oppositiepartijen voor de begroting. Het heeft zelf geen meerderheid en dus zijn die andere partijen hard nodig. Daarom wordt er, net als gisteren, ook vandaag volop gepraat en koffie gedronken. Onder andere Ja 21 kwam langs, maar die partij wil wel iets terug hebben voor de steun.
4: Wij als Ja 21 zetten echt in op lastenverlichtingen. Ja, en is dat nog mogelijk of moet er nog flink wat water door de Rijn stromen?
3: Was toch bij RTL Nieuws. Later vandaag is ProNog aan de beurt. Justitie eist een werkstraf van 80 uur tegen acteur Marwan Mefta. De 22-jarige acteur is bekend van de serie Mokro Mafia. En raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. Zo sloeg hij een speler een gebroken neus. En later sloeg hij een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. Door de aardbeving op Indonesië moesten veel meer mensen hun huis uit dan eerst werd gedacht. Niet 13.000, maar zo'n 40.000 mensen hebben geen dak meer boven het hoofd. Bij de beving van afgelopen zaterdag vielen 70 doden. Nog altijd worden er naschokken gevoeld. En dan sport. Het WK hockey is momenteel in ons land. En vanavond staat er een bijzondere wedstrijd op het schema. Nederland-Argentinië. Niet alleen spannend voor hockeyfans, maar ook voor premier Jette. Want zijn verloofde Nicola speelt in het Argentijnse hockeyelftal. Ja, en dan wordt het lastig, want voor wie juich je? Voor Nicola maakt het allemaal niet zoveel uit, zegt hij tegen de NOS.
5: Yeah, we'll see. I know. Like for you guys, it's your prime minister. For me, it's just my role. So for me, it's just my best supporter.
3: De wedstrijd begint om 6 uur. Dan gaat het weer van Weerplaza bewolkt met op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen zijn er ook buien. De temperatuur blijft dan wel hetzelfde.
2: Maar bij het hockey zit niet prinses of koningin Maxima in het publiek. Dat is ook altijd ook een dingetje, Nederland-Argentinië.
3: Ja, meteen. Inderdaad. Maar ja, in dit geval...
2: Het was wel ingewikkeld genoeg.
3: Ja, het is
2: even bij Jette houden.
3: Ja.
2: Situatie op de weg. 15 files zijn er. De 2 langste op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk. Ongeluk met een vrachtwagen. 6 kilometer, half uur vertraging. En de A2 Maarsen-Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. Nu 11 kilometer. Dik 1,5 uur extra reistijd. Verder zijn er flitsers op de A58. Goes richting Vissingen bij 160,5. En even kijken. Ik zei flitsers. Ja, dat klopt. De A9. Dat is Dinteloord-Breda. Daar staan ze bij de Lange Weg. Hectometerpaal 88,2.
6: Q-Music. Wim van Helden.
2: En zometeen de zomerhit die ontstond bij Tom en Joe op Q-Music. Ralph Sanchez en Marcia hoor je na David Guetta.

0: Afgelopen vrijdag was hij hier om hem live te zingen. In de pianobar bij Stefan. De pianobar die gaat elke vrijdagavond open. En er komen echt de grootste artiesten langs om hits live te spelen. En ja, dat klinkt dan soms heel anders dan de versie die je kent van de radio. In dit geval Rolf Sanchez, die dit liedje dus ook akoestisch deed. Ook een stuk langzamer. Maar ja, hey, een goed liedje blijft altijd overeind. En deze versie is dus ook heel fijn. Uit de pianobar van afgelopen vrijdag. Luister.
1: Nu bel je me op, je wilt weer terug naartoe. Wat nou als ik zeg dat dat voor mij niet hoeft?
0: Pas meteen beter bij het weer ook eigenlijk. Van Rolf live in de pianobar bij Stefan. Check je op qmusic.nl.

ben je een grote speler. Ik heb hier een klein stukje van een liedje dat je zo meteen in zijn geheel gaat horen. 2 seconden om precies te zijn. Het is een heel klein stukje vocalen van de 2 artiesten in kwestie. En als je dit weet te herkennen, volgens mij heb ik het nog nooit zo moeilijk gemaakt. Dan ben je echt een grote speler. Luister goed, welke hit is dit? Gaat ook lekker door elkaar heen. Het is in ieder geval een man en een vrouw. Maar herken je het? Ik zou het echt knap vinden als je weet welke hit dit is. Als je het weet, mag je het zeggen.

0: Heb je dit een sneak peek gegeven van de hit die je nu helemaal gaat horen? Heeft ook iets met country te maken trouwens, maar... Ja, en hier moest je het mee doen. Ronaldo.
1: Pitbull en Jennifer Lopez is dit.
0: Nee, Pitbull en Jennifer Lopez kan ik niet goed rekenen.
2: Is dat niet Timber van Justin Timberlake en Shania Twain? Kan dat kloppen?
0: Dit is een versie die ik niet eens ken. Justin Timberlake en Shania Twain. Timber was wel goed. Maar hey, daar is Tiffany.
3: Wim, dat is mijn lievelingsliedje met, van Pitbull en Kesha met Timber.
0: Luister. Ja, daar zat hij. Het grappige is, je hoorde net Houston, Texas. Dit is eigenlijk ook gewoon country, maar dan met een beat. Timber!

0: Foute Uur is verhuisd.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu.

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Joujou. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest... Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend.
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: En op veel plekken valt er nog steeds regen. Het is 21 graden. Morgen krijgen we weer regen. Temperatuur blijft hetzelfde. 24 files. De langste file staat op de A2. Maarse richting Den Bosch. Tussen Ouderijn en Everdingen. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. En ja, de vertraging loopt er alleen maar op. 12 kilometer nu. Vertraging 1,5 uur.
1: Wim van Helden.
13: Jouw mening telt. Een nieuwe ronde. Repeat. Of niet. Zometeen. Q-music.

0: Now we're with Q Music.
1: Repeat. Of niet.
0: In Repeat of Niet stel ik nieuwe muziek aan je voor. En jij bepaalt of dat je datzelfde nieuwe liedje vanavond nog een keer hoort. Of juist niet meer. Nou, er zijn al vaker grote hits voortgekomen dankzij jouw stem in Repeat of Niet. Dus je mening telt echt. En in dit geval is het iemand die je mening ook goed kan gebruiken. Want de laatste top 40 hit die hij gehad heeft is alweer 4 jaar oud. De vraag is, komt er nu verandering in? Ik heb het over Robin Schulz. Je mening kan je intypen of inspreken met de Q-Music app. Laat het vooral van je horen. Robin Schulz met een knipoog naar de tent, naar het liedje Bullet van Watermat. Misschien dat je hem nog kent. Dit is Take It Slow in de 2026 versie.
1: Repeat.

0: Repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Robin Schulz en Bordermut met Bullet Take It Slow. En de vraag is, wat vind je hiervan, Amber?
3: Ja, die stem van die man, die kun je zelfs nog onder altijd Discordjakje ziek zetten. En dan is het nog een geweldig nummer. Dus absoluut repeat.
2: Ik beluister of Pauline het daar ook mee eens is.
4: Nou, Wim, ik gaf het gisteren nog een voordeel van de twijfel, maar ik vind hem toch niet zo.
2: Toch niet?
4: Nee.
2: Oké, en niet van Pauline. Maaike, die zegt alsjeblieft een niet. Vreselijke zwerm bijen. De tekst gaat nog, maar dat bijengeluid, ik vind het gewoon super irritant. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het is, dus, ja, dat kun je als bijen aanschouwen. Ik dacht eerder aan een stoomboot. Maar het zit vooral in Bullet van Watermut. Christian die zegt niet, ik vind het normale nummer wel goed van 10 jaar geleden, maar deze vind ik toch jammer. Marco die heeft het alweer over Vuvuzela's. Voor mij een repeat. Dit is leuk. Martin die zegt absoluut een repeat. Wordt elke keer beter als ik hem hoor. Jim zegt voor mij niet. Ik vind de drop erg tegenvallen. Sydney.
5: Sorry Wim. Ik had wel wat beters verwacht van Robin Schulz dan weer een oud nummer in een nieuw jasje steken. En niet voor mij.
6: Ik zeg maar zo. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Voor mij een repeatje.
2: Een repeat van Michel. En Judith, wat zeg jij?
7: Ja hoor. Take it slow. Repeat. Dus lekker snel nog een keer.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Nou, lekker snel nog een keer. Gaan we doen. Pap, door naar de volgende ronde. Iets minder overtuigend dan gisteren, maar wel door naar ronde 5. Vanavond 10:15 bij Lars Boede, Robin Schulz en Watermut. Take it slow. Bullet hoor je dan weer in repeat. Of niet. Bruno Mars binnen 3 minuten. En dit zijn de Spin Doctors. Die ene hit van ze.

0: Bruno Mars bij Q-Music. Met een klein uurtje in de middagshow bij Domien en Anton. Een nieuwe ronde van verdubbel je salaris in 1 minuut.
1: Ja.
0: Misschien wel even goed, Domien, om even uit te leggen. Toch even weer fris zo na de vakantie. Hoe werkte dat nou ook weer, verdubbel je salaris? Je kunt je natuurlijk de hele dag aanmelden.
1: Ja, zo simpel is het. Kan via Q-Music.nl of via de Q-Music app. Dan om 4:15 spreek ik je misschien wel in die middagshow. 10 vragen, 1 minuut. Lukt het op 10 vragen juist te beantwoorden, dan verdubbelen wij jouw salaris. Maar eigenlijk hoef je maar 9 vragen in ieder geval uit jezelf te beantwoorden. Want 1 vraag geven wij altijd rond 10 voor 4 cadeau in jouw programma.
0: Nou, en hoe laat is het?
1: 10:10.
2: Luister!
0: Vraag 5 krijg je cadeau.
1: Bij welke voetbalclub speelt Davy Klaassen momenteel?
0: Dat is niet Joey Veerman, hè?
1: Nee.
0: Anders.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: bestreekt. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
15: MediaMarkt.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Het kabinet praat vandaag weer met de oppositie in de hoop op steun voor de begroting. Onder andere Ja 21 kwam langs en later vandaag is Pro nog aan de beurt. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid en dus is de oppositie hard nodig. De brandweer in België heeft het nog steeds lastig met het blussen van die grote natuurbrand in het gebied Hogevenen. De brandweer kan er door het ruige terrein lastig bij en blushelikopters die kunnen niet vliegen door de teveel bewolking. En het vuur kan zich door de wind ook nog steeds uitbreiden naar Duitsland. Justitie eist een werkstraf van 80 uur tegen acteur Marouane Mefta. De 22-jarige acteur is bekend van de serie Mokro Mafia. Hij raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. Hij sloeg een speler een gebroken neus en sloeg later ook een keeper tegen het hoofd.
2: De Formule 1.
1: Zandvoort maakt zich op voor de allerlaatste Dutch Grand Prix. En er is kans op regen. En dat is natuurlijk in het voordeel van Max Verstappen. Nou, volgens de circuitdirecteur van Zandvoort wordt het hoe dan ook genieten.
3: Ik denk dat de gemiddelde fan het eigenlijk niets uitmaakt. Of dat de zon nu schijnt, of dat het regent. Het zal 1 groot feest zijn. Maar als er af en toe eens een druppeltje valt en dat helpt Max, mijn zegen hebben we.
1: Verstappen heeft laten weten dat hij er zin in heeft. Hij wil vooral gaan genieten.
0: Zon of regen?
4: Nee, ja, regen.
1: Ja. En vandaag bewolkt en ook op veel plekken regen. Zo'n 21 graden. Vanavond wat opklaringen, maar morgen dan weer regen. En dan wordt het een graad of 20.
0: Q-verkeer, Flitsmeister meldt 39 files. Vertragingen van 20 minuten of langer op de A2. Maarsen den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen op de parallelbaan 12 kilometer. Je hebt er een vertraging van 1 uur en 22 minuten. Dat komt door een ongeluk. Wil je richting Den Bosch, dan kun je beter Arnhem-Breda volgen. Over de A12, de A27, de A15 en dan pas de A2. De A2 Maarsen-Oude Rijn op de hoofdrijbaan tussen Maarsen en Oude Rijn nog eens een keer 7 kilometer. Daar 24 minuten. Dit is de Q-middagshow met zometeen de Bowser Magnetic. En hier is Man I Need. Hier is Olivia Dean.

0: Cue Music, Olivia Dean, Man I Need.
1: De Cue Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Over 4, kakenverse begin van die altijd lastige dinsdagmiddagshow. Het is 18/8/2026. Anton, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Het ziet er uitgeslapen uit vandaag.
4: Maar mijn ochtend die begon bijzonder.
0: Oh, daar zie je niks van.
4: Kijk, ik ben wakker rond een uurtje of 8. Ik veegde wel lekker de slaap uit mijn ogen. Stapte mijn bed uit. En dat doe ik dus altijd in mijn Adamskostuum.
0: Ja, ik zat erop te wachten.
4: En dan loop ik dus naar beneden. En dan ga ik even een kopje koffie ga ik dan pakken. Ja. Dat vind ik gewoon lekker. En dan ga ik soms ook wel weer naar boven. Om dan dat kopje koffie nog even in bed op te drinken.
0: Even pauze, mijn beeld. Je doet het iedere dag. Je gaat iedere dag ga je in je naakje naar beneden.
4: Ja.
0: Ik heb er dus helemaal niks mee met dat naaktlopen. Ik doe dat nooit. Ik moet altijd of een boxershort aan of een ochtendjas moet ik aan.
4: Schaam jij je ergens voor?
0: Nou ja, kijk, die van jou en die van mij. Dus er is wel een klein verschil. Nee, ik schaam me nergens voor. Maar ik voel me dan toch... Ja, soms als ik naakt ben, voel ik me te gast in mijn eigen huis. Maar goed, ga verder. Jij gaat naakt naar beneden.
4: Ja, ik voel me juist thuis. Ik ga naakt naar beneden. Ik sta ineens, oog in oog, met een glazenwasser. Ik had blijkbaar even een appje van de buurman gemist. Hè. Die had het wel aangekondigd dat ik zou komen, maar heb ik niet gezien. Dus die man, die staat daar de glazen te wassen. En ik sta dus in mijn naakte pielemoos.
0: Ja.
4: Ik kreeg een duimpje van hem.
0: Ja, zie je wel, dat bedoel ik. Dat is gewoon niks meer voor te schamen. Maar dit is toch bij glazenwassers. Want dit verhaal vertelde jij vanmiddag op de redactie. Dit is natuurlijk bij glazenwassen. Dit is schering en inslag. Dit gebeurt toch de hele dag?
4: Ja, nou, je zou ze echt na...
0: Jawel, ik denk als je glazenwasser bent, dan gebeurt het natuurlijk de hele dag door. Of in ieder geval een paar keer per week.
4: Ja, maar je voelt je ook een soort van ongemakkelijk. Ook al ben je alleen maar aan tv kijken of zo. Je voelt je toch bekeken.
0: Ja, je voelt je bekeken. Ja. Maar deze mensen hebben natuurlijk alles wel gezien. Ik weet zeker, ook de glazenwasser luistert de Cue Music Middagshow. Dus kun jij Anton weer een klein beetje over de schaamte van deze dinsdag heen helpen?

0: beetje wennen, hè?
1: Ik krijg er error van.
0: Meeste vertraging volgens Flitsmeister op dit moment, ja, op die A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Vianen. De parallelbaan, 10 kilometer, 1 uur en 13 minuten. Veel sterk als je stilstaat. Q-music.

0: moet kiezen.
1: Oh ja.
0: Kings of Leon.
1: Leon.
0: Ga ik voor King vandaag. Sex on Fire hoor je bij Q Music. 10 over 4, goed dat je erbij bent. Dit is de Q-middagshow met Domien en Anton. Die laatste, dat is de man die vanmorgen oog in oog stond met de glazenwasser. En daarom kun je denken, dat gebeurt wel meer mensen. Maar dit was een beetje ja, het geluid wat zich afspeelde in het Zandvoort. Je had weinig aan vanmorgen.
1: Naakt.
0: Ja, ja. Dus hij stond oog in oog met jouw derde been. Of jouw derde oog, dat kan natuurlijk ook.

0: berichten binnen van collega's van jou die eigenlijk allemaal zeggen, ja hoor, dit gebeurt met enige regelmaat. Hoe is het bij jou?
1: Nou, eigenlijk bijna nooit. Ik heb het één keertje meegemaakt bij een wat oudere vrouw.
0: Oh.
1: En eigenlijk voor de rest daarna niet meer.
0: Maar hoe lang zit je al in het vak, in het glazenwasvak?
1: Ik denk een jaar of 17 nou.
0: Oké, dat is echt een poosje. En hoe is het met collega's dan? Want het kan natuurlijk zijn dat jij misschien net die huizen treft waar mensen de hele dag in een badjas rondlopen of gewoon de kleding aan hebben.
1: Ja, ik ben samen met mijn maatje. Dat is de enige collega die ik heb.
0: Ja.
1: En hij maakt het eigenlijk ook nooit mee.
0: Nee, als je samenwerkt, dan is het natuurlijk logisch dat hij het ook niet hier ziet.
1: Nee, echt niet.
2: Is het dan een soort grootspraak of zo?
1: Ja, ik denk dat het meer grootspraak is. Dat denk ik echt.
0: En was jij toevallig vanmorgen, Rodi, aan het werk in Zandvoort?
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Dat is niet jouw wijk, hoor jij. Nee, oké. Rodi, dankjewel. Ik wens jou een hele mooie dinsdag.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Wassen! Hoi. Nou, mocht jij glazen wassen zijn en een smeuïg verhaal hebben over iets gelijkwaardigs,
2: Gelijkwaardigs. Ja,
0: de lengte doet er niet toe. Oh. Je mag je melden in de Q Music app. Hier is Taylor Swift.

0: Hey. Bij Q Music. Michael, die stuurt in de Q-app. Ik ben verhuizer geweest en ik heb één keer een klant zien liggen kaasfondue.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Maar kom je dan met de verhuisdoos boven en liggen ze dan daar te knallen?
2: Hoe zit dat?
0: Hoe zit dat?
2: Waren ze te vroeg? Ja, wat is dit?
0: Ja, of waren zij te laat? Dat kan natuurlijk ook, ja. We gaan naar het nieuws van 4:30. Eefje, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is een babytje geboren in de Beekse Bergen van dit dier.
0: Ja, dit kan echt alles zijn.
3: Je hoort zo wat voor dier het is.
4: Zometeen verdubbel je salaris.
5: In één minuut.
6: Hoi, ik ben Jasmijn, 21 jaar en kom uit Alphen aan de Rijn. En ik werk als vastgoedfotograaf.
4: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
4: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
5: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
4: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
13: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
27: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
26: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Hey, goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Q-middagshow met Domien en Anton en met Flitsmeister verkeersinformatie. 51 files, 3 vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A2 Maars richting Den Bosch tussen Papendorp en Nieuwegein-Zuid op de parallelbaan. Nou, was er echt een half uur geleden nog flinke file. Inmiddels is het afgenomen. 7 kilometer nog, 20 minuten vertraging. Komt er een auto met pech. De A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Grijshoorn. 7 kilometer, 24 minuten. En de laatste de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoorn en Schaarsbergen. Daar 6 kilometer, vertraging is 22 minuten.
3: Bewolkt en regenachtig, dat bij 21 graden. Vanavond klaart het even op. Op dit moment wijst het kwik in Zwolle 19 graden aan. En in Heikant in Noord-Brabant is het 21 graden.
2: Evi heeft het laatste nieuws.
5: Goedemiddag. Het kabinet praat vandaag weer met de oppositie in de hoop op steun voor de begroting. Onder andere is weer gepraat met Ja 21 en later vandaag is Pro nog aan de beurt. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid en dus is de oppositie hard nodig. En ja, de tijd begint wel te dringen. Over 2 weken moet de begroting klaar zijn om op Prinsjesdag te kunnen presenteren. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren, die zit niet meer vast. Hij mag het proces in vrijheid afwachten. De rechter doet eind deze maand uitspraak en vindt het tot die tijd niet nodig dat de man vast blijft zitten. Justitie eiste gisteren tegen hem nog tbs met dwangverpleging. Het komt niet zo vaak voor dat iemand na zo'n strafeis nog vrijkomt. Vlieg je met KLM? Dan ga je dit merken. De prijzen van het eten en drinken schieten omhoog. Eerder was al bekend dat op Europese vluchten het gratis broodje kaas verdwijnt.
2: Ja, als je met de cityhopper gaat.
5: Nu meldt de Telegraaf hoe duur dat broodje kaas dan gaat worden. Dat wordt €6.
2: Zo. Maar ja, dat is een duur broodje kaas.
3: Ja, en het is toch al niet te vreten?
2: Nee, ik vind ook geen lekkere broodjes.
3: Dat is dan, lopen we helemaal te vlaggen met Beemster cheese. Weet je wel, geweldig, geweldig, geweldig. Het is een hele vieze.
5: Beemster, hè?
3: Nou ja, maar dit is toch geen reclame?
2: Maar er zit een raar soort spreadje zit erop.
3: Ja.
2: Het is een heel raar
3: pesto achtig.
2: Is het pesto?
3: Mosterdachtig heb je ook wel eens.
2: Heel lekker.
3: Nee.
2: Maar goed, het is gratis, dus ik neem het wel.
3: Ja.
2: Het is natuurlijk niet gratis. Het is een beetje boy math, want je hebt natuurlijk hartstikke veel betaald voor je KLM-ticket. Ja. Het zijn doorgaans wat duurder dan als je met Transavia of met Ryanair vliegt. Dus je betaalt natuurlijk voor dat gratis broodje kaas. Maar nu moet je dus waarschijnlijk, de ticket wordt er niet goedkoper op en moet je zelf een broodje kaas erbij betalen.
5: Ja, vanaf oktober moet je dat gaan doen. En...
2: maar kijk, wat wel lekker is, en dat wil ik toch gezegd hebben, bij die cityhopper, dan krijg je altijd een gratis drankje. Dus dat houden we dan overeind, neem ik aan.
5: Dat eerder gratis wijntje. Ja, is dat alleen een wijntje of is dat sowieso een
2: gratis drankje? Biertje, colaatje, maakt helemaal niet uit. Als je
5: daar moet je ook voor gaan betalen.
2: Ja, ga weg.
5: Ja, dus een wijntje bijvoorbeeld, dat gaat dan €7 kosten.
2: Hè? Dus je broodje kaas kost €6 en je wijntje kost €7.
5: Ja.
2: Dan zou ik gewoon voor het wijntje gaan, toch?
3: Ja, geen twijfel over mogelijk.
2: Ik ga het lekker laten staan als ik jou was.
5: En ik heb dierennieuws.

0: Ik zei het al, over dit dier.
1: Wat is dit?
0: Het is de Anton die 's ochtends wakker wordt.
2: Naakt. Ja. Ik denk, het klinkt als een soort brommer in een stad of zo.
1: Dit is inderdaad, ja, een soort neushoornelpaardachtig iemand.
0: Nou.
1: Wat is dit?
0: Het is een giraf.
1: Oh,
0: ja.
1: Waarom zeg je dan nou? Dus een giraf lijkt niet op een nijlpaard.
0: Nou ja, nijlpaard, neushoorn. Die lopen ook een beetje hetzelfde.
1: Oh ja, een beetje Big Five-achtig.
0: Ja, die zie ik wel een beetje zo bij elkaar.
1: Ja, ja, ja, ik snap het. Ja, ja. Ja.
0: Maar er is een babytje van een giraf geboren in Dierenpark Beekse Bergen.
1: Ach.
0: Het is een Nubische giraf. Een jongetje. Hij heet Fugu. Fugu. Het gaat heel goed met hem.
1: Gefeliciteerd, Beekse Bergen.
0: En dan heb ik nog meer geboortenieuws, want in Diergaarde Blijdorp, daar is een schildpad geboren. Een bedreigde Egyptische landschildpad. En wist je, die zijn heel erg klein.
1: Hoe klein dan?
0: Nou, als ze volwassen zijn, dan worden ze maar 10 centimeter groot.
1: Oh, dat is niet groot.
0: Dit babyschildpadje is piepklein.
1: Ja.
0: Hij is zo groot als een paperclip.
1: Oeh, hele kleine beschuitjes met

0: Aha, The Cure Music. Take On Me.
1: Ja.
2: Rectificatie!
1: Oh ja. Ja, we moeten wat rectificeren.
3: Ja, jij bedoelt zeker dat berichtje van Miranda.
1: Ja. Ja, jij geeft namelijk net even het weer in Nederland, geef jij weer. Het kwik in Zwolle, 19 graden. En Heikant in Noord-Brabant, daar is het 21 graden.
3: Mm.
1: Nou stuurt Miranda inderdaad een bericht dat Heikant helemaal niet in Brabant ligt, maar in Zeeuws-Vlaanderen.
3: Nou, kijk, daar heeft Miranda gelijk in, maar het ligt ook in Brabant. Dus je hebt twee Heikanten in Nederland. Dus
1: dat minder niet!
3: En je hebt Heikant in Noord-Brabant en Heikant in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Dat minder niet!
3: Ja jongens, er is niks aan de hand. Ik zat helemaal niet fout.
1: Hé, maar weer wat geleerd, dus als je de keer middag zo luistert. Je zou maar een keer naar Heikant moeten. Je moest wel goed kijken in welke Heikant je moet wezen.
3: Je zou maar verkeerd staan.
1: Je zou maar verkeerd staan. Hé, bijna 4:15. We gaan onderweg naar een nieuwe editie van Verdubbel je salaris in 1 minuut. De laatste keer dat er een salaris werd verdubbeld, dat is inmiddels meer dan een maand geleden. Dat gebeurde in de week dat wij met de middagshow op vakantie gingen. De week daarvoor eigenlijk. Toen speelde ik met ergotherapeut Stef. En dat bleef spannend tot echt de laatste seconden. Je laatste vraag. Wie is de vaste aanvoerder van het Argentijnse mannenvoetbalelftal? Aanvoerder van Argentinië.
4: Messi.
1: Ja! Ja!

0: grote verwachtingen hebben wij van deze track van Sienna Spyro. Alarmschijf Great Expectation hoor je.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 16:45 precies. Jasmijn, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena.
3: Hi.
0: Jasmijn, je bent vastgoedfotograaf.
3: Ja, klopt.
0: Maar dan ben jij fotograaf van huizen voor Funda bijvoorbeeld. Moet ik dat dan een beetje voor me zien?
3: Ja, klopt inderdaad. Hey, voor de verkoop.
0: Dit lijkt mij dus echt een waanzinnige baan, want hier is altijd werk in te vinden, toch?
3: Ja, zeker. Ja,
0: waarom ben je dit gaan doen?
3: Ik ben er eigenlijk ingerold via een bijbaan toen ik 14 was. Ik had altijd wel interesse in fotografie. En toen ben ik er eigenlijk zo ingerold. En ik vind het zo leuk dat ik het al 7 jaar volhou.
0: En leuk, hè? Want wij zijn natuurlijk als Nederlanders zijn wij zo ontzettend geïnteresseerd in de interieurs van anderen. Ik weet niet hoe het bij jou is, Anton, maar als ik een rondje door de wijk loop. Ja, ik ga toch altijd binnenkijken bij de mensen.
4: Ja, tuurlijk.
0: En het voelt een beetje ongemakkelijk. Maar Jasmijn, die mag er gewoon foto's van maken van het interieur.
4: Nee, maar, ja, maar Jasmijn, dan heb je zeker wel een groothoeklens, of niet?
3: Ja, nou ja, dat moet wel, ja. Anders dan komt het er niet helemaal op.
0: Nee. Wat is nou het meest bizarre, Jasmijn, dat jij in de afgelopen periode bent tegengekomen? Dat je denkt, zo, wil ik dit op de foto moet zetten?
3: Ik heb een keer gehad dat de print al nog op tafel stond in de ochtend. Omdat mensen, weet je wel, vergeten dat ik kwam.
0: Oh ja, wat grappig. Jasmijn, de vraag is, wat verdien je als vastgoedfotograaf?
3: 2300 euro.
0: Voor hoeveel uur is dat?
3: 40.
0: 40 uur, je bent zelf 21 jaar jong.
3: Ja, klopt.
0: Luister goed, Jasmijn, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus, de klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt tot 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2300 euro. Je mag zometeen 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord binnen die 1 minuut. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Oké, helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Ik ga
0: de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Maak een spreekwoord af. Fluitje van een...
3: cent.
0: Van welke kleur zijn marine en kobalt tinten?
3: Blauw.
0: Hoeveel is 28 gedeeld door 7?
3: 4.
0: Van welke artiest zijn de Q-top 1500 hits Hey Brother en The Nights?
3: Avicii.
0: Bij welke voetbalclub speelt Davy Klaassen momenteel?
3: Ajax.
0: Hoe heet de bekende clown uit de horrorfilm It?
3: Pas.
0: Wat is het hoofdingrediënt van karamel?
3: Het antwoord was Pennywise.
0: Wat is het hoofdingrediënt van karamel? Denk logisch.
3: Pas.
0: Op welke dag van de week valt Prinsjesdag altijd?
3: Dinsdag.
0: Wie schreef de boeken De Eetclub en Terug naar de Kust? Mag
3: pas.
0: Je passen. Hoe heet de gekleurde ring in je oog?
3: Iris. Het antwoord was suiker.
0: Ja, en De Eetclub en Terug naar de Kust.
3: Oh my gosh.
0: Jasmijn. Ja, dit doet een beetje pijn.
3: Ja, dit doet zeker pijn.
0: Saskia Noord.
3: Ja, het komt me wel bekend voor, maar dat
0: Saskia
3: is denk ik een beetje
0: Noord.
3: Voor mijn tijd.
0: Boort jou hier 2210 euro door de neus.
3: Ja,
0: je hebt het echt geweldig gedaan. Dat moet ik tegen je zeggen. Want je hebt best wel wat vragen moeten passen. Pennywise wist je te beantwoorden. Je wist de suiker nog in te wisselen. Je wist de Avicii nog ook ergens op te snorren in je eigen hoofd. Dus je hebt goed gespeeld, maar niet goed genoeg voor de verdubbeling.
3: Ah, zo balen.
0: Ah, balen. Maar goed, het goede nieuws is 9 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 90 euro cash. Krijg je van Q-Music een tempo team. Maar het is niet de gedroomde 2300 euro, Jasmijn, helaas.
3: Helaas.
0: Dank
3: voor het meespelen.
0: Ik wens je een mooie dinsdag.
3: Super, jullie ook.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Lucas en Steve bij Q, Up Till Dawn, On The Move. En daarvoor met Jasmijn speelden wij Verdubbel Je Salaris in 1 minuut. Echt, ik baal hier dan zo van. Ik vind het zo jammer.
1: Zielig voor haar.
0: Ja, de tijd is onverbiddelijk. Dat zeggen we iedere dag. De klok die tikt af naar 0. En als je na 0 geen 10e antwoord hebt gegeven, gaat de verdubbeling niet door. Ze had 9 vragen goed. Ze bleef hangen bij Wie schreef de boeken De Eetclub en Terug naar de Kust. Antwoord moest zijn Saskia Noord. Toch €90 in de pocket. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws zo meteen van Eefje.
2: Goedemiddag. Er komt een speciale ChatGPT voor tieners. Alle details sowieso.
0: ChatGPT-tiener. Ja. En Avicii, even de vraag uit Verdubbel Je Salaris The Nights. Je hoort hem zo meteen.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu
6: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedemiddag. De man die ervan verdacht wordt dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren, zit niet meer vast. Van de rechter mag hij het proces in vrijheid afwachten. Justitie eiste gisteren tegen hem tbs met dwangverpleging. De rechter doet eind deze maand uitspraak. Oppositiepartijen JA21 en SGP trekken samen op in de onderhandelingen met het kabinet. Dat laten ze weten na nieuwe gesprekken over de begroting. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, is steun van de oppositie hard nodig. En de tijd dringt. Over 2 weken moet de begroting klaar zijn voor de presentatie op Prinsjesdag. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT, speciaal voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder andere een zelfmoord van een Amerikaanse jongen. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In die nieuwe tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. En een waarschuwing van de Voedsel- en Warenautoriteit aan vakantiegangers. Check even of je niet per ongeluk een Japanse kever mee terug hebt genomen. Dat beestje komt oorspronkelijk uit Noordoost-Azië, maar leeft inmiddels ook al in onder andere Duitsland en Italië. En is heel schadelijk voor onze natuur. Ze vreten alles op. Als je hem vindt, vang hem en meld het bij de NVWA. Het weer bewolkt en op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Vanavond wel wat opklaringen, maar morgen weer regen. En dan wordt het een graad of 20.
2: Lekker, hè?
3: Ja, hij kan weer aan.
2: Nee, het feit dat het gaat regenen. Oh.

0: in de middag doen dan zij in de ochtend andersom.
1: Ja, maar weet je, het is toch ook gewoon kloten?
0: Het is lekker. Het in de herfst en Mattie niet. Ja, het is eigenlijk wat wij in de middag doen dan zij in de ochtend andersom.
1: Ja, maar weet je, het is toch ook gewoon kloten?
0: Het is lekker, man. Dat is echt heerlijk. Ik werd vanmorgen weer even zo gelukkig wakker van de regendruppen op de straat.
1: Ja, dit is een week leuk. Dan ben je er ook klaar.
0: Ja, helemaal niet. Over 2 weken dan haal ik de dekentjes uit de kast en de kaarsen die gaan aan. En dan ga ik lekker een kopje kaneelthee drinken met een bastonjekoek.
1: Ach, jongens, de geurkaartjes gaan weer aan.
0: Ga ik lekker de notebook kijken of Notting Hill? Ja, hoor.
1: Ah, kushy, kushy, kushy.
0: Hier verkeer van Flitsmeister. 64 files, vertragingen langer dan 20 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp door een ongeluk 24 minuten. En een dik half uur op de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen 8 kilometer. Hoppa, dinsdagmiddag, de tweede werkdag van de week. Hij zit er alweer op. Dus 1

0: new music, Avicii, The Night.
1: Gezellig!
2: Dit was Christa Frederiks.
0: Ik vind dus ook de heg gezellig. Dat momentje om 4:55 vind ik lekkerder. Als het buiten minder warm is.
2: Ach, houd toch op.
0: Het is toch echt zo, als het buiten een beetje donker begint te worden. Ik zie iets zo waaien. De regendruppeltjes die glijden van het raam van boven naar beneden. Het is toch lekker?
2: Ik ben zo bejaard.
0: Sabrina die stuurt in de Q-app mensen met kleine kinderen, die willen herfst. Ik heb een dochter van 15 maanden en dan ga je met echte hitte gewoon moeilijker naar buiten. En de avond op de bank, dit klopt wel, de avond op de bank als je kind slaapt is er minder erg als niet iedereen op het terras zit.
2: Ja zie, en daarom voel jij dit zo.
0: Dit is niet waar, want dit programma maken we al 8 jaar. We gaan het 9e jaar van de Q-middagshow in en al 9 jaar lang ben ik gewoon de grootste voorstander.

0: die je maar kunt vinden.
1: Ja, vorig jaar is het hele eerst over geurkaarsen gehad.
0: Geurkaarsen, ja, lekker man. Geurkaarsje aan en dan eens met een kopje Autumnstorm van Picnic onder de dekentjes. Goed, het is 5:05. Dat had je al wel gehoord, dat de radio op Q-Music staat. Dit is de middagshow met Dominee en Anton. Altijd leuk om wat van je te horen. Kita is er ook bij. Goedemiddag, Dominee en Anton. Wat gezellig om jullie weer te horen. Gisteren thuis gekomen van een lang weekendje Duitsland. Nu nog een week vakantie en dan weer heerlijk aan het werk. En heb jij de foto van Ronald gezien in de Q-app?
1: Nou, wat heerlijk. Ik krijg helemaal zin erin van in een bakkie.
0: Je moet even kijken wat er boven het apparaat staat. Ronald heeft namelijk zijn koffiecorner afgemaakt. Die heeft een foto gezien van zijn koffiecorner. En je ziet inderdaad om de koffiecorner. Het is vrij letterlijk een koffiecorner, want in de hoek staat het koffieapparaat. Maar ja, beschrijf even wat je daarboven ziet.
1: Nou, ik zie een fles, wat is het? Een fles gin. Ik zie een fles Smirnoff. Ja. Ik zie een fles rum. Het is, wat een heer. We komen eraan.
0: Hij heeft een koffiecorner gebouwd met dus in de hoek van die flessen, van die horecaflessen drank. Dus bij Ronald is een koffertje altijd een koffertje speciaal. Dat Hey Griep, wij gaan zo meteen terug naar 1 september 2025 in dit programma.
1: Ja.
0: En het heeft te maken met deze uitspraak.
1: Ik ga dit nooit meer doen. Ja, ik weet waar je naartoe wilt.
0: Ik weet ook waar jij naartoe wilt. Het gaat weer niet gebeuren dit jaar.
1: Ik ga dit nooit meer doen.
0: Waar het over gaat, hoor je zo meteen naar Amy Winehouse.

0: Q Music, Amy Winehouse, Back to Black.
1: Domien en Anton.
2: Q-middagshow.
0: Vandaag 18 augustus 2026 op de kalender. Wij gaan terug naar de middagshow van maandag 1 september 2025. Toen zei jij, Anton Giep, het volgende.
3: Ik ga dit nooit meer doen.
0: Dat was de quote. Ik ga dit nooit meer doen. Dus de vraag, waar gaat het over? Het had alles te maken met de Formule 1. Je vorig jaar voor de één na laatste keer werd georganiseerd op het circuit van jouw geliefde Zandvoort. Jij woont daar in Zandvoort.
3: Ja, absoluut. Ja, het hele dorp staat weer op zijn kop nu.
0: Jij bent een groot Formule 1 liefhebber. Jij volgt al die races. Jij bent een grote Max Supermax fan. En zolang ik jou al ken, is die Zandvoort race gaande. Dus nu voor het vierde jaar, toch geloof ik?
3: Ja, vijfde jaar.
0: Ja, en ieder jaar hebben wij het in dit programma over het feit dat jij 2-3 dagen van tevoren geen tickets hebt.
3: Ja.
0: Vorig jaar ben je er helemaal niet geweest, toch?
3: Nee, toen heb ik dat voor het eerst gedaan. Dan dacht ik, ik kan het wel.
0: Ja, nou, zo klonk dat. Kan dit nou? Hoezo heb jij helemaal geen tickets gekocht voor de Grand Prix van Zandvoort?
3: Ja, nou, ik dacht duur jaartje, bruiloft en zo. En dan is zo, als je voor zondag een kaartje wilt en dan wil je zitten, dan ben je €300 kwijt ongeveer. Ja, ja. Ja, ik denk, dat moet ik niet doen. Dus ik denk, ik kan het wel. Ik kan wel geen kaartje kopen. Ik kom dat weekend wel door. Maar ja, ik heb het al eerder gezegd, dan is het echt alsof er een heel groot feest bij de buren gaande is. En jij bent niet uitgenodigd. Ik ga dit nooit meer doen.
0: Sorry, wat zei je?
3: Ik ga dit nooit meer doen.
0: Nog even één keertje.
3: Ik ga dit nooit meer doen.
0: Nou, het is dus 18 augustus 2026. Komend weekend. Komend weekend. Voor het laatst ooit op het circuit van Zandvoort.
3: En het komt nooit meer terug, hè?
0: Het komt nooit meer terug. Dutch Grand Prix. Anton, hoe is het met de tickets?
3: Ik heb weer geen tickets.
0: Hoe kan dit nou toch, jongen?
3: Ja, nou weet je, ik ging kijken, want het begon met, ik kreeg alweer koud watervrees toen ik thuis kwam van vakantie. Ik dacht, ik moet dit regelen.
0: Dat was 3 weken geleden voor de duidelijkheid.
3: Ja, dat hele dorp bruist, weet je wel. Je ziet allemaal vrachtwagens op en af en aan rijden. Ik denk, ik moet hierbij zijn. €520.
0: Dat is dan voor de race? Dat is een paspoort of zo?
3: Nee, zaterdag en zondag.
0: Oh ja, dus 2 dagen mag je dan naar een circuit.
3: Ja, er is niet meer alleen voor zondag.
0: Oh nee, want alle tickets zijn uitverkocht.
3: €520, jongens.
0: Sorry, wat ik zo bizar vind, jij zegt dus een jaar geleden,
3: ik ga dit nooit meer doen.
0: En dan heb je dus een jaar de tijd, en ik weet hoe ingewikkeld het is met lotingen, en dat inwoners van Zandvoort eerder kans krijgen, moet een briefje in de... Ja, toch, je moet echt op je blote knieën, moet je de Formule 1-god, Prins Bernhard moet je...
3: Prins Bernhard moet je...
0: Moet je een handje opgeven. Ja. Dan mag je hopen dat hij een kaartje geeft.
3: Ja,

0: daar wel zijn geweest.
1: Ja!
0: En dan...
1: Oh, wat gênant weer.
0: Ga je praten?
1: Dan ga ik dus vragen aan die mensen, hoe was de race?
0: Nou, wil je mijn maandag even laten weten hoe de afterparty van de race was waar je niet bij was?
1: Ja hoor.

0: Imagine Dragons en Believer bij Q Music. Ik krijg een WhatsApp berichtje van Marieke.
1: Hey Anton, ik wil het niet heel pijnlijk maken, maar...
0: Maar, dit is een beetje hetzelfde als zeggen met alle respect.
2: Ja, precies, ja.
0: Maar.
1: Maar een vriendin van mij, Leonie, die gaat dus elk jaar naar de Formule 1. En die had dus 2 tickets over. Dus die vroeg aan mij en aan mijn geliefde Sander... willen jullie mee het hele weekend, raceweekend, Formule 1 Zandvoort? En toen zeiden Sander en ik tegen elkaar... ja, daar hebben wij echt helemaal niks mee. Dus maak er maar iemand anders blij mee. Dus ja.
0: Nou.
1: Was jij maar mijn vriend met mijn vriendin Leonie. Maar die kaarten die zijn inmiddels echt al lang weg. Sorry. Maar veel plezier bij het feestje van de prins.
3: Ja. Ja. Marieke, heel erg bedankt voor meedenken. Erg leuk.
0: Hey, maar altijd volgend jaar beter, toch?
3: Nee, helemaal niet.
0: We gaan er het nieuws 6:30 krijg je zo meteen van Eefje.
4: Zometeen hoor je vanaf welke leeftijd het verliezen van je vakantiekilo's echt een uitdaging wordt.
0: Oh god. Wordt niet jouw middag meer
3: in huis.
0: Shakira, hoor je zo?

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vkz.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: Joepoe. 6:30 Q-Music, de middagshow met verkeer van Flitsmeister. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Heer Hugo Waard. 36 minuten, 9 kilometer. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 9 kilometer met 31 minuten extra reistijd.
14: Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 21. Vanavond klaart het even op. Op dit moment wijst het kwik in Zaandam 19 graden aan. En in Overdinkel, dat ligt in Overijssel, is het 20 graden.
13: Eefje heeft het laatste nieuws.
15: Goedemiddag. Het blijft de komende tijd regenen en dat brengt een beetje verlichting voor de droogte in ons land. Maar voordat de waterstanden weer normaal zijn, dat kan al wel maanden gaan duren, zegt Rijkswaterstaat. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT, speciaal voor tieners. Dat bedrijf kreeg veel kritiek na een zelfmoord van een Amerikaanse jongen. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. En in die nieuwe tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt.
13: Vind ik goed, vind ik heel verstandig. Al is het wel in ieder geval één geval te laat. Maar het probleem zit natuurlijk wel dat als alleen OpenAI dit doet, dat het alsnog weinig zin heeft. Want er is bijvoorbeeld ook Gemini van Google, nog 10 andere AI-bots die allemaal dingen
16: allemaal gaan doen.
13: Ja, je zit natuurlijk overal aan zo'n tieners.
15: Ja, je moet ergens beginnen.
13: Dat is waar.
15: En zullen we even kijken hoe ver Maarten van der Weijden inmiddels is met zijn zwemtocht?
13: Oh ja.
15: Ja, hadden we het gisteren over. Hè? Hij is toen begonnen aan een idiote tocht langs 22 verschillende steden. Hij zwemt nu inmiddels tussen Geertruidenberg en Waalwijk. Doet hij allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
13: Oh.
15: Dat doet hij toch behoorlijk goed, want hij heeft inmiddels al meer dan €160.000 opgehaald.
13: Ja, ik zit er even mee te kijken via 22stedentocht.nl. Dat is de website waar je de hele dag een livestream hebt. Dan kun je hem ook echt zien zwemmen. De tussenstand is €162.943.
16: Ja, hij heeft nog geen last van de lage waterstanden, zo te zien.
13: Nee, hij ligt niet op het droge nog. Het gaat echt goed. Je kunt hem dus ook helpen. Je kunt zelf ook doneren door middel van een QR-code die je op die website ziet. En gisteren was dit de helft. Hè? Gisteren zat hij rond de 80.000,
16: ja,
13: geloof ik.
16: Moet je nagaan.
13: Inmiddels verdubbeld meer dan €162.000.
15: En voor veel mensen betekent vakantie ook een lekker hapje en een drankje. En ja, dat zorgt dan wel weer voor extra kilootjes. En die er weer afkrijgen, dat is lastig.
13: Waarom kijk jij ons aan?
16: Ja.
15: Jij kijk jullie altijd aan?
13: Helemaal niet. Helemaal.
16: Nee, je had zo'n blik.
13: Ja, je had wel een blik. Je had een klein blikje. Ja. Jij wel.
15: Oh ja?
13: Ja hoor.
15: Nou.
13: Zie je het aan ons?
15: Nee.
13: Oké.
15: Maar ik kijk nooit zo goed naar jullie.
13: Nee, dat moet jij helemaal niet doen hoe wij eruit zien.
15: Nee, maar ja, die kilootjes, ja, maar dat heeft iedereen toch wel een beetje. Dat
13: ja, ik weet het van mezelf. Ik heb afgelopen vakantie me echt laten gaan.
15: Ja?
13: Ja, en ik dacht maandag, gisteren dan ga ik...
15: In het huisje.
13: Ja, in het huisje. Ja, ik moest toch iets doen.
15: In die jacuzzi.
13: Heb ik lekker een zak chips gegeten. Ja. En dan nog een plakje kaas. En dan nog een blokje kaas. En dan nog een hele kaasplank. En een klein wijntje erbij. En dan heb ik tegen mezelf gezegd, nou maandag, hè, na de vakantie, dat was gisteren, ga ik mijn leven beteren.
16: Ja, niet gelukt.
13: Nee, eerst wat ik deed toen ik thuis kwam, was een pak Magnums uit de vriezer trekken en een klein rozeetje inschenken. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk. Het is heel moeilijk om af te vallen na de vakantie. Maar het is ook heel moeilijk om die...
16: schakelen.
13: Ja, die habits, hoe noem je dat, de gewoontes weer af te leren.
15: Nou, en als je dan ook nog de 40 nadert, dan heb ik helemaal slecht nieuws voor je.
13: Want
15: vanaf dan wordt afvallen alleen nog maar lastiger. Dat vertellen voedingsexperts aan het AD.
16: Nou ja, hoe zo dan?
15: Nou ja, je beweegt over het algemeen gewoon toch wat minder dan in je jongere jaren.
16: Ach.
15: Je stofwisseling wordt trager, je hebt wat minder spiermassa. Nou. Misschien wat meer stress hè, op die leeftijd. Ja, dan hou je ook meer vet vast
13: wat
15: en zo.
13: Wat zit je nou allemaal te beamen? Je ziet er hartstikke goed uit. Je bent fitter dan ooit.
16: Ja, maar je moet er echt meer voor doen.
13: Merk je dat?
16: Ja. Ja, als ik echt me laat gaan. Ik ben zo 3 kilo erbij op de...
13: Zo!
16: 3 kilo erbij op de weegschaal.
13: Ik heb geen weegschaal meer.
16: Ja, zo kun je alle problemen wel nog
15: goed.
16: Ja,
13: ik heb de weegschaal weggedaan.
16: Ja,
13: en de weegschaal die was leeg. Ik had geen zin om nieuwe batterijen te aantallen. Weet je wat, dit is mijn signaal dat ik de weegschaal...
16: Ik flikker hem weg. Ja,
13: dat is een hele hoop problemen in mijn leven opgelost.
16: Ga ik ook doen.
13: R.E.M. Losing My Religion komt eraan.

0: Oei. De oude.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ach.
0: Ja.
1: Nou ja, boeien.
0: Nee. Het programma heet anders. Jij doet beter je best.
1: Hopen we.
0: Mag je ook bezongen worden.

0: Kira en Burna Boy, Die Die hoorde je. En R.E.M. Q-Music Classic, Losing My Religion in de middagshow van dinsdag. Voedingsexperts die vertellen in het AD vandaag dat als je de 40 jaar nadert, dat afvallen dan alleen maar lastiger wordt. Hoorde je net in het nieuws van Eefje. Tim, die is er niet blij mee.
1: Nou, lekker nieuws. Ik word dus in november word ik 40. En ja, ook ik ben een paar kilootje aangekomen na vakantie.
0: Maar goed, je bent het dus nog niet. Dus nu dan snel afvallen voordat je 40 bent. Want daarna wordt het moeilijk.
2: Dan wordt het moeilijk.
0: Ja, als je de 40 gepasseerd bent, dan wordt het echt ingewikkeld. David die zegt, wat een slap gelul over het afvallen na je 40. Je hebt het allemaal zelf in de hand. Ja. Ik merk het wel. Hoe ouder ik word, hoe moeilijker het is om af te vallen. Dat is echt zo. Je bent
2: Ja, rond het buikje gewoon. Hè? Daar gaat het snel zitten. Ja.
0: Wat is het lekker, hè? Oh, lekker een beetje snacken.
2: Ja. Jij gaat het ook niet, gewoon niet tegen.
0: Ik hoorde vandaag iets. Dat sluit hier echt naadloos op aan. Ik hoorde vandaag over de Mac Holiday.
2: Pardon?
0: De Mac Holiday. Ik moet eigenlijk zeggen de Mac Holiday. Maar nu klinkt het alsof het een burger is. Het is de Mac Holiday.
2: De Mac Holiday.
0: Ja, een vriend van mij die vertelde dat. Vrienden van hem, die zijn vandaag de hele dag langs allemaal McDonald's aan het gaan. Sinds vanmorgen vroeg tot 7:00 vanavond. Om daar overal iets te bestellen.
2: Dat is toch geniaal?
0: Dus die zijn vanmorgen in de auto gestapt. En die hebben dus een route gemaakt langs allerlei McDonald's in Nederland. En die halen dus, weet ik veel, nou vanmorgen hebben ze een kopje koffie gehaald. En dan daarna halen ze, wat ze hebben tegenwoordig ook McCafé's bij McDonald's. Dan kun je koffie halen en donuts en zo.
2: Dat is goed.
0: En dan op een gegeven moment zijn ze gaan lunchen met McNuggets. En dan rijden ze door naar een volgende Mac en dan halen ze dan een cheeseburgertje.
2: Maar hoeveel willen ze dan halen vandaag? Of zit daar niks aan?
0: Het doel was 24. Maar dat
2: 24?
0: Dat kan bijna niet. Maar hebben ze wel gekeken, dan gingen ze ook naar Almere geloof ik. In Almere zijn er al 3 of 4 bij elkaar. Dus ze zouden ze al een beetje kunnen clusteren in een uur.
2: Ja, maar op een gegeven moment kan je toch geen McDonald's meer zien?
0: Ja, dat vraag ik me dus af. Dus ik ben enorm getriggerd door dit idee. De Mac Holiday. Dat je gewoon een dag kiest en dat je op die dag gaat proberen om zoveel mogelijk Mackies.
2: Kunnen we dit niet doen?
0: Ja, heel graag, heel graag.
2: Dat we het met de Van der Valk gaan doen of zo?
0: Nee. Ik wil hem wel met McDonald's doen. Maar Van der Valk, dan ga je overal een uurtje een dutje doen of zo. Wat ga je dan bij Van der Valk doen?
2: De kaart bestellen.
0: Oh ja, daar is niet tot je naar een appelmoesje. Ja. Nee, het is de Mac Holiday. Het lijkt me echt heel leuk om dat een keer te doen. Maar ik denk dus ook, ga ik dan een weekenddag? Hè? Ik heb mijn tijd is natuurlijk kostbaar met. Straks kotsbaar ook met die kleine.
2: Kotsbaar?
0: Ja, als je de hele dag McDonald's gaat zitten eten, wordt het kotsbare tijd. Ik weet dus niet. Ja, ik heb er dus nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet of het een ding is. Ik heb het gegoogeld, kan nergens vinden.
2: Is er niet gewoon iemand die nu luistert en dit gedaan heeft?
0: Die toevallig...
2: Dat zou toch leuk zijn?
0: Ja, ben jij toevallig nu bezig met een Mac Holiday? Ik weet helemaal niet of het wel de term is die daar gegeven wordt. Die vriend van mij, die noemen het de Mac Holiday. Maar ja, ik weet zeker wel, volgende zomervakantie gaat dit gebeuren. Of misschien in de herfstvakantie. Of misschien wel gewoon komend weekend, want ik heb hier echt helemaal zin in.

0: Het ging toch anderhalve uitzending goed. Dat we het niet over McDonald's hebben
1: gehad. Oh, ja, dat klopt.
0: Anderhalve dag.
1: Ja, jij wil hier een week van maken.
0: Ik wil, ja, heel graag. Ja, ik wil hier echt alles van weten. Over de Mac Holiday gaat, heb ik vandaag voor de eerst over gehoord. Dan ga je dus in de auto en dan ga je zoveel mogelijk McDonald's af op één dag. Mieke zegt, duur geintje. Ja, maar ja, die euro's gaat toch niet mee als je doodgaat, toch?
1: Nee, dat merk je niet.
0: Herinnering voor het leven. De vraag is eigenlijk, heeft iemand ervaring met die Mac Holiday? Laat het even weten in de Q Music app. Tessa zegt, jongens, je moet het doen in verschillende landen. Elk land heeft weer wat anders bij de Mac. Ja, dan wordt het een duur rijntje.
1: Ja, maar dat is wel waar. Dat is wel leuk.
0: Absoluut, absoluut. Bankzitters, die hebben een concept gedaan met een Mac Drive in elke provincie. Ook leuk, stuurt Irina. Dan een bericht van Laura.
2: Hey, Domien en Anton. Thuis van het werk, ik zet de radio aan. Lekker man.
0: Oh, wacht, sorry. Nee, dit is een bericht van Laura. Dit is ook wel dezelfde Laura, maar dit is het andere bericht van Laura dat ik moet hebben.
2: Er bestaat een jongen in Nederland, die is denk 2, 3, 4 jaar geleden heel veel McDonald's'en, of misschien wel alle McDonald's'en in Nederland afgegaan. Daar heeft hij ook er het bonnetje van bewaard. Hey. Doe maar eens goed googelen. Staat niets van mij.
0: Ja, dat vind ik echt gaaf. Ga je alle McDonald's van Nederland af? Er zijn heel veel verschillende McDonald's ook. Die hebben allemaal andere interieur, die zien allemaal anders uit.
1: Ik ben laatst in die E&B Best geweest.
0: Oh, die is geweldig. Dat is prachtig.
1: De ouderwetse McDonald's.
0: Geweldig. En Melvin zegt, ik heb het ook gedaan met de McDonald's, alleen wij noemen het simpelweg de McDrive. En voor de duidelijkheid, als je dit gaat doen, je hoeft natuurlijk niet overal een hamburger te bestellen.
1: Nee, lekker variëren.
0: Ja, een kopje koffie.
1: Oh, espresso?
0: Espresso, ja.

0: praatje.
1: Hé jongens, bedankt hè. Mijn vrouw staat nu nasi te koken. Heb ik zin in de McDonald's? Top. Fijne uitzending nog. Doei.

0: bij Q Music in de middagshow. Fix what you didn't break. Komt een bericht binnen van Sharon. Nou ja, van Sharon.
1: Domien en Anton, dankjewel voor het idee.
0: Ja, dit is de zoon van Sharon. Die zegt, de Mac Holiday wordt gepland.
2: En terecht, gelijk. Hey.
0: Sorry aan alle ouders van Nederland. Ja. Wederom een slecht idee van de Q Music middagshow. Carol G, hoor je zo.
3: Let op, het foute uur is verhuisd.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. Voel mij zo
18: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: Ik je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: Vanavond 6 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kuhne.
10: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie evalueert het boerenprotest op de A59 afgelopen vrijdag. Er ontstond toen een lange file door trekkers. En achterin de file gebeurde een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Het OM kijkt samen met de politie en de gemeente Den Bosch ofwel de goede afspraken zijn gemaakt en hoe zoiets in het vervolg voorkomen kan worden. De vrouw die eergisteren dood werd gevonden in een huis in Heiloo in Noord-Holland was een bekende van de verdachte, meldt de politie nu. En wat er is gebeurd is onduidelijk, maar de politie gaat uit van een misdrijf. Die verdachte is een man van 20 die zelf 112 had gebeld. Het blijft nog steeds lastig om het vuur in het Belgische natuurgebied Hoogevenen te blussen. Het vuur dreigt zich ook uit te breiden naar Duitsland. In de grensregio merken sommige vakantiegangers dat al, vertelt deze VRT-verslaggever.
11: Zij kregen van het hotel vanmorgen mondmaskers mee. En hier in Monschau is het, zo zeggen de winkeliers, veel kalmer dan normaal. Terwijl even verderop in de Hoogevenen de brandweer nog hard aan het werk is om de brand te omcirkelen.
10: Maar het blussen gaat lastig. De brandweer kan er lastig bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen vandaag niet vliegen door de bewolking. En een grote actie van schoonmakers morgen. Ze gaan staken, want ze zijn niet blij met de nieuwe cao. Daarin wordt het ziektegeld verlaagd. Het protest is op Schiphol als een van de grootste werkgevers. Zo'n 350 mensen doen mee aan de actie. Het weer bewolkt en op veel plekken regen. Vanavond wel even wat opklaringen, maar morgen krijgen we weer regen en dan wordt het een graad of 20.
9: Nieuw verkeer van Flitsmeister. 26 files, 2 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 9 kilometer met 34 minuten. En de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Holendrecht en Amstelveen-Oost. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer met 25 minuten.

0: avond van dinsdag 18 augustus 2026. De avond dat het WK Hockey nog steeds in volle gang is. Vanavond komen de mannen van het Nederlandse team in actie tegen Argentinië. Het is een bijzondere wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Over een paar minuten zo, letterlijk over een paar minuten. 6:10, dan 4 minuten, dan gaan ze van start. Onze premier Rob Jette die zit klaar voor die wedstrijd. Want zijn verloofde Nicolas die speelt in het Argentijnse team mee.
1: Ja, maar ja, gaat hij dan juichen voor Oranje? Of gaat hij dan juichen voor zijn geliefde?
0: Hij heeft gezegd, hij gunt Nederland uiteraard de overwinning. Maar hij gunt zijn verloofde ook 1 doelpunt. Dus Argentinië mag 1 doelpunt scoren.
1: En dat moet hij dan doen?
0: Dat zou dan wel het mooiste zijn, ja. De wedstrijd kun je live zien via een stream van de NOS vanavond.
1: Nou, ik ga vanavond lekker een docu kijken. Dutch GP tegen alle verwachtingen in.
0: Oh!
1: Dat is een docu op Viaplay. Daar eventjes ik weer uit te lachen.
2: Ja, het wordt een wilde avond.
0: Ja. Hoe lang ken je ons nou? Ja, ik ga onder een dekentje liggen met een kopje thee. En hij gaat naar een Dutch Grand Prix documentaire kijken.
1: Dit is heel mooi, want het gaat helemaal over hoe ze de Formule 1 weer teruggebracht hebben. 5 jaar naar Zandvoort. Hè. Want kijk, het is een sport van miljoenen. Ik bedoel, ze gaan naar het Midden-Oosten. Ze gaan naar Las Vegas. Weet je, er gebeurt van alles. Ja, dan ga je toch niet naar Zandvoort. Maar het is Prins Bernhard en zijn gevolg toch gelukt om die GP, die Grand Prix, hier naar Zandvoort te krijgen.
0: Tegen alle verwachtingen in.
1: Dus, en zonder overheidssteun, hè? Ik bedoel, de overheid.
0: Oh, nu gaat hij.
1: De overheid.
0: Nu gaat hij.
1: Gaat 37 miljoen euro betalen om in 2030 die B-sport, het schaatsen, waar wij hier in Nederland alleen maar fan van zijn. Het schaatsen.
0: Oh, jongens.
1: Naar Tialf te halen.
0: Ja. Mooi toch? Deze Olympische Spelen, man. Ach. Dan hosten wij als Nederland de Olympische Spelen mee.
1: Wij vinden dat leuk, omdat wij schaatsen. Maar in de wereld kijkt niemand naar het schaatsen.
0: Het gaat over de winterspelen. Tuurlijk kijken mensen wel mee met het schaatsen. Short track, hartstikke leuk. Internationaal, hartstikke vette sportman.
1: In de wereld kijkt iedereen naar de Formule 1. Hè? En dan heeft de overheid, want we hebben maar 8 miljoen euro nodig... heeft er geen 8 miljoen voor over om ons die Formule 1 race te gunnen hier in Nederland. Waarmee wij Zandvoort op de wereldkaart zetten.
0: Hoeveel geld had jij over om de komend weekend bij te zijn?
1: We moeten door.
0: Geen tickets, maar veel plezier met je documentaire.
1: Ja, wordt leuk.
0: Je krijgt de recensie morgen van het programma.

0: Jack Style en Young. Turn the lights up bij Q Music.
1: De Q Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Relatiejournaal.
0: Hoe gaat het thuis?
3: Ja, zo na de vakantie. Ja. Nou ja, wel goed. Ja.
0: Vanmorgen in de ochtendshow ging het over die vakantie. En vooral ook over het hebben van een latrelatie. Steeds meer mensen die kiezen namelijk voor een latrelatie. Annemarie die vertelde dat het blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Een kwart van de volwassenen heeft geen vaste partner. En kiest 1 op 10 kiest bewust voor een latrelatie. Dat betekent dus dat je dus living apart together bent. Hè? Dus je hebt wel een relatie, maar je woont niet in hetzelfde huis. Mm-hmm. Ik heb enorm genoten van hoe Mattie Valk zich vanmorgen echt uitgebreid in een hoek aan het schilderen was.
3: Ja,
0: het was echt een treinramp en je zag het zich ontvouwen.
4: Ik zou ook zeggen 51% aan mij wil latten. Heel even, Kiki, kom maar even, want Kiki werkt hier natuurlijk. Mijn vriendin Kiki, je hebt ook wel eens over mij gezegd van nou, latten zou jij wel kunnen. Toch?
5: Nou, maar 51%, hoezo? Je wil dus liever latten.
4: Nee, ik wil niet liever latten.
5: Ik wil helemaal niet latten.
4: Nee. Ik wil niet liever latten. We hebben toch heel fijn. Nee,
6: meer dan de helft. Je zegt 51.
5: Ja, je zegt meer dan de helft.
4: Ja, nee. Oké.
5: Dus je wil liever latten. Ja, dan gaan we latten.
0: Het allerlekkerste aan dit moment was dat er twee vrouwen echt bovenop Mattie springen.
5: Ja. Je zegt 51%, dat is meer dan de helft.
4: Zo eerlijk.
0: Mattie Valk zei vanmorgen, ik wil het liefst latten. Nou, het is een beetje van teruggekomen. Zou jij willen latten? Dus zou jij met jouw Marije een relatie willen hebben? Een vaste relatie? Waarbij je dus, nou, bijvoorbeeld van de 7 dagen, 5 dagen niet

0: betreft enorm kneuterig. Ik vind samenwonen vind ik echt heerlijk.
1: Ja, maar heb je dan nooit dat moment dat je denkt... nou, nu zou ik er even uit willen ontsnappen?
0: Iedere dag. Maar iedere dag heb ik dat. Ik zou best wel willen ontsnappen. Maar ik zou dus niet, ik zou niet kunnen laten. Wat Mattie dus in een soort van overtuiging zegt... dat 51% van hem zegt... ik zou graag willen laten. Dat zou ik echt niet, dat zou ik echt niet kunnen.
1: Ja, maar nee. Het is dus maar 2 dagen even ergens anders.
0: Nee, dat kan niet. Dat mag je zelf invullen. Ja, dat okay. Is, het maakt niet uit hoe je je eigen latrelatie indeelt. Nee, de enige latte die ik wil is een macchiato. Morgenochtend, half 6.

0: Mark with your music on my soul. Bijna 6:30. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Eefje.
1: Ik heb breaking news over een bekend snoepje. Het roze biggetje. Dat is veranderd.
0: Even 6:30, nieuwe top 40 met Stella Lefty.
2: Let op, het foute uur is verhuisd.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
8: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal, 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenlotterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we af alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
17: Goedenavond, het is 6:30, de Q-middagshow met Domien en Anton. Verkeer van Flitsmeister, nog 1 file die opvalt op de A2 Utrecht en Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg door een auto met pech, daar 8 kilometer file. Je vertraging 30 minuten.
18: Bewolkt zijn op veel plekken regen, later vanavond wel wat opklaringen. Op dit moment is het in Den Bosch 21 graden. En in Laat en Zaat, dat ligt in Friesland, is het 20 graden.
17: Waar?
18: Nou, in Laat en Zaat. Hoezo?
17: Zuig je echt uit je duim?
18: Nee, dat ligt in Friesland.
17: Nou, dat toch op Laat en Zaat.
18: Verder dat er iemand luistert die woont in Laat en Zaat.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
17: Ja, natuurlijk. Er luistert niemand die. Ik weet echt zeker.
19: Er luistert niemand die
17: woont in buurtschap Laat en Zaat.
18: Wennen?
17: Zuidwest-Friesland. In de provincie Friesland. Meld je maar in de Q-music app. Laat en Zaat. Nou, we gaan naar het nieuws. Eventje, goedenavond.
1: Goedenavond.
17: Hallo.
1: Het blijft de komende tijd regenen. En dat brengt een beetje verlichting voor de droogte in ons land. Maar voordat de waterstanden weer normaal zijn... nou, dat kan nog wel maanden duren, zegt Rijkswaterstaat. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven. Het Openbaar Ministerie...
17: Spannend ook voor Sinterklaas dan, hè?
1: Of de boot wel door kan.
17: Ja, ik wil niemand ongerust maken, maar het is maar te hopen... dat de Goedheiligman dan in november... Ja,
18: het verhaal is al bekend voor het journaal.
17: Ja, dit wordt wel een ingewikkeld verhaal, denk ik, hoor.
1: Het Openbaar Ministerie evalueert het boerenprotest op de A59 afgelopen vrijdag. Er ontstond toen een lange file door trekkers. Achterin gebeurde een ongeluk waarbij twee doden vielen. Het OM kijkt nu samen met de politie en de gemeente Den Bosch ofwel de goede afspraken toen zijn gemaakt en hoe zoiets in het vervolg voorkomen kan worden. Uit een onderzoek van Eén Vandaag blijkt overigens dat bijna 2/3 van de Nederlanders geen sympathie meer heeft voor de snelwegprotesten van de boeren. En een meerderheid vindt dat er harder moet worden ingegrepen. Breaking news over een bekend snoepje. Het roze biggetje. Ja, dat is veranderd.
17: Al heel lang geleden toch? Het is allemaal vegan snoepjes geworden.
1: Ja, nee, het is anders. Fabrikant Katja vond het namelijk tijd voor een complete makeover. Het snuitje van het biggetje is kleiner geworden.
17: Ja, ja.
1: De oortjes zijn wat minder rond. En het biggetje heeft 2 plukjes haar gekregen.
17: Oh ja, ik zit even te kijken naar de nieuwe biggetjes.
1: Hij is wat guitiger of zo.
17: Nou, we gaan naar onze snackspeer in het midden. Anton, wat vind je ervan?
18: Nee, ja, ik vind dit niks. Het is een griezelige uitstraling. Die oude ogen die waren veel liever.
17: Oh, hij heeft ook nieuwe oogjes gekregen.
1: Zijn ogen staan nu wat dichter bij elkaar.
17: En ja, ja.
1: Dat kan je iemand niet vertrouwen.
18: Oh, ik krijg hier zo'n trek van, jongens.
17: Maar is de smaak veranderd ervan ook, of niet? Want,
1: Nee, dat is hetzelfde. En Katja belooft ook dat het niet stiekem krimpflatie is.
17: Oh ja, tuurlijk, ja.
1: Dat het stiekem kleiner is geworden voor dezelfde prijs.
17: Nou, morgen even een zakje halen, toch, Anton?
18: Oh, nou, ik neem morgen voor iedereen hier neem ik een zakje mee.
17: Zo, even proeven de zon nemen.
18: Ja.
1: En het is een grote ergernis in cafés, koffietentjes en restaurants. Mensen die hard aan het telefoneren zijn. Of de telefoon zelfs op de luidspreker hebben staan.
17: Zo.
1: Of video's met geluid zitten te kijken.
17: Oh, wat irritant.
1: Nou, in Engeland gaat een hele grote pubketen nu serieus stappen zetten hiertegen. In bijna 800 Britse pubs moeten klanten voortaan de telefoon op stil zetten en een koptelefoon gebruiken. Bellen mag nog wel, maar alleen zachtjes.
17: Goed zo.
13: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
20: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
13: Dit is de top 40 update. Here we go.
17: Hit dossier van dinsdag 18 augustus 2026. Op nummer 1 zometeen een ex-alarm schrijf van Cameron Wickham. Ja! Op 2 het top 40 debuut. Veel besproken debuut van Ray en Beer. En op 3 de nieuwste top 40 hit van Jugal. Eerst Stella Lefty. Staat ondertussen al dik 3 maanden in de Nederlandse top 40 met Boston. Het is haar eerste top 40 hit tot nu toe. Maar wie weet komen er binnenkort meer bij. Want over 3 dagen komt haar eerste album uit. Boston staat daar ook op. En daarmee staat ze vanavond op.

0: Weken tijd dat ik er tussenuit was, gigantisch hard is gegaan. Dus duo Ray en Beer, twee gasten waar ik eerder nog nooit van had gehoord. Maar je kunt niet meer om ze heen. Staan nu 2 weken de top 40 online, gaat hij al als een malle. Het is voor het eerst dat ik hem mag draaien op Q. Zonnebank, de meest besproken top 40 is van dit moment. Ray en Beer in de update op
1: 2.

update. Van dinsdag 18, 28, 26 had het volgende archief in met Stella Lefty, Boston op 4, Yougel, Emmanuel Angel en Ultra Nathane, Moving to the Sun op 3 en Ray en Beer Zonnebank op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond is een hit uit de top 10 van niemand minder dan Yeehaw, Cameron Whitcomb. Sinds hij de top 10 is binnengekomen, schuift hij iedere week weer één plekje omhoog. Hij is nu te vinden op nummer 6. Het is zijn tweede top 40 hit tot nu toe. Vorig jaar stond hij in de lijst met deze.

0: Nummer 5 notering, dat heeft hij met Kingdom of Fear nog niet gehaald. Maar er is zeker een kans dat hij zichzelf gaat overtreffen. Aanstaande vrijdag weet je meer. Cameron Whitcomb, vanavond op 1.
1: Q Music, de Q-middagshow.

0: Yeah. Damian en David, Tyler en Rogers en Talk To Me. Ik ben Kiosk, jullie klaar inmiddels of niet?
1: Ja, Eefje zegt net, ik ben heel kruidig. Maar wat bedoel je daarmee?
2: Het ruikt een beetje naar pepermunt of zo.
1: Ja, ik heb ook... jij zegt het even.
3: Jongens, kunnen jullie even apart gaan zitten?
0: Wat een particulier radioprogramma wordt het soms.
1: Oh, nu de sauna te sprake komt, haak die af?
0: Nee, juist niet.
1: Nee, doorgaan. Nee, komt hij erbij zitten, hoor. Ja.
4: Dankbaarheidsmomentje.
1: Hij doet opgietingen tegenwoordig als bijbaan.
0: Ja. Hallo Joost.
1: Ja. Dag Domien en Anton.
0: We hebben gisteren natuurlijk het lumineuze idee opgevat om de volgorde definitief in steen te graveren.
1: Ja. A van Anton, D van Domien op dinsdag.
0: En dan de J van Joost en dan de Q van Quinty op donderdag. Ik ben vandaag aan de beurt en ik ben dankbaar voor... B&B voor liefde. Ik ben zo dankbaar voor een geweldig seizoen B&B voor liefde. Ik was echt bang. Hè. We hebben het vaak in dit programma gehad over B&B voor liefde, maar ook over de wintervariant, winter voor liefde. Ja, winter voor liefde vond ik echt een tegenvaller afgelopen jaar.
1: Saai.
0: Dat was echt een saai seizoen. En ik ging ook een beetje, met angst en beven begon ik aan dit seizoen. Maar het is smullen met niet alleen een hoofdletter S, met kapitalen. Ja. Het is echt geweldig.
1: Ben je helemaal bij? Of
0: ik ben helemaal bij. Oh. Ik ben zelfs zo bij dat ik dus nu moet wachten op een nieuwe aflevering. Dus ik ben helemaal...
1: Je hebt echt niks te doen.
0: Nee, echt. Nou ja, s'avonds, wij zitten natuurlijk gewoon op de bank. Ik kom zo meteen thuis en dan gaan we gewoon, dan zetten we het eten even op te pruttelen. En dan gaan we eten en dan meteen B&B aan.
3: Ja, wij ook.
0: Maar dus ook omdat ik heb er dus zoveel zin in.
1: Ja,
0: de karakters zijn zo goed.
3: Ja, Fred, hè?
0: Ja, Fred is natuurlijk echt een karaktertje. Maar ook Caroline. Ik ben gek op allemaal. Ik vind Iris ook leuk.
3: Ik wil een fanclub oprichten voor Arie, die dus bij Caroline
1: Zit hij er nog steeds in?
3: Ja.
0: Ben jij niet helemaal bij?
1: Nee, want ik ben bij aflevering 15 of zo. Volgens mij zitten we nu al 24.
0: Ja, zoiets. Ja. 1, 2, 3, 4.
1: Dus nee, ik ben nog niet helemaal bij. Okay, maar Arie zat vanaf moment 1 in mijn hart. Die zit iedere dag de stront op te ruimen van de honden van Caroline.
0: Kijk, ik vind het een beetje moeilijk om het over dit programma op de radio te hebben. Als je niet kijkt, dan boeit je echt geen reet. Maar ik wil het toch even zeggen. Ik ben echt dankbaar voor een geweldig seizoen. En mocht je dus door Winter voor Liefde zijn afgehaakt bij B&B voor Liefde.
1: Stap in.
0: Je bent echt nog op tijd. Het is echt om te smullen.
1: Ik zat zo in de B&B vaak dat ik zelfs op TikTok een video tegenkwam van Fred.
0: Oh mijn god.
1: Die aan tafel zat bij het eerdere programma ooit bij Fantijs van en daar was hij ook al helemaal cookie.
0: Echt helemaal. Wat een gekke gast. En zometeen na 7 uur niet de radio uitzetten. Integendeel, zet hem een tandje harder. Veel plezier bij Joost. Zara Larsson.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Get ready for the OG. All y'all bitches
6: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met de raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: De
4: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Q-Music The Party.
13: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boelen en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemer Pleinfeest.
14: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Qmusic.nl.
15: Q-Music.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.

0: exact 7 uur. Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. En van Marcel.
1: Goedenavond. Steeds groter is de kans dat je tandarts van buiten de EU komt. Hun aantal is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, ziet Nieuwsuur. Kwart van de tandartsen in ons land komt uit het buitenland. De branchevereniging zegt dat er hier te weinig worden opgeleid. Komt er genoeg steun voor het financiële huishoudboekje van het kabinet? Na gesprekken blijft financiënminister Heijnen hoop houden. Linkse en rechtse partijen hebben er een hard hoofd in. Heel verschillend wordt er gedacht hoe de komende jaren geld uitgegeven moet worden. Over 2 weken moet de duidelijkheid zijn. Salmonella-besmetting in Engeland. Een dode is er gevallen en er zijn honderden zieken. Waar ze besmet zijn geraakt is nog onduidelijk. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. En er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Een dikke kans dat Madonna weer wat muziekprijzen gaat winnen. Ze is 11 keer genomineerd bij de MTV Video Music Awards. Onder meer voor beste video en artiest van het jaar. En Taylor Swift volgt met 9 nominaties. Eind september worden de muziekprijzen uitgereikt. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht buien. Morgen een mix van buien. En ook zon bij 1 graad of 20.
0: Flitsmeister meldt vertraging op de A4, daarna Rotterdam, tussen Schiedam-Noord en Vlaardingen-Oost. 1 kilometer, 5 minuten. En de A50, Os-Arnhem, tussen Renkum en Gijzoord. 3 kilometer, ook daar 5 minuten. De stem van dit programma was vandaag te warm gekleed. Happy dinsdagavond, de avondshow, daar gaat hij dan. Chris Cross Amsterdam, My Oh My, zometeen ook Pink.

0: Justin Timberlake bij Q. What goes around comes around. Daarvoor Sarah Larsson, Midnight Sun. Maakt het 9 minuten over 7. Op deze dinsdagavond, 10 minuten over 7, Joost hier. Ik ga Marieke Elsinga gelijk geven. Ik voel haar. Vanochtend in de ochtendshow zei ze namelijk het volgende.
1: Ik zit best wel lekker in het weer.
2: Nou, dat deel ik niet inderdaad.
1: Nee.
2: Dat deel ik echt totaal niet.
1: Kijk, tuurlijk heb ik ook nog zin in zomer. Het is namelijk 18 augustus, dus we kunnen het ook echt nog niet hebben over de Indian Summer. Daarvoor, het is nu echt nog zomer. Maar nu het even zo heel erg regent, ben ik alweer aan het mijmeren over de herfst. En ik zag mezelf gisteren toch al wel weer de kerstboom opzetten. En ik vond het knus, ik vond het gezellig. Ik had zin om de kleedjes neer te leggen. Ik hing er heel erg lekker in.
0: Ja, ik ben het gewoon roerend met haar eens. Ik vind het ook lekker dat het even minder heet is. Als ik dan Marieke hoor zeggen van, nou, ik zie mezelf al de kerstboom opzetten. Ja, ik fietste vandaag langs het thuiscentrum waar ik altijd mijn kerstboom haal. Ja, ik zie die hijzige hekken toch alweer staan, hoor. Ik vind het gewoon ook dat ik leukere winterkleding heb dan zomerkleding. Ja, dat vind ik echt. Mijn wintergarderobe is echt leuker dan mijn zomergarderobe. Ik hoorde vandaag nog iemand roepen op de redactie. Niet doorvertellen, zei hij. Maar ik heb best wel zin in dat het straks langzamerhand weer een klein beetje kouder en donker wordt. Ja?
3: Ja.
0: Hey, morgen om 6:30, dan zitten ze weer voor je klaar, Mattie en Marie. Later vanavond wil ik nog even een kijkje gaan nemen in je telefoon. Ik ben namelijk benieuwd in welke rabbit hole je zit op Instagram of TikTok. Dus welke video's het algoritme je voorschotelt op je tijdlijn. Als je vast een suggestie wilt doen, kom maar door via de Q Music App. Staat wagenwijd open.

Pink and Willow Bake Music. En Cover Me in Sunshine. Dan naar Martin Garrix. Weet je waar Martin Garrix zich mee bezighoudt als hij niet de hele wereld aan het overvliegen is en aan het draaien? Nou, wat denk je? Stenen. Ja, dan bedoel ik niet de huizenmarkt, daar zit hij dan niet per se in. Nee, het gaat daadwerkelijk om stenen. Zijn hele huis staat er vol mee. En waar moet je dan aan denken? Nou, gewoon brokken steen, mineralen, kristallen, diamanten, alles erop en eraan. En die liefde, die gaat echt heel erg ver. Die gaat zelfs zo ver dat die Museum Naturalis dus een gift heeft gedaan om een gigantische diamant te kopen die daar dus nu hangt. Nou, dat is toch vet? Dat is geen scheetig steentje. Gaat gewoon om een unit. 1800 kilo. Hey, Martin Garrix, samen met YouTube IQ. Dat is Fireflies.

0: Season Honey en Show Me Love.
1: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Ja, komend weekend dan is het weer tijd voor een van mijn favoriete weekenden van het jaar. Namelijk Lowlands. Voor iedereen die onder een steen leeft en Lowlands niet kent. Groot festival in Biddinghuizen. 65.000 man ongeveer. Ja, het is een bubbel waarin je komt. En je komt ook in een dorp terecht. Wat ze daar uit de grond stampen. Ja, ik vind het van Paaspop ook. Dan denk ik altijd, wow. Wat hier uit de grond wordt gestampt. Ja, ik vind dat echt geweldig. Die vrolijkheid, die wordt ook een klein beetje ingedampt als je dan gaat afrekenen. Biertje, eurotje of vier. Een flesje water, ongeveer hetzelfde. Nou, dan gaan we eens naar het eten. Denk je, ach, een burger. Ja, dat is wel prijzig. Ja. 12,5 euro, minimaal, denk ik. Een stuk pizza. Ik denk 9 euro. Voor minder dan 9 euro heb je geen stuk pizza. Dat denk ik wel. Mocht je nou denken, oké, ik wil mee willen doen met Knok tegen de klok, dan kan dat, want de tweemansredactie heeft besloten dat de tweemansredactie zelf in ieder geval niet mee mag doen.
2: Nee.
0: Dus ik en Thomas van de redactie zijn sowieso uitgesloten van deelname. Dus de stoel is natuurlijk geheel voor jou. Als je mee wilt doen, stuur dan nu het woord klok via de Q Music. En another and talk to you or so.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Slommelkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it.
3: Voor die

0: 18+. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Joost Winkels.
8: Hallo.
7: Q-Music.
8: Stuur nu klok via de Q-Music app. Doe je zo met...

One Direction, Make Your Music and What Makes You Beautiful. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok staan nog heel even geopend. Als je denkt, oké, ik wil meedoen. Ik wil misschien wel binnenkort een nieuwe GTA 6 kopen. Hadden we het gisteren nog over. Nou, dan mag je je nu melden via de Q-Music app. Spreken we elkaar zo. Eerst even naar Teddy Swims. Ik vertelde vorige week al dat hij ironisch genoeg niet kan zwemmen. Nou, toen vroeg ik me toch een beetje af, hoe komt hij dan bij die naam? Want ik weet toevallig wel dat Teddy Swims niet zijn echte naam is. Zijn echte naam is Jayton Colin Dimsdale. Hij groeide op als een grote teddybeer. Dus dat was al Teddy. Dan is een beetje de vraag, oké, Swims, wat is dat dan? Nou, dat is een afkorting van het volgende. Someone who isn't me sometimes. Oftewel, iemand die soms niet zichzelf is. En dat maakt dan weer Swims. Nou, samengevoegd. En voilà. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, toch? Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Thank you.

0: vannacht Norma Jean Martin in Overdrive bij Q Music. Puk, goedavond.
1: Hallo, goedavond Joost.
0: Ben je helemaal bij?
1: Ja.
0: Nou, staande ovatie van twee.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het echt ongelooflijk knap.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Puk, waarbij ben je bij?
1: Ik zit op de bank buiten en ik ben me helemaal aan het focussen.
0: Ja, je bent je helemaal aan het focussen, maar ik wilde vragen, waar ben je helemaal bij als in de serie? Je bent?
1: Oh, bij B&B.
0: Ja, je bent helemaal, bij. Je kunt helemaal meepraten. Ik vind het topsport hoor. Ik vind het echt topsport. Ervaar je dat ook zo of niet?
1: Ja, zeker. En als het dan nog een beetje slecht weer is, dan is het makkelijker om de topsport bij te houden. Maar als het lekker weer is, ja, dan is het wel moeilijk.
0: Ja. Wie is je favoriete karakter, Puk?
1: Ja, ik vind het een beetje wissend. Maar ik vind, ja, Fred vind ik dus wel heel bijzonder.
0: Ja, daar heb je wel mening over. Wat is je mening over Fred?
1: Ik vind het knap dat je zo eerlijk kan zijn. Want daar heb ik dan wel respect voor.
0: Is heel politiek correct.
1: Ja, zeker. Maar voor de rest vind ik hem wel een beetje apart.
0: Ongelofelijke kwal is het toch? Ja, zal ik het dan maar even noemen? Goed.
1: Even zwart-wit gezegd, ja.
0: Ja. Puk, we gaan de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Wil je van het geld een eigen B&B beginnen? Of wat zou je er graag mee willen doen?
1: Nee, ik wil het voor mijn hondje Teddy gebruiken. Die heeft medicatie en best wel veel medicatie. Die heeft hartfalen.
0: Ach, Teddy.
1: Een schildklierafwijking en een allergie. Dus die kost aardig wat per maand.
0: En wat moet dat kosten per maand voor Teddy?
1: Zo ongeveer 150, 200 euro.
0: Zo, dat is flink. Waar is Teddy allergisch voor?
1: Dat weten we niet. Ja, geen idee.
0: Dus soja, ja, dat is ook soja, gluten.
1: Ik denk heel veel dingen. Want ze doet al aan haar pootjes vreten haar leven lang. Dus dat is ook al een teken van een allergie.
0: Okay.
1: Alleen nu de laatste maanden deed ze ook echt haar lichaam openkrabben. Dus dan moet ze wel echt natuurlijk medicatie.
0: Cool. We gaan de klok starten, Puk. Ben je er klaar voor?
1: Ja, komt zeker.
2: 108 euro. 137 euro. 187 euro.
1: Stop.
0: Ja, stop de klok.
1: Ja.
0: Puk, gefeliciteerd. 187 euro is voor jou en voor Teddy.
1: Dank je wel. Voor Teddy.
0: De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister even mee.
1: Ja.
0: Nou, Puk.
1: Gelukkig.
0: Jij weet precies wanneer je moet stoppen. Het onderstuiten kan. 187 euro is dus voor jou. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Vanavond om 11:15 belast een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Zometeen wil ik graag een kijkje nemen in je telefoon. Hoe precies hoor je zo?
2: De Q Music Alarmschijf.
3: Sienna Spyro. Great Expectations.

Shakira bij Q-Music en La Tortura. 5 voor 8, Joost hier. Ik wil zo meteen graag even een kijkje nemen in je telefoon. En dan niet de berichten die je stuurt in geliefde. Maar ik ben benieuwd, in welke rabbit hole ben jij terechtgekomen op Instagram en TikTok? Dus welke video's krijg je de hele tijd op je tijdlijn, omdat die app dan denkt dat je het leuk vindt? Deel dat even via de Q-Music app. Mag ook bijvoorbeeld even een screenshot sturen van je ontdekken pagina op Instagram. Daar hoef je je niet voor te schamen. Ik ben benieuwd wat je leuk vindt om te kijken. Ik heb bijvoorbeeld heel lang in de fuik gezeten over de verlaten cruiseschepen. Die je dan gaan ontmantelen. Of mensen die naar de chiropractor gaan, die dan helemaal dubbel worden gevouwen. Dat krakende geluid, zeg maar, dat vond ik dan blijkbaar lekker om te kijken. Of zo'n video van dingen die dan door de shredder gaan, weet je wel? Dat je dan van een auto gooi ze ergens in, dan, pff, die komt er dan als een blokje uit binnen een paar minuten. Ja, ik vind het fascinerend om te kijken. Kom maar door, deel jouw rabbit hole even via de Q-Music app. Wellicht kijken we gewoon naar hetzelfde. Dat zou ik dan toch leuk vinden. En ook Bibi Rexha hoor je zo. Ja, of die gast die dan zo in de bossen zo'n hutje zit te bouwen van zand. Ken je die?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf

0: magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: 8 uur geweest, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Marcel.
6: Goedenavond. Opnieuw een boerenprotest. Ze gaan morgen langs alle gemeentehuizen in Drenthe. De boeren willen handtekeningen verzamelen en aan de provincie aanbieden. De boeren uiten zo hun zorgen over de jongste stikstofplannen van het kabinet. 1000 boeren worden er verwacht en ze beloven niet over de snelweg te gaan. Een dure medische misser voor een ziekenhuis in Amsterdam. Het UMC test een patiënt positief op hepatitis C. Maar de man hoorde pas 26 jaar later dat hij de infectie had, weet het AD. Nu heeft hij leverkanker en heeft hij nog maar korte leven. Het ziekenhuis moet nu smartengeld betalen. 5 doden bij een aanval van Israël op Gaza. Meer dan 10 mensen raakten gewond. Een café werd onder vuur genomen. Israël zegt dat daar terroristen van Hamas zaten. Vorig jaar sloten beide partijen nog een wapenstilstand, maar sinds die tijd vielen er bij aanvallen ruim 1200 doden. En op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
5: Vertraging op de A1 Amersfoort Apeldoorn. Tussen Stroe en Kootwijk. 1 kilometer 5 minuten komt daardoor een defect voertuig. Ja, ik wil graag een kijkje in je telefoon nemen. Wat is de rabbit hole waarin jij vast zit op Instagram of TikTok? Welke video's krijg je steeds te zien? Kom maar door.
7: Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren.

0: the crowd. Timbaland presents One Republic and Apologize Back You. Joost hier. Ik zou graag een kijkje in je telefoon willen nemen. En dan niet de berichten die je stuurt naar je geliefde. Maar ik ben benieuwd, in welke rabbit hole ben je terechtgekomen op Instagram of TikTok? Dus welke video's krijg je de hele tijd op de tijdlijn te zien? Nou, ik vertelde dat ik in het verleden wel eens in de verlaten cruiseschepen heb gezeten. Dat vond ik wel fascinerend om te zien. Celebrities die uit een restaurant lopen, dan een taxi instappen en gefotografeerd worden door paparazzi. Ja, is ook geweldig om te zien. Ja, ik weet ook niet wat ik er dan zo vet vind om aan te zien. Maar gewoon denk ik, hi, wat hebben ze dan aan na zo'n restaurant? Weet je wel, wat dragen ze dan voor kleding? Filmpjes van Barack Obama heb ik ook veel zitten kijken. Barack Obama die een oude speech geeft in 2010. Barack Obama die een driepunter gooit in een basketbalzaal. Ergens aankomt bij een schooltje. En dan zeg je, hey girls, how are you? Ja, ik vind hem gewoon vet. Ik vind gewoon Barack Obama vind ik gewoon een coole gast. Babyolifantjes, pandas, waanzinnig. Ik heb het idee dat in de pandas dat het gewoon mensen zijn verkleed als panda. Dat denk ik dan heel vaak. Felicia, goedavond. Over kijken, is Felicia er niet? Ah, daar is Felicia. Hallo Felicia.
1: Hoi.
0: Hoi, goedavond. Hey. Ja, jij zit ook in een fuik. En ik, een fascinerende, heerlijke fuik. Vertel, waar zit je in?
1: Nou, ik heb de laatste tijd dat ik heel veel filmpjes voorbij zie komen van echt mensen die echt de super vieze vloerkleden schoonmaken.
0: Oh, geweldig. Geweldig. En wat vind je daar zo lekker aan om daarnaar te kijken?
1: Nou ja, op een of andere manier zijn die dingen echt onder de modder vies zwart. En op een gegeven moment komt er dan echt zo'n... En je weet ook niet wat er onder vandaan komt. Dus op een gegeven moment is het heel satisfying dat er dan zo'n schoon vloerkleed onder vandaan komt. Ja. En het leuke is eigenlijk dat het een soort van heel... rustgevend is, maar ook dat je dus niet helemaal weet wat komt er dan onder vandaan. Dus je kijkt toch tot het einde door om te kijken wat voor tweety of weet ik veel wat voor vloerkleed er onder vandaan komt. Dus, ja, nou ja, zo.
0: Denk je niet ook heel vaak, gooi het gewoon weg, weet je wel. Maar ja, weet je, het is zo goor.
1: Ja,
0: smijt
1: ook dat.
0: En ja. Heb je het zelf eens een keer geprobeerd? Want heel vaak denk ik dat als zo'n bank schoongemaakt wordt, dan denk ik, oh, ik moet het een keer met mijn eigen bank doen. Heb je zelf ook wel eens de proef op de som genomen?
1: Nee, want ik heb gewoon niet zo'n vloerkleed.
0: Je bent een hele schone meid, wil je zeggen.
1: Hoe kom je aan zo'n vies, zwart met modder bedrenkt vloerkleed? Dat is stap 1.
0: Ja. Hey, en wat kijk je nog meer graag buiten de schoongemaakte vloerkleden? Is er nog iets? De babyolifantjes, panda's en zo. Wat vind jij nog meer leuk?
1: Nou ja, inderdaad, de babyolifantjes, panda's en paardensport heel erg.
0: Oh ja. Ja.
1: Maar ook van die mensen die tuinen opruimen en zo vind ik ook heerlijk. Ja.
0: Ja. Ik had ook een keer zo'n gast, die kocht dan van die smerige huizen... en die ging dan weer helemaal renovate. Ja, ik vind het fascinerend. Het is heerlijk om naar te kijken, toch?
1: Ja, echt top. Ja.
0: Hey, tot hoe laat lig je dan te scrollen in je rabbit hole? Is dat echt tot 3 uur 's nachts ongeveer? Of weet je jezelf ook wel een beetje in te dammen?
1: Langer dan zou moeten.
0: Ik hoor het al. Nou, ga snel weer terug naar je TikTok-fuiken, Felicia. Nou, de radio wel aan, ja?
1: Gaan we doen.
0: Oké, hoi.
1: Doei.
0: Ja, we moeten er zo meteen nog heel even eentje doornemen van Laura.

van Laura en Lindsay eigenlijk het liefst tegelijkertijd. Goor en Satisfying, zeggen er. Dit is de avond met Joost. Ja, Goor en Satisfying. Ik zou toch heel even graag tekst en uitleg willen zometeen. Eerst Temper City, Self-Aware.

0: probeer een klein kijkje te nemen in je telefoon door te vragen... Goh, in welke rabbit hole ben jij terechtgekomen? Op Instagram dan wel TikTok, waar kijk je graag naar? Felicia die kijkt heel graag naar ja, dingen die schoongemaakt worden. Dus banken of vloerkleden die helemaal schoongeveegd worden. Laura, goedenavond. Oh nee, sorry, Lindsay, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Nou, het komt een beetje overeen met Laura. Jullie hebben namelijk ongeveer dezelfde fascinatie. Goor en satisfying tegelijkertijd. Ja, Lindsay, heb jij gegeten al vanavond?
1: Ja hoor, ja. Ik heb een buikje weer vol.
0: Ja, dat geloof ik goed. Nou, ik hoop dat het allemaal in het buikje blijft. Voor iedereen die nog moet eten, zet de radio heel even zachter. Voor iedereen die gegeten heeft. Luister gefascineerd mee, want wat is jouw TikTok-fuik, Lindsay? Waar zit jij in?
1: Ik vind het heerlijk om naar mee-eters of ingegroeide haartjes te kijken... die dan worden uitgeknepen of verwijderd worden.
0: En waarom?
1: Ja, ik ben dan toch altijd benieuwd van hoe groot is die mee-eter... of hoe lang is dat haartje. En het is gewoon zenuwslopend als ze ermee bezig zijn... dat je gewoon in spanning afwacht van oké, hoe groot gaat het zijn? En ja, het geeft ook een soort van... Ja, hoe moet ik het omschrijven?
0: Ja, is het een soort van...
1: opluchting als
0: ja,
1: het eruit is.
0: Ja, je voelt gewoon... Nou, soms zie je toch ook wel zo'n gast die heeft een soort... Ja, die heeft gewoon een soort honkbal op zijn rug. Dat je denkt, hoe lang zit dat er al?
1: Ja, ja, maar ik heb het niet met puist of iets waar pus uitkomt. Dat vind ik dan inderdaad weer een stap te zert. Ja. Maar echt een mee-eten, zo'n harde knobbel of zo'n haartje... Ja, dat vind ik heerlijk. Ja.
0: Hey, en ingegroeide teennagels, dat vindt Laura heel leuk. Die zegt daarvan, ja, dat vind ik fantastisch om te kijken. Is dat ook iets wat bij jou voorbij komt of niet?
1: Nee, ik heb het echt gehouden op mee-eters en ingegroeide haartjes.
0: Daar stopt het ook. Hey, ja, en kom je daar ook voor uit bij jouw vrienden... of hou je die een klein beetje voor jezelf?
1: Nou, mijn vriend die weet het wel. Want in het begin van onze relatie had hij ook best wel wat mee-eters. Maar ja, dat werd steeds minder. En toen ben ik het toch op een andere manier gaan zoeken. Dus via filmpjes.
0: Je bent het even buiten de relatie gaan zoeken, ik hoor het al.
1: Ja.
0: Ja, Lindsay, hou de radio aan al waar je weer terug de fuik in duikt. Veel plezier daar.
1: Dankjewel.
2: Dit is Q Music.
3: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
2: puse agua, papi. En dit is Q Music.
3: Shakira en Burna Boy.
2: En dit is nieuw.
0: Nieuwe muziek komt van Kygo en Max Magnon. Dit is Take Me Back.

0: Kageback Music en Take Me Back. Al waar we het net nog heel even hadden over die fuiken waar je terechtkomt in de apps, Instagram en TikTok. Lindsay zegt, ja, ik kijk heel graag naar puisten en ingroeide haren, et cetera. En Tidy zegt, ja, oh, Dr. Pimple Popper, die op tv van die mensen met enorme rare bulten ging verwijderen. Heerlijk om naar te kijken. Kiefste ook. Fantastisch. Ja, het is toch af en toe een rabbit hole. Waar je echt denkt, oh, waar zit ik toch? Je kunt beter naar de radio luisteren. Dat is gewoon veilig. Gebeurt niet zoveel. Tenminste. Rustig aan. Zometeen gaan we een nieuwe ronde spelen. Hoger, lager. Vandaag de categorie. Jaren waarin merken zijn opgericht. Dus met andere woorden, de vraag aan jou. Welk merk is er ouder of jonger? Als je mee wil spelen met hoger, lager. En wil toch mee wil doen voor de nummer 10. Want daar moeten we naartoe. We hebben er 10 voor je. Dan mag je melden via de Q-Music app. Hoger, lager, stuur dat even via de Q-Music app. Dan ben je misschien zometeen wel de eerste aan de beurt. Dat zou de beste uitgangspositie zijn. Dan mag je gewoon meteen in één rechte lijn door naar het 10. Feit is wel, dat is moeilijk. Maar ik daag je graag uit. Hoger, lager, kom maar door via de Q-Music app. We spelen zometeen een rondje. Welk merk is ouder of jonger?
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums.

0: iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Slammerkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: steengoed liedje. Nieuwe Somjeu Feels Part 2. We gaan spelen een nieuwe ronde Hoger Lager. Ik wil nog wel even zeggen, voordat we aan dit spelletje beginnen, zo meteen na het spel, ga ik nog even de antwoorden met je doornemen. Oké, dat je dat even weet. Hey Dirk-Jan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent de eerste die aan de beurt is in Hoger Lager. Ik ga met jou richting de 10. Mocht jij een fout antwoord geven, is het spel direct afgelopen voor jou. Ga ik naar een andere Q-luisteraar. Mocht je dan denken, nou, ik wil graag aansluiten in deze rij, dan mag je bellen 0909-9596. Want ja, Dirk-Jan, nogmaals, ik heb alle vertrouwen. Maar het is wel spannend om als eerste te beginnen, hoor.
1: Nou, ik voel die spanning ook wel, ja.
0: Ja, ben jij er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké, dan gaan we beginnen. We beginnen bij Hoger Lager. In dit geval is het ouder of nieuwer. We gaan spelen met merken en de oprichtingsdatum daarvan. Mm-hmm. We beginnen met de PlayStation. Dan is de vraag aan jou, Nutella. Is dat ouder of is dat nieuwer dan de PlayStation?
1: Dat is ouder.
0: Ouder, zeg jij. Dat is goed, inderdaad. Dan gaan we naar Hyundai. Is dat ouder of nieuwer dan Nutella?
1: Ik vermoed nieuwer.
0: Nieuwer, zeg jij. Dat is hartstikke goed. We gaan naar de Barbie. Is dat ouder of nieuwer dan Hyundai?
1: Ik denk net iets ouder.
0: Ouder, zeg jij. Dat is hartstikke goed. Je gaat als een speer, Dirk-Jan. We zijn bijna op de helft. 5. IKEA. Is dat ouder of nieuwer dan de Barbie?
1: Dat is nieuwer.
0: Dat is nieuwer, zeg jij, en dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik naar Iris. Iris, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Iris, had je het wel goed toen je mee zat spelen, toen je nog niet aan de beurt was?
2: De laatste nog niet, maar de andere wel.
0: Oké. We zijn bij IKEA, dan gaan we naar Apple. Is dat ouder of nieuwer dan de IKEA?
2: Nieuwer.
0: Nieuwer, zeg jij, dat is natuurlijk hartstikke goed. Dan gaan wij naar Nike, het sportmerk. Ouder of nieuwer?
2: Ouder.
0: Ouder is inderdaad hartstikke goed. We zijn bij Philips. Is dat ouder of nieuwer?
2: Ouder.
0: Ouder? Is het een gok?
2: Beetje.
0: Het is een goede gok, hoor.
2: Oké.
0: We zijn bij Peugeot. Is dat ouder of is dat nieuwer dan Philips?
2: Nieuwer.
0: Nieuwer, zeg jij. Je bent bij nummer 9, hierna nummer 10. Je bent er bijna, Iris.
2: Ik kan het ruiken.
0: Het is alleen niet goed.
2: Oh.
0: Ik ga naar Dennis. Dennis, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Je hoeft er nog maar 1 binnen te koppen. En dan ben je in bezit van het Q-Music prijzenpakket. Daarbij wil ik wel zeggen, Dennis, gisteren ging het ook zo mis dat iemand de 10e mocht inkoppen. En uiteindelijk had jij het dan fout in dat geval. En dan ging uiteindelijk toch het prijspakket naar iemand die geen 1 vraag had hoeven beantwoorden.
3: Oké, we gaan het zien.
0: Dennis, we gaan van Peugeot naar Lego. Is dat ouder of is dat nieuwer?
3: Ik denk dat Lego nieuwer is.
0: Jij denkt dat Lego nieuwer is? Ben jij een Lego'er eigenlijk?
3: Ik heb wel wat Lego, ja.
0: Rij je in een Peugeot ook?
3: Nee, ik rijd niet in een Peugeot.
0: Oh. Het is voor jou wel een perfecte combinatie, want inderdaad, het is hartstikke goed! Je hebt ineens support. Wie hoor ik daar in de achtergrond, Dennis?
3: Mijn zoontje, mijn vrouw.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ja, Dennis, Lego is inderdaad nieuwer dan Peugeot. Gefeliciteerd dat Kimmy's prijspakket komt jouw kant op.
3: Nou, gezellig.
0: Ik ben wel verbaasd over hoe oud Peugeot is. Daar wil ik het zo meteen nog heel even met je over hebben.

Taylor Swift McQ en Opal Light. Zojuist speelden we hoger lager de uiteindelijke winnaar Dennis. Hij wist de Lego binnen te tikken. Een bericht via de Q-Music app. Pascal zegt, hey, ik denk zelf dat iedereen die aan het luisteren was bij elk merk wel wil weten wanneer het nou ontstaan is. Nou, ik dacht, ik neem er nog even een paar met je door. Toch wel opvallend dat Nutella echt wel oud is. 1964, dat is flink. IKEA, 1943, zo lang bestaan ze al. Nou, Apple, 1976 bijvoorbeeld. Maar dan Philips. Philips zou toch denken, een soort van elektronica, weet je wel. Dat is echt pas in de 19e. Nee, het was 1891 dat Philips werd opgericht. En daarna kwam Peugeot. Dat werd zelfs ouder. Peugeot werd opgericht in 1810. Ik zag er nog een bericht over van Jacco, Peugeot, pepermolens, corsetten, munitie, fietsen, auto's. Wat hebben ze niet gemaakt? Ja, ik vind het ook zo maf, bijvoorbeeld bij Yamaha. Dat je dan een deur open doet. Er staan allemaal motoren. En dan zeggen ze, hey, maar kun je ook piano spelen? Ja, nou, kan ik toevallig ook. Nou, dan doen we de andere deur open. Daar staan dan weer piano. En morgenavond een nieuwe ronde Hoger Lager. Als je mee wilt doen en misschien wel aan de start wil verschijnen van Hoger Lager. Ik zou het knap vinden als je de team weer binnen te tikken. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Hoger Lager, kom maar door via de Q-Music app. Dit is Rolf Sanchez.

0: Zing maar bij Q Music and Nobody to Love. Kijk, we krijgen hier bij de radio wel eens naar ons hoofd geslingerd dat wij professioneel lucht aan het verplaatsen zijn. Ik kan ze daar op zich geen ongelijk in geven. Maar, er is nog een andere branche waar ze ook echt heel goed kunnen. Waar ze eigenlijk misschien nog wel hier overheen gaan. Een branche waarin de woorden zijn gevallen: de warmte van vanille. En niet in een keuken. Waar precies, hoor je zo. Ook Afrojack komt eraan. En ook Alex Warren, hoor je zo.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: It's play.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
12: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
11: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
12: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
11: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
13: Q sounds better with you.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
16: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1+2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Marcel.
6: Goedenavond. Spijt van het kabinet voor het laten delen van informatie over een datakluis. Daarin zat een schat aan informatie over de toeslagenaffaire. In 2022 bestond die kluis al. Een jaar geleden werd het pas gedeeld met de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat er geen opzet is geweest. Opnieuw een arrestatie voor een mishandeling in Den Bosch. Daar werd in juni een vrouw op de fiets klemgereden. Daarna werd ze mishandeld en bespoten met rode verf. Er was al een verdachte gepakt. Politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een AZC. De rechtszaak tegen Meta is begonnen. Meerdere Amerikaanse staten hebben het techbedrijf aangeklaagd. Ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren. De platforms zouden zo zijn gemaakt om er verslaafd aan te raken. Meta kan een boete krijgen en gedwongen worden door platforms aan te passen. En een nieuwe Barbie is eruit gebracht van Marilyn Monroe. De pop is geïnspireerd op de outfit uit een film begin jaren 50. En daarin zong ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend. Het is niet heel toevallig dat er nu een Barbie van Monroe wordt uitgebracht. Het is haar 100ste geboortejaar. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal nog een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
5: En Flitsmeister meldt geen vertraging en geen controles. Zo dan, Alex Warren, zometeen ook Ariana Grande, Zet en Break Free. Goeie classic, eerst Afrojack, that is Never Forget You.
7: En ik denk ook echt dat Joost, want ik dacht eerst, die is zo stoned als een garnaal, die staat daar. Maar hij zegt, ik ben net als een goochelaar. Het lijkt heel simpel, maar wat ik doe, daar heb ik jaren aan gewerkt. Sorry, second name.

Bruno Mars, Make Your Music en Risk It All. In de avondshow, 7:07. Wordt even terug naar het jaar waarin ongelooflijk veel doorbraken waren in het gigantische digitale landschap. De Facebook werd opgericht. 19-jarige puistige knul. Mark. Mark had iets bedacht waarop hij vrienden met elkaar kon connecten. Er was ook heel veel gekrabbel. Gebeurde allemaal op Hives. Google dacht dat het tijd was voor iets. Wat heette Gmail? Ken je dat misschien? Gebruik je het wel eens hedendaags? De bioscopen. Iedereen hield zijn adem in bij het laatste deel van The Lord of the Rings. De zalen zaten vol bij Shrek 2. Helaas. Friends, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler en Ross die sloten de deuren van hun favoriet appartement. En qua muziek had je bijvoorbeeld Ozone. Drago Stanintai, die gasten op de vleugel van dat vliegtuig. Usher kwam op. En dit was daar ook. Een beentje genaamd Hoobastank. Dit is The Reason I'm Curious.

Alex Warmbeck Music en Fever Dream. Bij de radio krijgen we wel eens naar ons hoofd geworpen dat wij professioneel lucht aan het verplaatsen zijn. Mag je van vinden wat je wil. Ik denk ook dat dat in zekere mate ook wel klopt. Dat stuk wat wij doen. Maar, er zijn mensen die echt nog meer lucht verplaatsen dan wij. Dat zijn namelijk de mensen in de parfumeries. Ik kwam er namelijk vanmiddag achter dat Ariana Grande, net zoals veel andere artiesten, een luchtje heeft. En niet één, niet twee, maar 19 verschillende. Allemaal manieren natuurlijk om jonge tienermeisjes helemaal leeg te trekken. Die moeten dat natuurlijk allemaal kopen. Die willen ruiken zoals Ariana Grande. Maar nu las ik dus vanmiddag de omschrijving van dat luchtje. Ja, ik hou van een goed promopraatje, maar dit is natuurlijk echt fascinerend. Geïnspireerd door de warmte van vanille nodigt Cloud Aurora je uit in een wereld vol verwondering en eindeloze mogelijkheden. Tonen van suikerspin, zachte muskus en zwarte bes smelten samen met een bloemblaadje omhuld door romige vanille. Warme houtaccenten, subtiele vanillerook, gouden amber. Ze zorgen allemaal voor een elegante en onvergetelijke geurbeleving. Troostend, stralend en opwekkend. Die laatste woorden die doen het hem ook bij mij. Wanneer is een parfum troostend, stralend en opwekkend? Kijk, dat laatste kan ik nog begrijpen, maar haal je troost uit een parfum? Nou, het komt uit haar koker.

0: Hendrix Bank Music. En Golden. Zometeen is zij hier.
1: Seks met Eveline.
0: De allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. We gaan het hebben over seks, over liefde, over relaties. En dat gaan we doen aan de hand van jouw vraag. Mocht je nou een vraag hebben voor Eveline, deel die dan vooral via de Q-Music app. Dat kan geheel anoniem. Dus stuur je vraag anoniem in. We noemen je naam echt niet, maar we nemen je vraag wel gewoon mee. Dat vinden we belangrijk. Zie het als een gratis consult van Eveline Stallaert. We gaan het zometeen sowieso natuurlijk hebben over B&B vol liefde, dat kan niet. Maar vooral door de bril van een seksuoloog. Want wij kijken er natuurlijk als gewone burgers naar. Maar hoe kijkt een geleerde daar eigenlijk naar? Wat kan zij nou bijvoorbeeld zeggen over Fred? Of iemand anders? En ook die. Hoor je zo?
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
17: Oei.
18: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
17: Zoei.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes. Hamster.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Joost Swinkels.
0: Hallo.
21: Q-Music.
0: Nieuwe muziek van Marshmello, zometeen Another Drink. Eerst Shakira, Burn a Boy.

0: shape of you.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, heel Nederland zit weer aan de buis gekluisterd voor B&B vol liefde.
2: Ja.
0: Is voor jou denk ik ook voer?
2: Ah.
0: Oh. Om lekker gewoon beetje vanuit de stoel van de seksuoloog is naar te kijken van, goh, wat gaat er nou toch weer allemaal mis?
2: Ja, er zijn een aantal dingen die opvallen. Er wordt altijd heel veel gepraat over het woord de klik, de klik, de klik. Ik word er nu al scheidziek van en we zitten pas op de helft. Maar ja, het is natuurlijk een belangrijk dingetje en mensen gaan daar altijd vol voor als die klik er maar is. Maar de klik, oftewel de vonk, is eigenlijk wel belangrijk om te weten dat het eigenlijk de reinste bullshit is. Dat hoeft er helemaal niet meteen te zijn. En waarom niet? Daar is dus recent onderzoek naar geweest. En dan hebben ze gekeken dat als je op de eerste date kijkt naar welke mensen dus bij de eerste date een vonk hebben gevoeld, of die klik, en uiteindelijk een relatie, een succesvolle relatie hebben gekregen, dan is dat maar 20%. Dus bij die 20% die hebben gezegd, ja, ik voelde meteen die vonk. Dat was meteen bam.
0: Maar belangrijk, 80% had helemaal niet een klik.
2: 80% had inderdaad helemaal niet die klik. Dus die voelde of niks, of ze voelden, nou ja, lichte interesse in deze persoon. Maar dan hebben ze ook gekeken dat gemiddeld gezien, na de zesde date, dat je daar echt pas, ja, die gevoelens kan gaan ontwikkelen voor iemand. Dus je moet het gewoon tijd geven. Dus ook in het hele B&B-verhaal, die mensen worden knettersnel naar huis gestuurd. En bij day 2, want je, ja, ik zeg het altijd, knip het dan op voor jezelf in je hoofd qua dates. Dus welke dagen ben je samen? Nou, ze zitten in day 2, dan worden mensen al weggestuurd. En dan hebben ze wel besproken of ze kinderen willen en of ze in die B&B willen komen wonen. Dus dan denk ik, ga elkaar nou eens met enthousiasme, nieuwsgierigheid toetreden en ga dan gewoon eens zeggen van, ik laat nog eens even Pietje en Jantje en Nelletje langskomen. Dan ga ik een beetje vergelijken. Laat ze eens wat doen. Laat ze boos worden.
0: Maar meteen gewoon in de irritatie toch heel snel. Soms heb je toch ook wel mensen dat je, oef.
2: Nee, oké, dan weet je het wel.
0: Ja,
2: als iemand een ochtendhumeur heeft, ja, en hangry om niks. En nee, tuurlijk, dan weet je het wel. En dat is ook helemaal oké. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we elkaar allemaal een kans blijven geven. En ik vind dat er erg snel dat vinklijstje af wordt gekeurd. En dat de rode vlaggen, daar wordt dan mee gestrooid. Terwijl ik denk, als je iemands verhaal niet echt weet, dan kan je ook niet spreken over rode vlaggen of over minpunten. Laat eerst iemand maar echt eens zijn verhaal vertellen. En de diepte in ga je ook pas later in de date. Dus nou, dat valt me heel erg op. De competitiedrang, bewijsdrang. Mensen gaan heel slecht om. En dat is natuurlijk ieder jaar met als er een andere persoon nog om de hoek komt kijken. En als laatste stukje, dat je bij een aantal mannen voornamelijk heel goed merkt. En nee, dat is niet om stereotypen te praten, maar die verwarren spanning met aantrekkingskracht. Want je kan wel zoeken naar, ik word wel een beetje seksueel opgewonden van haar. Ik voel die aantrekkingskracht. Ja, die fysieke aantrekkingskracht kan er zijn, maar dat wil niet zeggen dat die persoon ook een goede partner voor jou is en een goede relatie daarmee tegemoet kan gaan. Dus ja, dat vind ik wel een interessante, dat spanning wordt verward met aantrekkingskracht. Dus daar mogen ze best wat kritischer op zijn.
0: En wat vind je van Fred?
2: Bijzonder. Ah, ja, maar goed dat je het vraagt. Want ik denk wel, mensen gooien met labels en dat zal ik zeker niet doen. Maar ik denk dat deze man wel heel erg dol op is op zichzelf.
0: Ja,
2: hij houdt heel erg
0: van Fred,
2: ja, en van controle.
0: Ja.
2: En ik denk dat er dus echt wel een vrouw voor hem op deze wereld rondloopt. Maar die moet echt intens een pleaser zijn. En zichzelf ook een beetje willen wegcijferen. Oh. En ja, dat willen toch een hele hoop vrouwen op die leeftijd ook niet meer. Want die kiezen voor zichzelf. Ja.
0: Goed, mocht je vragen hebben voor Evelien, deel ze dan vooral via de Q-Music app. Yes. Evelien, we kregen een vraag. Een vraag voor de seksuologen. Hoeveel keer seks per maand is normaal voor een relatie?
2: Ja, wat een goeie.
0: Veelgestelde vraag. Heb je zometeen een antwoord op?
2: Natuurlijk.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis bij Q, I hate that it's true.
2: Seks met Eveline.
1: Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallard. Goedenavond.
3: Hey Joost.
1: Eveline, we kregen een vraag.
3: Ja.
1: Ik denk een veelgestelde vraag die heel veel Q-luisteraars op hun tong hebben. Maar hoeveel keer seks per maand is nou normaal voor een relatie, vraagt iemand zich af.
3: Ja, nou dat is een heel veel gestelde vraag.
1: Ja.
3: En ja, dat maakt altijd heel veel los, dat antwoord dat ik daar ga geven. Nou ja, deze persoon vraagt wat is normaal voor een relatie? Nou, allereerst wil ik dat heel duidelijk stellen. Alles is normaal. Het gaat erom, twee mensen die genieten van seks, dat is allemaal normaal. En dat mag zoveel als je wil, dat mag zo weinig als je wil, dat is allemaal goed. Maar hoeveel seks per maand is gemiddeld, denk ik dat ze wil vragen. Nou, gemiddeld gezien is 2 à 3 keer per maand heeft Nederland seks.
1: En ik denk dat heel veel Q-luisteraars nu denken, per maand?
3: Ja.
1: Ja, per maand, ja.
3: Ja, per maand. En dat vinden mensen weinig. Ik krijg daar ook doorgaans heel veel reacties op social media. Ik heb daar recent ook een post over gedaan. En mensen worden dan vaak ook boos. En dan denk ik altijd, ja, maar luister even. Het is uit een bekend groot onderzoek. Dus het is geen onzin. Het is vanuit mensen van 18 tot 80 jaar. Dus dat is natuurlijk in alle vormen van relatie of levenssituatie waar ze dan in zitten. Dus daar moet je ook naar kijken. Maar het is ook dat het heel goed is om te beseffen dat we allemaal dingen meemaken in ons leven. Dan heb ik het over life happens. Dus van burn-out tot kinderen krijgen, tot rouwverwerking, tot, nou ja, dat zijn allemaal heftige dingen, grote dingen die we allemaal wel eens te verwerken hebben. Op die momenten is er soms ook gewoon geen ruimte voor seks. En dat is heel oké. Maar omdat we allemaal maar blijven roepen in de kroeg en op social media dat 2 à 3 keer per week misschien gemiddeld zou zijn, zie ik letterlijk stellen die bij mij op de bank in mijn praktijk zitten en die zeggen, ja shit, ik moet dan in mijn agenda echt bijhouden, want hij of zij wil 2 à 3 keer per week. En anders dan heb ik het gevoel dat ik tekortschiet in de relatie of ben ik bang of hem of haar te verliezen. Dat is een druk, kan ik je vertellen, Joost. Dat is voor niemand goed.
1: Dat helpt gewoon relaties om zeep.
3: Dat helpt relaties om zeep, maar vooral sekslevens. Want op het moment dat jij voelt dat jouw partner zoveel keer per week seks wil hebben, dan ga je denken, oh kak, dat moet ik dus ook nog erbij. Dan wordt het een moetje, dan wordt het een taakje. En jouw brein onthoudt dat dan heel goed. En die gaat dat dan vervolgens op die manier ook aanvliegen. Dus dan wordt het een soort, ja,
1: een taakje.
3: En dat doe je dan vanuit je brein. En dan krijgt jouw beloningssysteem in jouw hersenen, krijg je niet dat lekkere signaaltje van, hey, dit was heerlijk, lekker ontspannen. Maar die krijgt het signaaltje, top, je hebt het afgevinkt. Nou, en als je dat maar blijft doen, dan komt seks in jouw systeem als iets negatiefs en als dat ene taakje waar nog druk op ligt ook nog. En dan kan het zijn dat je libido, dus je zin in seks, je seksdrive achteruit holt. Nou ja, en dat gebeurt heel veel mensen in Nederland. En dat zie ik ook in mijn praktijk terug. En dat is de realiteit. En mensen zeggen altijd, dat is fake news, Evelien. Nou, dat is het niet. En dat is uit de cijfers en dat is aan de hand. En als het niet zo bij je is, prima. Als het wel zo bij je is en jouw partner die heeft misschien minder zin in seks, laat dit dan het signaal zijn om te bedenken, oké, nou dan ga ik eens in gesprek. Waarom heeft hij of haar nou minder zin? En het belangrijke is om hier ook bij te beseffen, het is ook voor mannen zo dat mannen geen zin hebben. Dus dit is voor vrouwen en mannen geldt dit. Dus dat is heel belangrijk. Dus zoek hulp, ga in gesprek en dan kan je er altijd wat mee doen.
1: Als je vragen hebt voor Evelien, deel ze dan vooral via de Q-music. Evelien, tot de volgende keer.

0: Jesse J, B.O.B. en Price Tag bij Q-Music. Lars Boedel, goedenavond.
1: En Joost Winkels, goedenavond.
0: Ik had een vraag voor jou.
1: Dat mag.
0: Ik ging net naar het keukentje hier, iets verderop. Ik ging even een appeltje wassen. En ik zag daar een klein Jumbo-tasje staan. Met daarin echt, nou, I kid you not, een hele dikke vette portemonnee.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is echt...
1: Maar daar gaat de vraag niet over, denk ik.
0: Nee, daar gaat de vraag inderdaad niet over. Ja, het was echt, ja, ik snap... Ik dacht dat jij facturen deed. Ja,
1: daarom doe ik hem ook los in een tas. Dat kan ik natuurlijk niet bij me dragen.
0: Nee, ja, zoveel is het.
1: Ja.
0: Maar wat zat er nou nog meer in dat tasje?
1: Ja.
0: Moeten wij, hebben we een probleem?
1: Nee, we hebben absoluut juist geen probleem.
0: Moeten we naar Castle Crack? Moeten we naar,
1: de Jellyneck.
0: Ja, moeten we echt naar de Jellyneck? Jim Geduld.
1: Nee,
0: moet ik een interventie doen met de Q-Luister Nederland?
1: Nee, er zat een fles Malibu in.
0: Ja.
1: Een fles Schrobbeler en wat een gin. Er zat ook een fles gin in.
0: Ja, ik weet niet. Het is niet volgens mij de bedoeling dat je gaat suipen tijdens je werk.
1: Nee, dat is ook zeker niet de bedoeling. Nee, het ding is, ik heb vandaag eventjes mijn voorraadkast opgeruimd.
0: Ja.
1: En daar stond heel veel... Ik krijg voor kerst in auto, ik krijg heel veel alcohol van mensen allemaal.
0: Maar wat zegt dat ook eigenlijk?
1: Ja, mensen denken dat ik dat heel veel drink. Maar dat doe ik dus eigenlijk helemaal niet thuis. Nee. Dus van jaren geleden. Dus ik heb ook heel veel flessen weggegooid en zo. Maar dit stond er ook tussen. En ik dacht van dit jaar, ik ga thuis niet drinken. Maar we hebben hier zo'n barretje mooi. En daar staat vodka en zo. Ik denk, dan zet ik het daar gewoon bij voor de rest. Dus het is meer omdat ik het zelf niet drink.
0: Wat goed.
1: Ja, dus het komt zo meteen. Of dus straks als ik weg ga, zet ik het even ertussen. Dus mocht er iemand luisteren hier van de collega's die wil ooit een Malibu'tje cola. Dat kan dus vanaf nu.
0: Ja, ik begon me echt al een klein beetje zorgen. Nee. Maar ik zie dat Jumbo tasje met die hele dikke portemonnee. Ik denk, ja, die moet van Lars Boelen zijn. Nee. Die flessen drank. Nou, dan denk je party die ze
1: Lars Boelen zou hebben. Nee. Dit is allemaal voor de collega's.
0: Oké, nou. Fantastisch.
1: Ja, leuk.
0: Opgelost.
1: Ja,
0: opgelost.
1: Geen paniek.
0: Avondshowtje zometeen. Met Lars Boelen. En Jamaican Bam Bam.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

opnieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef

0: business.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
11: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Marcel van Beest.
12: Goedenavond. Steeds meer grip op de natuurbrand in België, vertelt deze verslaggever van de Vlaamse Omroep VRT.
13: Er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer.
12: De brandgangen in natuurgebied Hogevenen lijken te helpen. Blushelikopters kunnen de brandweer niet helpen. Het zicht is te slecht door de lage bewolking en rook. Onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Tientallen jongeren komen er elke avond bij elkaar. Al een paar avonden is er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken, weet Omroep Gelderland. Het zou allemaal te maken hebben met een burenruzie. 8 mensen zijn vanavond opgepakt. Een explosie in een school in Afghanistan. Meer dan 40 kinderen raakten gewond. Ze zijn tussen de 9 en 14 jaar. De explosie werd veroorzaakt door een handgranaat. Vermoedelijk was het achtergebleven na de oorlog in het land. En de golfbaangans van Eemnes is weer terug. Het dier werd vorige maand geraakt door een golfbal. Degene die dat deed voelt zich nog steeds een beetje schuldig.
14: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Mijn complimenten aan de verzorgers die 6 weken ervoor gezorgd hebben. En ik hoop dat hij heel erg in het water blijft.
12: Ja, eigenlijk best wel knap dat je zo'n gans kan raken, lijkt.
11: Dat is heel knap, ja. Dat is heel knap.
12: Als amateuren bij Hart van Nederland. Feestelijk is de gans in de Eemnes te water.
11: Fijn, goed nieuws.
12: Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
11: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music op de weg. Lekker rustig, geen files. Wel flitsers gemeld, je krijgt de 2 meest gemelde. Die staan langs de A28 Zwolle Amersfoort bij 59,5. En diezelfde A28 Assen Hogeveen bij 160,6.
15: Q-Music. Lars Boelen.
11: Wat krijg je als je Frankrijk mixt met Duitsland?

0: Snap je het of niet? Van Panic at the Disco, High Hope, Spec Your Music. Het is tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Of niet?
0: Wat krijg je als je Frankrijk mixt met Duitsland? Frankrijk mixt met Duitsland, wat krijg je dan? Nou, dan krijg je bijvoorbeeld een croissant met een braadworst erin. Ik zit te denken, dat is dan een croissant. Een nieuwe TikTok-trend, een brassa. Maar ja, Frankrijk met Duitsland mixen. De Tour de France in lederhozen. Scheissen op je trottoir. Weet ik veel. Oktoberfest met champagne. Of ja, als je Frans met Duitsland mixt. Dat kan ook natuurlijk, ja. Ja, dat kan ook. Of je krijgt Watermat uit Frankrijk en Robin Schulz uit Duitsland. Die hebben samen een mix gemaakt. En de vraag is, wat vind je ervan? Het nummer heet Take It Slow, Bullet. Is het een repeat of niet? Spreek het even in en doe dat met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: Nieuwe muziek van Watermat uit Frankrijk en Robin Schulz uit Duitsland. Repeat. Of niet. Take it slow heet het nummer. En de vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde? Even kijken, Max die zegt, ja hoor, daar ben ik weer. Ik laat het niet zomaar aan me voorbij gaan. Ik wil eventjes laten weten dat dit een dikke repeat is. Brandy zegt, ik had liever Frans-Duits, maar een repeatje. Even kijken, René.
1: Nou, het spijt me zeer, maar deze is, voel ik toch echt niet, hoor. Sorry. Okay. Ja, ook, dit is hem niet voor mij.
0: Nee, staat erbij. En Mickey bijvoorbeeld, die zegt dan weer, ja, dit vind ik echt verschrikkelijk, een dikke niet. Maar Wilma zegt, ja hoor, lekker nummertje, repeat. Even kijken, Henny, even wennen, maar best wel lekker. Repeatje, ook een repeat voor Lotte, die zegt, ja, lekker hoor, yes. Deze hoorde ik vanmiddag in de sportschool. Hoe heet die? Take it slow, heet die. Take it slow. Van Robin Schulz en Watermat. Even kijken, we komen binnen. Deze bijvoorbeeld van Marije.
2: Nou, ik vind er geen zak aan. Okay. Dus een nietje.
0: Een nietje, oké, staat erbij. En wel weer een repeatje voor Kjeld. De reacties zijn een beetje gemengd, moet ik zeggen. Desalniettemin is hij door naar de volgende ronde. Morgenmiddag, 16:45, ronde nummer 7. Bij grote vriend en collega Wim van Helden.

Summer by Q and My Body Isn't Ready. Dat had ik eigenlijk deze hele zomer ook. Ik dacht ook, jezus, My Body Isn't Ready hoor, voor deze zomer. Om dan helemaal op het strand te gaan liggen en zo. Wie's body wel ready is, dat is de body van David Guetta. David Guetta, die is 58 jaar en die ziet eruit om door een ringetje te halen. Ik weet niet of je wel eens foto's van hem ziet. Die gozer die heeft helemaal een sixpack en zo. 58 jaar en een sixpack. Dat is ook, moet ik eerlijk zeggen, een fijne gedachte. Weet je wat, dat heb ik nog 20 jaar om daar naartoe te werken. Dat is ook lekker om te weten. David Guetta, hoor je nu. Forever Young.

0: jij wel eens vergeleken met een bekende Nederlander? Dat je daarop lijkt in je gezicht? Of... Ja, ik was dus deze zomer was ik op vakantie op Ibiza. En toen werd ik aangesproken door een Spanjaard. En die zei... Wow, you really looks like... Cameron Whitcomb. Nee, niet Cameron Whitcomb. Ik lijk op een bekende Nederlander. Wie hoor je zo? En ook Cameron Whitcomb. Komt eraan.
1: Let op. Het foute uur is verhuisd.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er is wel wat veranderd. Vanaf nu hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: It's playtime. Easy Toys. It's
7: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.

0: Mis niks, een slaaislag.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu!
12: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Q-Music The Party.
16: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Menno Barreveld en bij Café de Sloes in Born met Lars Boele en Edwin Oorlander. Zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemer Pleinfeest.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
12: Q-Music.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
0: Lars Boele.
1: Hi.
0: Q-Music.
1: Anastasia komt eraan en is Cameron Whitcomb. Dit is

Anastasia en Made by Dudes. Bij Q-Music. Ben je wel eens vergeleken met een bekende Nederlander? Dat je daar misschien op lijkt? Nou was ik zelf deze zomer op vakantie op Ibiza. En ik werd toen aangesproken door iemand van de hotelreceptie. En diegene die begint in het Engels een heel verhaal tegen me, dat hij al zijn hele leven fan is van FC Barcelona. En hij begint echt van alles te vertellen. Hè? Dat hij vroeger naar alle wedstrijden ging met zijn opa. En dat hij gesigneerde shirts thuis heeft. Hij pakte ook zijn telefoon uit zijn broekzak en liet me foto's zien van zijn huiskamer. Nou inderdaad, zijn hele huiskamer was helemaal in het thema van FC Barcelona. Ik denk dat hij misschien wel de grootste fan van FC Barcelona op Ibiza was. Ik denk, zonder dolle, 10 minuten. Minimaal 10 minuten heeft hij alleen al over FC Barcelona tegen mij lopen oreren. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, maar ja, leuk dat jij heel erg fan bent. Maar wat moet ik hiermee, weet je? Want het is allemaal leuk. Maar waarom vertel je me dit? En toen kwam het, toen zei hij... Yes, you really look like Ronald Koeman in his younger years. The former coach of FC Barcelona. Ja, ja, hij vond mij dus op Ronald Koeman lijken in zijn jonge jaren. En die telefoon die had hij net weer in zijn broekzak gedaan, die pakte hij weer uit. En toen ging hij dus gelijk even een oude foto van Ronald Koeman even googlen. En die ging hij aan al zijn collega's laten zien. En ik zweer je, al die collega's stonden ja te knikken. Ook naar mij wijzen, weet je wel, dan die foto laten zien aan zijn collega's. Ja, en die collega's die waren het roerend met hem eens. Dat ik op Ronald Koeman zou lijken. Toen dacht ik nog, oh, wel leuk, weet je wel, we lachen. Weet je, Ronald Koeman. Oh, en Ronald Koeman. Weet je, dan lijk je een beetje op een, lijk je nog op een BN'er. Ja, en toen dacht ik er later nog even van, ja, Ronald Koeman, is dat nou een compliment? Weet je, ik word liever vergeleken met Jan Kooijman. Niet met Ronald Koeman, maar goed. Je mag het zelf gaan beoordelen. Ik heb even een vergelijking. Twee foto's staan op mijn Instagram story, daar kan je zelf even je oordeel vellen. Lijk ik nou op Ronald Koeman? Je vindt het via Lars Boelen aan elkaar op Instagram.

0: De belangrijkste track deze week. De alarmschijf is van Shanna Spyro en Great Expectation. Hoor je deze week dus extra vaak. Ik vertelde net dat ik op vakantie in Spanje ben vergeleken met Ronald Koeman. Ronald Koeman, de voetbaltrainer natuurlijk, ja. Ja, in zijn jonge jaren, dat moet erbij gezegd worden. Er was een FC Barcelona-fan en die werd helemaal gek. Die zei, you look like Ronald Koeman in his younger years. En toen ging ik dat even googlen en oordeel zelf zou ik zeggen. Op mijn Instagram staat een vergelijking. Twee fotootjes onder elkaar. Lars Boelen aan elkaar in de stories. Even wat dingen dat mensen zeggen. Want ik ben er zelfs ook niet over uit. Ik moet eerlijk zeggen. Oké, luister. Ik kijk niet in de spiegel. Maar ik snap wel de vergelijking eigenlijk. Bijvoorbeeld heb ik hier een berichtje van. Wie is dat? Bojana die zegt, je lijkt er best wel op. Claudia zegt, ook wel een beetje. Dan zegt Anita weer, nee, je lijkt er niet op. Jeroen, die stuurt nu net een bericht, klopt eigenlijk best wel. Shirley, die zegt, voor de zekerheid heb je de namen erbij gezet. Ja, dat klopt. Ze zegt, een kleine vergelijking zie ik wel weer. Heb ik Mitchell nog, die zegt, die lijkt erop. En een andere Mitchell die een audioberichtje stuurt.
1: Nou Lars, ja? Ik heb even gekeken. Jullie lijken nou niet per se echt direct op elkaar. Jullie hebben gewoon allebei gewoon een hele Hollandse kop.
0: Ja, dat is zeker waar. We hebben allebei een ontzettend Hollandse kop. Tim die zegt, we lijken er weer niet op. Ja, het loopt een beetje uiteen hoor. Michelle nog, die zegt, ik snap de vergelijking vooral met de ogen. Maar verder, ben jij knapper. Oké, Michelle. Even kijken, Nancy. Wat vindt Nancy nou? Je lijkt een klein beetje op Ronald Koeman. Maar ook een klein beetje op Roel van Velzen. Dat vind ik bodyshaming. Dat vind ik niet leuk. Hey Nancy, dankjewel. Ik snap het wel. Ik vind trouwens Roel van Velzen een knappe gast. Dus vind ik ook wel een compliment. Fijn. Als je het ook nog even wilt checken, kijk me even op Instagram. Lars Boelen, aan elkaar.

nieuwe van Taylor Swift. I knew it, I knew you, by Q. Gisteren was een mooie dag voor Jeffrey. Jeffrey won namelijk 109 euro in Knok tegen de Klok. Hij ging, of hij gaat stage lopen, eind dit jaar. Hij wordt namelijk leraar Duits. Een Duits leraar. Nieuwe ronde Knok tegen de Klok gaan we zo meteen doen. Je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag, maar ben je te laat. Dat is ook hoe het spelletje werkt, dan win je niks. Aanmelden voor die nieuwe ronde kan over 3 minuten. Naar Topic, Fireboy DML en Nico Santos. Dit is Buddy.

0: Dan stop voordat de klok afgaat, dan wil je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat, win je niks. Gisteren won Jeffrey 109 euro. Wil je ook kans maken op een lekker geldbedrag? Dan is dit het moment. Stuur nu het woord klok. Doe maar. Stuur nu het woord klok. En doe het met een berichtje in de Q-Music app. Spreek ik je zo meteen. En ook Alex Warren komt eraan. Passenger. Lekker liedje.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu...

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Street. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Slammerlikkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Inmiddels 11 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Marcia van Beest.
1: Goedenavond. Boeren gaan weer protesteren. In Drenthe gaan ze morgen handtekeningen halen bij alle gemeentehuizen. Ze willen zo hun zorgen uiten over de jongste stikstofpannen. Intussen lijken we een beetje klaar met de boerenacties. 2 op de 3 Nederlanders heeft Eén Vandaag uitgezocht. Er is niet expres informatie over de toeslagenaffaire achtergehouden. Het kabinet beweert daar pas vorig jaar iets van te hebben geweten. Maar toen waren de verhoren bij de enquêtecommissie toeslagen al voorbij. Dus kon die data daarvoor niet meer worden gebruikt. De natuurbrand in België is onder controle. Wel gaat het blussen nog gewoon door.
2: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt.
1: Een verslaggever was dat van de Vlaamse omroep VRT. De brand breidt dus niet meer uit. Experts denken dat het herstel van de natuur tientallen jaren gaat duren. En steeds meer gaan we naar date-evenementen. Mijn collega's van nu.nl hebben dat uitgezocht. Vergeleken met een jaar geleden zijn er al 30% meer date-events. We lijken wel een beetje klaar te zijn met al die online dating-apps. We willen liever weer mensen in het echt ontmoeten. Vooral de groep jongeren tot 29 jaar. Het weer van Weerplaza. Vanavond nog lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
0: En Flitsmeister meldt geen vertragingen. De meest gemelde flitser staat op de A28, of althans naast de A28, als wordt gevaarlijk. Assen richting Hogeveen bij 160.6.
3: Music. Lars Boelen.
0: Zometeen maak je kans op money's, doekoes, flap.

0: Alex Warren en Passenger Back Your Music. Paul, goedenavond. Oh, wacht even. Paul, ja, sorry.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Paul, goedenavond.
1: Yes, daar is
0: hij. Ja, daar is hij. Ik ga vanavond een nieuwe ronde Knok tegen de Klok met jou spelen. En stel dat jij daar nou een mooi geldbedrag uithaalt. Wat ga je ermee doen?
1: Dan ga ik die wellicht investeren in een nieuwe televisie voor in mijn mancave.
0: Heb jij een mancave?
1: Jazeker. Ja, hij is bijna klaar. Hij is nou, het interieur zit er nou in. Alleen nou moet er nog een tv'tje nog komen. Hè?
0: Maar Paul, heb jij een relatie?
1: Ik heb zeker. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. Ja, absoluut. Maar,
0: hoe heb je dat bij de vrouw erdoor gekregen dan?
1: Goed overleg. En op het moment dat er iets is met de kinderen ben ik gewoon dichtbij.
0: Ja, precies. Ja. Maar Zij vonden het een goed idee. We gaan maar een hok bouwen voor jezelf met een koelkast erin. En dan straks dus een PlayStation en een tv'tje.
1: Ja, absoluut.
0: Wat geweldig, Paul, dat je dat voor...
1: Ja, dat is leuk.
0: Zo, ik heb juist hele andere gesprekken met mijn vriendin. Vandaag was in het nieuws dat er bijvoorbeeld dat lat er weer in is. Dus ik zeg voor de gein, zullen we latten, schat? In de hoop dat ze zeggen, nee, natuurlijk niet. Zij zegt, nou, eigenlijk wel. Zij lijkt me best wel handig. Weet je waarom? Ze zegt, jij bent zo stijlloos. Je hebt echt geen gevoel voor stijl, zegt ze. We moeten gewoon uit elkaar wonen, want dan kan ik mijn huis tenminste een beetje inrichten op de manier waar ik wil, hoe ik dat wil, zeg maar, hoe ik dat mooi vind. Want jij koopt allemaal zooi en het ziet er niet uit hier. Nou,
1: dat is
0: dan
1: wat je krijgt. Ja,
0: dat is wat je krijgt, Paul. Jij hebt het beter voor elkaar, je hebt gewoon een mancave, lekker zeg.
1: Ja, zeker.
0: We gaan spelen voor een tv en een PlayStation dus.
1: Ja, laten we dat maar eens doen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, ik hoop dat wat kost dat bij elkaar, zo'n PlayStation, nog wat duur.
1: Ja, die zijn nou net nog een stuk duurder geworden. Volgens mij 100 euro erop vanwege een chip dingetje.
0: Ach, of zo.
1: Dus dat ze bijna 600 euro kosten of zo. En de tv 800 euro. Dat is 1400 bij elkaar.
0: Is dat ook het bedrag waar je stop gaat roepen? Of,
1: Nee, ik denk wel eerder. Want ik geloof niet dat er zoveel in zit. Dus,
0: Het is nog maar weinig voorgekomen dat er zoveel in heeft gezeten. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja.
1: Daarom mij.
0: Nee, oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar wel een bedrag in gedachten of helemaal, ga je het gewoon op gevoel spelen?
1: Ik ga gewoon lekker op gevoel en ik zie het wel.
0: Alright, je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat en wil je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders wil je niks.
1: Prima.
0: Paul, ik wens je veel succes. Ga je.
1: Yes, jojo.
2: €5. €10. 15 €. 20 €. 200 €. 297 €.
1: Stop.
0: Zo, Paul!
1: Ik wil hem eigenlijk aftikken bij de 200, maar ik denk nog 1 keer. Ja,
0: dat is... Ik dacht, hij schiet in 1 keer van was het naar 20 naar 200. Ik denk, nou ja, ik zou gelijk stoproepen dat jij hem dan nog door laat lopen.
1: Nog 1 keer, ja. Ik zat ook echt op mijn lip te bijten om stop te zeggen, maar ik wacht nog heel even.
0: Ja, ik dacht, ik zat te kijken, is nou zijn verbinding weggevallen? Want dit is toch een logisch moment om te stoppen?
1: Nee.
0: Zei hij, goed, hé. 297 €. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten.
1: Is goed.
2: €359.
0: Ja.
2: 421 €.
0: Zo.
2: 538 €.
1: Nou.
0: Wie heeft die klok gemaakt?
1: Ik wou net zeggen, dat is niet goed, hè?
0: Nee, daar gaan we nog een stevig evaluatiegesprek over voeren.
1: Daar gaan we niet meer doen, hè?
0: 538 € zat er in de klok. En je zei stop bij 297 €. Dat is een fantastisch bedrag. Dat gaan we naar je overmaken, Paul.
1: Ja, super fijn, jongen. Dankjewel.
0: Veel plezier met de mancave.
1: Yes, dankjewel.
0: Ik ben jaloers. Oké, doei. Mazzel. Hey. Lekker zeg. 538 €, serieus? Gaan we dat serieus? Oké. Goed, morgenavond bij Joost en bij mij nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakcentje. Zometeen Just Stay, Jack Style, Yoon, Turn the Lights Off. En eerst Ex-Ambassadors. Dit is Renegades bij Q-Music.

stil. Carol G. en Bruno Mars. Ja, het was te makkelijk misschien. Carol G, Bruno Mars en stil. Dus Ex Alarm schijf gaat over liefdesverdriet. Dit liedje gaat ook over liefdesverdriet. Cry for you, September.

0: Teddy's Films bij Q en Guilty. Er is me iets opgevallen bij het RTL Nieuws, Editie NL, maar ook bij RTL Boulevard, bij The Voice. Ook bij een aantal talkshows. Ik ga je bij deze alvast wel waarschuwen. Ik ga zo meteen vertellen wat het is. Maar als je het eenmaal weet, dan kan je alleen daar nog maar naar kijken. Ik zeg er wel gelijk bij, als je het ook weet, wordt je tv kijken, wordt ook gelijk drie keer zo leuk. Dus ja, ik ga het je zo vertellen. En ook Zara Larsson, Midnight Sun, komt eraan.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu

0: mis. Pakken.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lars Boelen.
2: Hi. Kensington, hoor je zo meteen. Dan is Sarah Larsson, Midnight Sun.

Kensington en Do I Ever bij Q. Ah, er is me iets opgevallen bij het RTL Nieuws, bij Editie NL, bij RTL Boulevard ook. Het is ook bij The Voice, The Voice of Holland. Bij talkshows is het ook. Bij deze ga ik je ook alvast waarschuwen, want ik ga je nu iets vertellen. En als je dat eenmaal weet, dan kan je ook alleen maar daarnaar kijken. Het is, ja, het is echt heel vermakelijk. Het gaat namelijk om tv-programma's met duo-presentatie. Hè? Dus dat je twee presentatoren in beeld hebt, tegelijk. Ik heb er dus thuis een sport van gemaakt. En dat is echt grappig om te doen. Om alleen maar te kijken naar de presentator die dan niet aan het woord is. Dat is zo grappig. Want diegene die ernaast staat, die staat serieus wat te presenteren op tv. Die staat lekker de autocue af te lezen. En diegene die daarnaast staat, die staat zo een beetje in de camera te kijken, te glimlachen. Dan weer naar degene die aan het praten is. Dan weer te kijken in de camera. En je hoort diegene ook denken, waar moet ik mijn handen laten? Hoe moet ik nou gaan staan? Handen op elkaar, vuistjes maken, de vingers tegen elkaar. Ik moet zo gaan praten. Zo meteen komt mijn tekst. Ondertussen blijf glimlachen. Nou, en dan stopt de ander. En dan gaat diegene praten. En dan kijk je weer naar de ander. Je moet gewoon altijd kijken naar degene die niet aan het praten is. Het is zo ongemakkelijk en tegelijkertijd ook heel vermakelijk. Dus bij deze de tip, kijk niet naar de presentator die praat, maar tegen de presentator, of kijk naar de presentator die niet aan het woord is. Het maakt de tv-kijken een stuk leuker.

0: Als ik dit nummer draai, dan moet ik altijd denken aan een hele gekke, lamme karaokeavond ergens. Ik denk, wat was het, 2014 of zo. En dan heb ik deze staan karaoke bij iemand in de huiskamer thuis, terwijl ik waarschijnlijk 40 bako op had. Ja, ja, zegt. Ja, Enrique Iglesias en Bijlen Mos. Ja, ik kan hem nog steeds van achter naar voren meezingen. Het is echt ongelooflijk. Er zijn overigens nog beelden van.
1: Die wil ik een keer zien.
0: Die wil je zien?
1: Ja.
0: Nou ja, goed googlen.
1: En ik wil... Huh? Staat het online?
0: Ja, die staan ergens op YouTube. Maar ik weet niet precies waar. Dat wou ik graag zo laten eigenlijk. Oh, ik heb er zo spijt dat ik het weer gezegd heb. Nee, niet googelen, niet googelen. Niet
1: doen.
0: Nee, maar ik ga het niet vinden.
1: Ja, want ik wil dit horen, want dit klinkt sowieso als...
0: Rhythm, take you over. Nou goed, maakt niet uit. Over foute muziek gesproken. Zometeen doen we de foute start. En de stem die je net hoort is de stem van Rome van de redactie. Wij komen er niet uit. We hebben allebei een liedje wat we graag willen draaien zometeen. Als begin van de nieuwe dag. We beginnen de dag niet goed, maar fouten. Met een liedje uit het foute uur. Jij zit meer te denken in de richting van...
1: Busy.
0: Busy.

0: Vandaag zit ik toch wel meer in het meezingen. Dat ik denk, oh, even lekker, weet je dat emo meezingen met Celine Dion? Ja. Ja, het is geweldig. Ik kan me voorstellen, iedereen bijvoorbeeld in de auto nu... Oh,
1: regen op ramen, dit nummer. Nee. En dan zie je die vangrail en dan wordt het in één keer heel verleidelijk.
0: Nee, helemaal. Het is gewoon een lekker nummer.
1: Ja.
0: Nou, we komen dus niet uit. De vraag is, moet het busy en traag worden? Zou ik niet doen. Of weer lekker meezingen met Celine Dion en It's All Coming Back To Me Now. Waarom stemt iedereen op busy?
1: Heel goed. Want mensen willen energie.
0: Ik wil dit niet zien. Maar zo werkt het niet.
1: Kijk, een poll is gewoon mensen mogen kiezen. En dan is het niet dat jij moet gaan beïnvloeden met puppy-oogjes. Van, oh, iemand stemt bij. En ik wil nu even wel deze stem. Het is gewoon wat het is.
0: Stem verstandig. En doe dat nu. In de poll in de Q-music app. Want anders gaan de hele vervelende dingen gebeuren.

0: Nou, blijkbaar weer dat we echt een heel smakeloos landje zijn geworden.
1: Nou, hoe is normaal. Ja. Jij krijgt ook eens een keer even je zin niet.
0: Nee, dat klopt. We hadden net namelijk een discussie. Robin van de redactie wil graag deze horen als foute start. Zometeen, we beginnen de dag niet goed, maar fout. Doe het van me. Ze wil graag busy en traag. Ik zeg, nou ja, goed. Doe
1: het traag. Even lekker up.
0: Ja, maar jij zit de hele tijd up alsof dit wat ik zeg dat het down is. Dat is niet down. Dat is gewoon lekker meezingen. Want ik zeg... Nee, laten we nou lekker gaan voor Celine Dion. En ja, maar, dat is niet down, ja, dat is meezingen.
1: Het,
0: is...
1: mee. Het regent buiten, ja. Het is slecht weer, de herfst komt eraan. En dan dit nummer, nou, dan, ja, ik weet niet, maar dat...
0: Wat ik zeg, smakeloos landje, want het merendeel heeft gekozen voor busy en traag. Dus die gaan we zo meteen draaien. Nou, gefeliciteerd.
1: Dank je.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
3: Welkom bij de
2: nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou. Welkom bij de
2: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Slowakkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Oscar van Oorschot.
15: Goedenacht. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op de weg. Lekker rustig, geen files. En de meest gemelde flitser die staat op de A28, althans naast de A28. Als richting Hogeveen bij 160.6.
16: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
17: een foute start.
0: Ja hoor.
18: Music.
19: Lars Boelen.
1: Nee.

0: Papi.
1: De foute start van deze woensdag 19 augustus 2026. Pizzy en traag.
2: Q Music.
1: Waar zijn Nederlanders aan te herkennen op vakantie? Aan welk product? Denk vast over deze.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Back Your Music en Watermelon Sugar. Ja, de ochtendshow die is weer terug. Mattie en Marieke zitten gewoon weer op het vertrouwde plekje in de ochtend, samen met nieuwslezeres Annemarie. En nu neemt Annemarie morgenochtend iets mee. En dat is een voorwerp waar alle Nederlanders gelijk aan te herkennen zijn op vakantie. Ik heb er eens even over na zitten denken. Het is nog best een moeilijke. Waar zijn nou alle Nederlanders op vakantie aan te herkennen? Het is moeilijk, hè? Oké, als je aan. Ik zie wel aan mensen op vakantie vaak dat ze Nederlands zijn. Dat is gewoon aan hun hoofd of zo. Dat zie ik dan wel. Maar aan een Annemarie zegt, je hebt een voorwerp, daar kan je Nederlanders meteen aan herkennen. Oké, dat is één ding misschien waar ik dan gelijk aan zit te denken. Dat is een heuptasje.
1: Oh.
0: Toch een heuptasje. Dus misschien, is dat niet typisch voor, zeg maar, voor Nederlanders? Dat ze dan zo'n heuptasje en dat ze daar dan spulletjes in doen.
1: Maar dat doen toch mensen uit andere landen ook wel?
0: Nee, maar dat doen Nederlanders vooral, denk ik, hoor.
1: Ja?
0: Ja, ik denk, nee, omdat wij zijn bang dat we dan bestolen worden, weet je wel. Dat als dat een nee, heuptasje, lekker veilig, lekker
1: maar
0: op buideltje.
1: Duitsers bijvoorbeeld doen dat toch ook? Of Frans?
0: Ja. Ja.
1: Zijn die allemaal wat soepeler?
0: Weet ik niet.
1: Oh.
0: Ja, heuptasje. Nou goed, ik vind het ook moeilijk. Ik ga voor Rome van de redactie. Voor wie ga jij?
1: Nou, ik denk dus een pak hagelslag.
0: Een pak hagelslag?
1: Ja, want als je bijvoorbeeld over de camping loopt, dan zeg maar dan. Nou ja, je kan het zien aan het nummerbord op de caravan misschien.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet, als je dan zo'n gezin aan tafel ziet zitten en er staat een pak hagelslag op tafel, dan weet je 100% dit zijn Nederlanders.
0: Ja, maar oké. Okay, maar dit gaat om iets wat Annemarie heeft gezien blijkbaar op haar vakantie. Dat ze gelijk dacht, oh ja, maar alle Nederlanders hebben dit.
1: Ja.
0: Zij is toch niet naar een camping geweest of wel?
1: Ja, dat weet ik toch niet? Waarom niet?
0: Ja, oké. Nou ja, goed. Jij gaat dus.
1: Vind je haar er niet persoon voor?
0: Ja, nee, vind ik eigenlijk geen persoon voor, nee.
1: Oh.
0: Nee, maar weet ik niet. Oké, nou, wat zou dit kunnen zijn? Er komen best wel wat dingen binnen, toch?
1: Ja, zeker. Laura bijvoorbeeld zegt een dopperfles. Dat is zo'n plastic fles die kan hervullen.
0: Oh ja,
1: vind ik een goeie, hoor.
0: Ja, dat is een goeie. Ja, dat vind ik ook wel. Dat zou ook wel kunnen.
1: Maar ik weet niet of dat een Europees merk is. Maar misschien wel Nederlands.
0: Dopperfles.
1: Boterhammen in een plastic zakje. Ja.
0: Oh ja, oh ja, typisch Nederlanders. Ja.
1: Een windjasje. Zo'n windjack, weet je wel.
0: Zo'n ANWB.
1: Zo, dat is ook nog wel een goeie, hoor.
0: Ja, goeie.
1: Ja, of gewoon natuurlijk een plastic boodschappentas van de Albert Heijn of de Jumbo of de Plus of.
0: Yara komt trouwens ook nu net in de queue op. Die zegt zo'n basic fit tas. Dat is ook zo'n ding wat je veel ziet. Hè?
1: Oh
0: basic,
1: ja.
0: Maar zo'n
1: ja.
0: basic fit hebben ze toch over de heel Europa. Hebben ze toch die
1: vestiging. Ja, klopt.
0: Oké, het antwoord op deze vraag. Ik hoor je denken, ja, wanneer krijg je het antwoord? Morgenochtend vanaf 7:30.

0: Stella Lefty en Boston bij Q-Music. Komt een berichtje binnen van Naomi in de Q-Music app. En Naomi die vraagt... die heeft eigenlijk een vraag voor jou, Romy van de redactie.
1: Wat dan?
0: Ja, die vraagt, hoe is het met de lepels? Zijn ze al terug?
1: Ja.
0: Moeten we dit eerst even uitleggen?
1: Ja, misschien wel.
0: Voor iedereen die niet weet waar het over gaat, dat snap ik heel goed. Nou, vertel het eigenlijk zelf maar.
1: Nou, ik eet altijd een yoghurtje. Zo in de nacht nog eventjes tussen 12 en 1. Maar soms vergeet ik dat yoghurtje te eten. En dan neem ik hem mee in de auto onderweg naar huis. Maar wat ik dan doe, is dan pak ik even een lepel hier uit de keuken.
0: Ja.
1: En die neem ik dan mee. Dat is de afgelopen tijd wat vaker gebeurd. En nu begint de binnenkant van mijn auto een beetje op een bestek laten lijken. Want er liggen inmiddels best wel wat lepels in mijn auto. En ik vergeet ze gewoon heel de tijd terug te leggen.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk, wanneer gaat het lenen over in stelen? Zeg maar, wanneer wordt lenen steeds? Als je, nee, maar hoe lang? Ik bedoel, dus ook op een gegeven moment, ook als je een boek niet terug bent naar de bibliotheek, dan krijg je ook een boete. Weet je, op een gegeven moment is het.
1: Maar
0: is
1: we
0: de maat
1: hebben hier
0: vol.
1: Heel veel lepels.
0: We hebben heel veel lepels, dat klopt.
1: Ze wisten ze nog niet.
0: Nee. Nou, maar... ja. Ik heb hier onze WhatsApp-audio-conversatie van vanmiddag.
1: Oh,
0: ja.
1: Jeetje.
0: Daar gaan we.
2: Oké, ik ben nu onderweg naar werk. En ik weet niet of je het hoort, maar misschien hoor je de lepels rinkelen op de achtergrond. Maar. Ik ga het vandaag echt doen. Ik ga ze vandaag echt meenemen. Proberen.
0: Ja, zo. Het lijkt wel of het bij jou hagelt. Al een getik. Ik dacht eerst dat je ging zeggen, het hagelt hier. Wat een herrie.
2: Ja, ik snap ook niet hoe ik dit, zeg maar, elke keer vergeet. Want ik hoor het ook de hele tijd als ik over een hobbeltje heen ga of iets. Maar ja... Dan mijn brein werkt gewoon dat ik binnen 1 seconde weer vergeet dat die lepels in mijn auto liggen of zo.
0: Ja. Lepel

0: De teller staat nu op. Romy.
1: 7.
0: Nee, 7? Dat is toch niet normaal? 7 lepels inmiddels.
1: Ja, het is wel echt.
0: Maar het is eigenlijk wat je zelf zegt in het audiobericht. Het is gewoon een wonder dat je. Want je hoort het inderdaad.
1: Ja, ik snap het echt niet. Als ik thuis wegrijd, denk ik: jeetje, wat een herrie. En als ik mijn deur dichtsla, dan. Nou, het is gewoon alsof je een bestek laat dichtrampen.
0: Ja, het is echt niet normaal.
1: Ja, als ik dan hier de garage in kom rijden, dat is allemaal zo mooi vlak. En allemaal zo top, zeg maar, dat je het gewoon niet meer hoort.
0: Ja, eigenlijk geef je de garage van Q-Music de schuld dat die lepels nog in je deur zitten.
1: Ah ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan mij. Maar
0: ja.
1: Het heeft ook geen prioriteit, weet je.
0: Nee. Oké, de teller staat nu op 7.
1: Ja.
0: Waar staat de teller morgen?
1: Weet ik niet.
0: Is er al een yoghurtje gegeten? Dat is misschien vraag 1. Want zo kunnen we.
1: Nee.

0: We kunnen de schade beperken door jou op tijd het yoghurtje te laten eten. Dat is misschien ook nog een goeie.
1: Dat kan ook. Nee, die is nog niet gegeten.
0: Oké, dan stel ik voor dat je nu naar de keuken loopt.
1: Ja.
0: Pak je nu een lepel ook en dan ga je nu het yoghurtje eten. Dan blijft het in ieder geval bij 7.
1: Precies.
0: Is dat een idee?
1: Ja, is goed.
0: Oké, nu lopen.
1: Oké, ik ga nu. Ja, ik ben onderweg.

even een vraagje. Hoe zou je het vinden om met mij wakker te worden? Het kan binnenkort misschien gebeuren. Ja, en dan hoor je misschien wel het volgende, bijvoorbeeld. Hey, goedemorgen. Of misschien wel goedemiddag. Heb je een nachtdienst gehad? Het is moeilijk, hè, uit bed komen, maar ik ken het gevoel. Ah, nee, die A doe ik niet, denk ik. Nee, het ding is, in de Q-app kan je een wekker zetten. Dus als je wakker moet worden, kan je wakker worden met Q-music. En dan kan je dus ook kiezen hoe je wakker gemaakt wil worden. Bijvoorbeeld, in dit geval kan het nog met Mattie en Marieke. Dus die kunnen jou wakker maken. Maar er komen dus nieuwe stemmen bij. En een van die nieuwe stemmen... Ja, ik ga morgen dus wat inspreken voor die wekker. Dus vanaf zeer binnenkort kun je wakker worden. Ook met mij, als je het leuk vindt. Nou zat ik te denken, ik heb de tekst nog niet gezien. En ik denk dat ik dat zelf mag verzinnen. Dus er is misschien nog wat ruimte voor vrije interpretatie. Als je nu denkt van ja, maar ik vind het lekker om wakker gemaakt te worden met een bepaalde zin of een bepaald woord. Dat triggert mij om eerder uit bed te komen. Laat het even weten, want dan kan ik dat gewoon morgen meenemen bij het inspreken. Dus ja, laat maar even. Ik bedoel, er is nog. Het staat allemaal open. Er is nog genoeg ruimte. Dus laat maar weten als ik nog iets voor je kan inspreken om mee wakker te worden. Berichtje in de Q-app.

0: The Verve by Q en Bittersweet Symphony. Wat heb jij vroeger als bijbaantje gedaan? Ik heb in een kas bonen geplukt. En die moest ik dan voor €2,50 in een krat gooien. En pas als zo'n hele krat gevuld was, kreeg ik dan €2,50. En ik heb folders rondgebracht.
1: Zo.
0: Romy van de redactie, wat heb jij gedaan?
1: Ik was kassamedewerker bij de Jumbo.
0: Leuk.
1: Ja?
0: Leuk. Ella Langley heeft niks van dit alles gedaan. Geen kassamedewerkster, geen bonen geplukt, geen folders rondgebracht. Zij heeft gewerkt in een trampolinepark. Weet je wel, zo'n park waar je met allemaal trampolines kan je springen.
1: Leuk.
0: Ja, het is wel leuk, leuk bijbaantje.
1: Ook wel heftig met al die gillende kinderen, denk ik.
0: Ja, dat klopt, ja. Ella Langley hoor je nu. Chosing Texas bij Q.

0: Train bij Q Music en Hey Soul Sister. Judith Eijk.
1: Lars Boelen.
0: Is de rust een beetje wedergekeerd? In het koppie.
1: Wat dan?
0: Je was net je telefoon kwijt.
1: Oh ja.
0: God, ik heb nog nooit zoveel paniek in je ogen gezien. Ja, maar in het begin was het een beetje... Je zei heel zachtjes, wij waren gewoon een beetje op de achtergrond. Ook ben mijn telefoon kwijt. Nou, en dan, toen bleef het even stil. Toen was ik een beetje zenuwachtig op je watch.
1: Telefoon.
0: Nee, op je watch. Zag ja, je een beetje. Nee, je zit geen zoeken, want je hebt geen Apple Watch.
1: Geen verbinding.
0: Meer. Geen verbinding, oké. Okay. Nou, en wij ondertussen een beetje verder. En ondertussen zie ik, jij bent heel onrustig. Op een gegeven moment. Jongens, nu krijg ik een beetje paniek. We waren 3 minuten verder. 3 minuten geen telefoon. Nu krijg ik een beetje paniek. Ondertussen was jij bezig geweest met het inpakken van allemaal Q-Music prijspakketten.
1: Klopt.
0: Schoot nog het idee door je hoofd. Zit hij in een van die prijzenpakketten? Stuur ik straks iemand mijn telefoon op? Kan gebeuren, hè? Kan. Ja,
1: ja, dat is een leuke verrassing. Dat
0: leuke
1: wel.
0: Verrassing. Nou, toen was echt paniek in de tent. Toen moesten we weer gaan bellen. Toen ging je overal kijken. Je hoorde me niet, geen verbinding. Nou, en toen was je een soort radeloos. Kom je binnen? Ik zeg, luister even. Waar ben je nou allemaal geweest? WC. Nee, ik ben niet op wc. Ben je niet in het keukentje hier geweest? Keukentje, dat is hem. En daar lacht hij, of niet?
1: Ja, daar lacht hij. Okay. Ja, oh.
0: Zo grappig. Hoeveel paniek, zeg maar.
1: Ja, maar ik heb mijn baby weer terug, hoor.
0: Je baby is weer terug.
1: Mijn kleine moppie.
0: Maar zou jij een week zonder telefoon kunnen, of niet?
1: Absoluut niet.
0: Echt niet?
1: Nou, kijk. Ik denk dat ik echt zonder TikTok, Insta, dat kan ik prima. Maar ik hou wel van online contact.
0: Online contact?
1: Ja.
0: Gewoon via WhatsApp bedoel je?
1: Ja, precies. Ja. Of Instagram. Maar ik zit dus ook gewoon... Mijn WhatsApp bestaat eigenlijk alleen maar uit voice memo's.
0: Ja, dat weet ik. Je stuurt heel veel voice memo's. Je bent heel veel tegen je telefoon aan het lullen.
1: Ik heb mijn vriendin net een voice van 9 minuten gestuurd.
0: Maar als ik jouw vriendin zou zijn, dan zou ik ook denken... ik wacht wel even met afluisteren, want ik ga niet 9 minuten... Die tijd heb ik niet.
1: Ja, wel. Dat doen we elke dag zo'n beetje.
0: Maar je doet dan een soort dagvlog in audiovorm.
1: Ja.
0: Even hoe de dag is geweest in 9 minuten.
1: Dat is niet de enige vriendin trouwens. Nee, ja, klopt. We doen altijd met vriendinnen doe ik altijd audio voice memo's. Audio appjes en dan echt 10 minuten of zo.
0: Zo...
1: Ja, heerlijk vind ik
0: dat.
1: Vind
0: dat wel intens, hoor, maar goed.
1: Dus nee.
0: Nee, maar goed, kan je ding zijn. Hé, zometeen, want we moeten ook even door.
1: Ja.
0: Zometeen het leukste nachtprogramma van Nederland met jou. Met natuurlijk een nieuw allergiespel.
1: Ja, klopt. Een allergiespel. Ja, ik ben allergisch voor ei, pinda en noten. En ik ga zo meteen een etenswaar noemen. En dan is de vraag... Gaat Judith eraan dood of niet? Oeh, daar zat even wat vertraging op.
0: Nou, wat maakt het nou uit dat er een beetje vertraging op zit? Het is voor mij ook bijna 1 uur.
1: Ja, is ook zo. Hé, dus zal ik het etenswaar even noemen?
0: Ja, doe maar.
1: Oké, okay, etenswaar deze nacht is champignonsaus.
0: Champignonsaus?
1: Ja.
0: Pinda, noten, ei. Ik denk dat jij dit wel mag.
1: Okay.
0: Ik denk dat jij dit wel mag, maar ik weet het niet zeker. Dat is mijn schot voor de boeg. Maar ik weet niet, ik vind het eigenlijk bij ieder etenswaar zou ik zenuwachtig worden in jouw geval. Want je kan echt dood aan gaan.
1: Nou, absoluut. Ja.
0: Als je het verkeerde eten...
1: Die zit hier in mijn tas. Ja,
0: ja precies. Oké, okay, dus nee, ik denk dat het wel kan. Ik denk dat er ook geen ei in zit. Maar goed. Als je dit hoort, je denkt van ja goed, een champignonsoep. Kan ze dit nou eten?
1: Niet soep, hè? Saus.
0: Oh, saus.
1: Ja, saus. Dus geen soep.
0: Is dat,
1: saus.
0: Is dat nog een verschil?
1: Ja.
0: Kijk,
1: ga jij champignonsaus lepelen op?
0: Nee, maar ik bedoel meer. Verschil in of je het kan eten, ja of nee?
1: Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat moet ik altijd even dubbel checken. Okay, maar we gaan het nu even over champignonsaus.
0: Oh, saus. Nou, oké. Okay. Kan jullie dat eten? Stuur dan eventjes wel eten.
1: Of
0: kan ze het niet eten, omdat ze er allergisch voor is? Niet eten. Ze is het allergisch voor pindanoten ei.
1: En als je het goed hebt, dan krijg je het Q-prijspakket. Alleen zonder telefoon.
0: Dat is jammer.

0: Goeienacht, het Q-mas nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel een flitser gemeld. Oppassen bij de A28 Assen richting Hogeveen. Daar staan ze namelijk bij 160.6. Q-music. Judith Eik. Ja, jeuk in mijn keel, een dikke tong en opgezwollen lippen. Zometeen het allergiespel. Eerste nummer 1 uit de top 40. Die.

0: Goedenacht, Esther.
1: Hoi, hoi.
0: Hey, goedenacht. Hey, Esther, waar ben jij allergisch voor?
1: Ik ben allergisch voor dat ik geen eten krijg wanneer ik honger heb.
0: Jij wordt echt hangry, zeg maar.
1: Ja, mega.
0: Ja, ja, ja. Hey, en hoe vaak heb je dit? Op een dag of in een week? Of heb je dit vaak?
1: Nou, ik denk gemiddeld zo een keer of 3 per dag.
0: Oeh, oké, okay, oké. Okay. Dus de mensen om je heen die hebben altijd iets bij zich, zodat ze het aan jou kunnen geven eigenlijk.
1: Ja, mijn man is er echt steeds beter op ingespeeld. Daar gaat ook niet meer in discussie. Hij zorgt gewoon dat ik heel snel eet.
0: Oh, wat hilarisch. Je gaat echt op zoek naar eten voor jou dan, zeg maar.
1: Ja, dat is echt nodig.
0: Hey, wat grappig. Ik kan me helemaal voorstellen. Ik snap het ook helemaal. Dat hongergevoel, daar word je helemaal zo gereinigd van. Dat snap ik helemaal.
1: Geestelijk.
0: Hey, je zit in het midden in het allergiespel. Ik vertelde net al, ik ben allergisch voor pinda, noot en ei. En ik gaf je een etenswaar waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. En deze nacht is dat champignonsaus. Eet je dat zelf wel eens?
1: Nee, ik vind champignon zo vies.
0: Oh, je vindt het smerig zelf?
1: Ja, die structuur van een champignon. Dus het goud schaart nog wel als er geen stukjes in zitten.
0: Oh, wat grappig. Oh, oké. Ook vind champignon zelf wel echt lekker. Ja, ik vind het dus heel raar, maar ik vind het dus rauw heel lekker ook.
1: Oh, dat zo. Oh, nee.
0: Ja, ik weet, dat is niet heel gek. Maar volgens mij is dat niet goed om dat rauw echt te eten. Dus ik doe het niet heel vaak. Maar goed, jij vindt het dus niet lekker. Nee. Denk jij dat ik hier allergisch voor ben? Of zeg je, nee, dit kan je wel eten?
1: Ja, ik denk dat je het wel kan eten.
0: Je denkt dat ik het wel kan eten? Saus, champignonsaus, oké. Okay.
1: Ja, volgens mij is het meel, water, champignon. Ik denk dat je het kan eten.
0: Oké, okay. Esther, is het een gokje? Of...
1: Ja, ik heb het niet opgezocht.
0: Nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Dan speel je heerlijk. Nou, Esther, je hebt helemaal gelijk.
1: Yes!
0: Ja, je hebt het helemaal goed hoor, inderdaad. Ik kan het wel eten, maar ik eet het eigenlijk in principe ook niet heel vaak. Ik vind het ook niet heel boeiend of zo, nee.
1: Dus... Ja, maar je blijft in ieder geval leven als je het eet. Dat is fijn.
0: Zo is het. Dat is inderdaad heel fijn. Dat is heel prettig. Hey, het Q-Music prijspakket komt jouw kant op. En ik doe er wel wat te eten in. Dan heb je tenminste iets te snacken.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Hey, doei, doeg.
1: Doei.
0: Zo meteen nieuwe muziek van Lost Frequencies. En een grote hit van One Republic. Die eigenlijk eerst bedoeld was voor Beyoncé. Ja, om welk liedje het gaat, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Damian en David. Dit is The First Time bij Q-Music.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.

Ex-Stormschijf, nieuw muziek bij Q, Lost Frequencies en Live It All. Ja, er zijn best een hoop liedjes die eigenlijk voor een andere artiest geschreven zijn, maar uiteindelijk dus bij totaal iemand anders terechtkomen. Bijvoorbeeld Umbrella, die ken je wel, van Rihanna. Ja, deze was oorspronkelijk geschreven voor Britney Spears. Of Since You've Been Gone. Ja, die kennen natuurlijk als de hit van Kelly Clarkson. Was eigenlijk bedoeld voor Pink, maar die wees hem af. En soms gebeurt het ook andersom. Dat een artiest een nummer aan het schrijven is voor iemand anders. En halverwege denkt, ja, wacht eens heel even. Waarom geef ik dit eigenlijk weg? Nou, dat gebeurde bij Ryan Tedder, dat is de zanger van One Republic. Hij schrijft voor artiesten als Tate McRae, Adele, Taylor Swift, Ellie Goulding, Beyoncé, noem maar op. En toen hij tijdens een schrijverskamp voor Beyoncé een nummer aan het schrijven was, en toen hij begon, toen wist hij binnen 5 minuten al, dit is geen Beyoncé-nummer, dit is iets voor mijn eigen band. En eerlijk, ik snap hem wel. Ja, als je ineens iets schrijft waarvan je denkt, dit kan nog wel eens een hit worden, ja, dan ga je hem natuurlijk niet zomaar weggeven. En dat bleek een uitstekende keuze, want het werd een wereldhit voor One Republic. En het gaat over deze Counting Stars bij Q.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, ik wil even vragen, wat hoor jij hier?
1: Laurel. Laurel.
0: Hoor jij Laurel of hoor jij Jenny? Nog één keer.
1: Laurel. Laurel.
0: Ja, ik hoor dus Laurel. Ja, dit was dus een trend in 2018. Weet je dat nog? Ja, dat was ook een jaar waarin de luistermoeder enorm populair was.
2: En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Ja, en dat was het jaar waarin Meghan Markle en Prins Harry gingen trouwen. En de game Fortnite werd ineens ook razend populair. Ja, en dit nummer hoorde je ook overal voorbij komen 8 jaar geleden. Rita Ora en Let You Love Me bij Q.

0: Rosé, Bruno Mars en Apete. Ik kan dus echt niet tegen tijdsdruk. Jij? 30 seconds bijvoorbeeld, dat spel. Nou, hou maar op. Het moment dat de klok start, blackout, kan gewoon niet meer praten. Of als ik besluit even bijvoorbeeld een half uur te gaan neppen. Weet je wel, zodra dan de timer begint te lopen. Nou, dan lig ik eigenlijk al met mijn ogen open naar het plafond te staren. Dus ik snap helemaal hoe Sienna Spyro zich gevoeld moet hebben. Want ze was bezig met haar debuutalbum, The Visitor. En ze wilde daar per se 10 nummers op hebben staan. Maar ze had er nog eentje nodig. En ze had nog maar 3 dagen de tijd. 3 dagen om een nummer te bedenken, te schrijven en te maken. Nou ja, dan begint de klok wel heel hard te tikken. Dus ze wist even niet waar ze het zoeken moest van de stress.
1: And I was so stressed. Like something really bad was happening at the time. So I was like super distracted. I was like forcing a song out. I couldn't think for the life of me. I was so panicked, genuinely. I was like, how has this not come?
0: Nou, uiteindelijk kwam ze op iets en niet zomaar iets. Ze maakte namelijk een prachtig nummer dat ook nog eens uitgeroepen is tot de belangrijkste track van deze week.
2: De Q Music Alarmschijf.
3: Sienna Spyro. Great Expectations.

Dus zijn we wakker. Evidence en Bring Me To Life. Ja, officieel is het voorbij met de zomervakantie voor Regio Noord. Maar Midden en Zuid zijn nog lekker aan het chillen, lekker met de beentjes omhoog. Maar de uitdaging die wordt steeds maar lastiger. Want deze zomer ga ik nergens heen, maar ik wil toch overal op de wereld zijn. En dat doe ik aan de hand van de Q-luisteraar. Dus jij, als jij in het buitenland zit op dit moment en Q aan hebt staan, de radio luistert, laat dan even weten waar vandaan. Want ik wil dus zoveel mogelijk landen verzamelen op mijn wereldkaart. En ik heb er inmiddels al, volgens mij zo'n 11 verzameld. Dus ben jij op dit moment hier, nu, in het buitenland, stuur dan even het berichtje in de Q-muziekapp waar vandaan. Dan hoop ik je zo meteen namelijk te spreken. Maar zoals ik al zei, het wordt een uitdaging. Het wordt natuurlijk lastiger. Minder mensen op zomervakantie of vakantie überhaupt. En natuurlijk, de zomervakantieperiode is ook bijna voorbij. Dus, ben je in het buitenland? Stuur even een berichtje in de Q-muziekapp. Yuko en Soto.

0: back you. En treat you better. Deze zomer ga ik heel de wereld over. Alleen niet letterlijk helaas. Nee, ik wil zoveel mogelijk Q-luisteraars verzamelen die vanuit het buitenland luisteren. De tussenstand op dit moment zijn 11 landen. Onder andere Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland, Mallorca, Oostenrijk en Canada. En ik heb gelukkig weer iemand gevonden in het buitenland en ik kan weer een ander land afstrepen, namelijk Spanje. Want Ravello, jij bent in Benidorm geweest, hè?
1: Ja, dat klopt. 17 dagen lekker ertussenuit in een all-inclusive resort. Heerlijk.
0: Kijk, heerlijk. En je bent nu onderweg met de bus weer terug naar Nederland?
1: Ja, helaas wel, helaas wel.
0: Ja, helaas. Hé, hey, vertel even, je zat een all-inclusive met je vriendin samen.
1: Ja, dat klopt.
0: Was het de eerste keer dat je bij Benidorm was? Of ben je er vaker geweest?
1: Nee, Benidorm, daar kom ik nu al denk al 10 jaar. Mijn ouders die komen er ook al bijna 25 jaar.
0: Oh,
1: en mijn vriendin was er nog nooit geweest. Dus ja, dat was wel superleuk. Lekker in de bergen, in de watervallen gezwommen.
0: Kijk.
1: Benidorm leren kennen, Alicante leren kennen. Wat hebben we allemaal gedaan? Gejetskied een paar dagen.
0: Leuk.
1: Op een boottocht geweest naar verschillende eilanden.
0: Heb je ook lekker weer gehad daar?
1: Ja, hou op, schei uit. 35, 36 graden.
0: Zo, jeetje. Hey, en je vriendin is voor het eerst geweest. Dan ben ik wel even benieuwd, wat was haar indruk? Zegt ze volgende keer weer of zegt ze nou het voor genoeg?
1: Nou, ze zit naast me, dus je kan het vragen.
0: Oh, nou ben ik wel even benieuwd.
2: Nou, ik zeg volgende keer weer hoor.
0: Oh, kijk. Wat goed, wat goed. Dat was echt een succes voor jou ook.
2: Ja, zeker. Was echt superleuk.
0: En ook wel fijn dat Ravello jou een beetje mee heeft kunnen nemen, want die komt er dus al vaker.
2: Ja, het was eigenlijk mijn persoonlijke gids.
0: Nou ja.
2: Ideaal.
0: Hé, maar even voor jullie beiden. Want kijk, ik ben nog nooit geweest, maar je hoort altijd vaak Benidorm dat het een beetje een oudere doelgroep is, toch?
1: Ja, dat is vooral in de winter zo. Want je hebt dan heel veel Nederlanders die hebben een eigen appartement of die gaan daar naartoe om te overwinteren. Want in de winter is het daar gewoon tussen de 18 en 23 graden als je geluk hebt.
0: Oh ja, oké.
1: En ja, in de zomer is het 5, 36 graden en je hebt ook gewoon een hele lange stapstraat van bijna 2 kilometer lang vol met barren, met clubs en je hebt een leuk nachtleven.
0: Ja.
1: Je hebt genoeg dingen te doen. Je kan op Jeep Safari, je hebt Aqualandia, Aquanatura. Dat zijn hele grote waterparken.
0: Oh, ja.
1: Met ook zeg maar waar je met zeehonden en zeeleeuwen shows en mee op de foto kan. Dan heb je Terramitica, dat is een heel groot attractiepark met een heel groot waterparadijs erbij. Ja, en
0: dus
1: dan
0: heb je
1: ook de bergen, de watervallen van Algarve. En dan kan je lekker zwemmen in bergwater wat tussen de 8 en 10 graden is.
0: Oh, wow. Je hebt het helemaal verkocht aan mij.
1: Ja, het is echt een aanrader.
0: Oké, dat is goed om te weten. Ja, want ik had er niet echt een beeld bij, maar ik zou eigenlijk morgen al willen gaan. Als ik jou zo hoor.
1: Het is echt heerlijk daar zo.
0: Hé, want stel je voor als ik dus ga en ik heb daar 1 dag te besteden. Wat staat boven aan jouw lijstje dat je zegt, oké, dat moet je echt gedaan hebben?
1: Ja, dat is of de watervallen van Algarve. Of Terramitica. Terramitica, dan heb je een heel groot park in de bergen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is voor jong en oud. Je hebt wilde achtbanen, je hebt kinderattracties, je hebt een zwemparadijs.
0: Oh.
1: En het is eigenlijk een soort heel klein Disneyland. Want je hebt een land Egypte, je hebt een land Rome, je hebt een land Griekenland en een stukje Amerika. En in Griekenland heb je ook zeg maar optredens en hoe noem je dat? Shows met echt een beetje Romeinen. Griekse goden, zeg maar. En in Rome heb je paardenshows en noem het maar op. Zo heeft elk land zijn eigen deel, zijn eigen muziek.
0: Zo, ja.
1: Zijn eigen attracties. Het is echt superleuk.
0: Nou, ik ga morgen. Ik hoor het. Ik moet erheen. Ik moet erheen.
1: Dus, ja, ik zou lekker een last minute boeken. Misschien heb je nog een leuke korting.
0: Precies. Ik ga eens even kijken. Ik ga zo gelijk eens even loeren. Hé, hey, want Ravello, jullie zitten in de bus. Hoe lang moet jullie nog onderweg?
1: We komen ongeveer over 12 uur aan.
0: Oké. Okay. Oh, dan moet je nog wel even.
1: Ja, we moeten nog wel even.
0: Nou, succes daar dan. En geniet er nog van. Ga lekker samen wat herinnering weer ophalen. Even weer terug naar Benidorm.
1: Kijk, helemaal goed. Dankjewel.
0: Hey, fijne reis en fijne nacht.

0: love you, baby.
1: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur. Ik krijg je van Oscar van Oorschot.
2: Goedenacht. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor 1/10 van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna 1/4 van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met 1/2 jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruiden naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruiden is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment, dan zal het lekker doorrijden. Wel even oppassen op je snelheid bij de A28 Assen richting Hoogeveen. Daar staan ze namelijk te flitsen bij 160.6. Q-music. Judith Eik. Hoe herken jij een Nederlander op vakantie? Enig idee? Ja, is best lastig. Vertel je zo hoe